0: nieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Toen kreeg Bettel een hersenstam-infarct.
2: We waren in het begin best wel druk met de mens. En toen kwam ineens dat mannengriepje tussen.
0: Discussie.
3: Dan kom je op de lijn, ga je met ons in gesprek. Dan heb je demonstratierecht. Maar je blijft met je vingers van andere mensen af. En je gaat andere mensen ook niet bedreigen om je zin te krijgen.
0: En Twentse cultuur.
4: Een krantartikel hebben we gehad van Orgelman Benno is cultureel erfgoed. Ja, nou ja, hier zit hij dan.
0: Ja. Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM nieuws.
5: Goedenacht, ik ben Thijs Bennema. De leiders van D66, VVD en CDA zijn het nog niet eens geworden over de begroting van volgend jaar. Het overleg begon gisterochtend en duurde ruim 15 uur. De tijd dringt, de begroting moet vanavond al af zijn, want hij moet nog nagerekend worden voor Prinsjesdag. Vanaf 9 uur vanochtend wordt er verder onderhandeld. Bij het vuurwerkgeweld van Feyenoord-fans vorige week heeft een man blijvende gehoorschade opgelopen. Bij de uitwedstrijd tegen SC Cambuur werd er vuurwerk op het veld en naar de familietribunes gegooid. De harde kern van Feyenoord vond dat het vuurwerk wel meeviel. Ga je niet dood aan, schreven ze op social media. Psychiater Jim van Os heeft excuses aangeboden aan de ouders van de 17-jarige Milou die in 2023 overleed door euthanasie. Na haar overlijden schreef van Os een brief naar het Openbaar Ministerie met de vraag of ze onderzoek wilde doen naar de rol van de ouders bij haar dood. Hij kan zich voorstellen dat dat pijnlijk was om te lezen, zei hij in het programma Zomergasten. En Dolly Parton kan volgende week zomaar een nummer 1 hit in de Britse hitlijst te pakken hebben. En dat is de overleden zangeres nog nooit gelukt. De klassieker 9 to 5 is momenteel favoriet om de koppositie over te nemen. Een paar dagen na overlijden kwam die plaat al binnen op nummer 12. En dan het weer van Weer Online. Er kunnen flinke onweersbuien over het land trekken. In de kustprovincie is het zelfs code geel. Overdag is het wisselvallig met verspreid over het land regen en onweersbuien. Het wordt dan een graad of 19. En tot zover het ANP-nieuws.

0: 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Ja, de muziek staat op één. Maar ik heb wel de ambitie om echt een lijpe psychedelische show ervan te maken.
0: Discussie.
2: Dat perspectief, dat zat echt onder druk. Hè? Wonen, mijn werk, mijn opleiding. Zeker met de technologische ontwikkelingen als kunstmatige intelligentie.
0: En religie.
1: Zo staat Matthew Ward aan het begin, zoals dat toen heette, van de Jesus Music. En dat was toen echt een genre en tegenwoordig noemen we dat gewoon christelijke muziek.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM Nieuws.
3: Goedemorgen, ik ben Thijs Bennema. Na ruim 15 uur vergaderen zijn de leiders van D66, VVD en CDA er nog steeds niet uit. De partijen moeten het eens worden over de begroting van komend jaar, maar er zijn zaken waarbij dat niet lukt, zoals de sociale zekerheid. Om 9 uur gaan de partijen weer met elkaar zitten. Vanavond moet de begroting af zijn. Op Sint Maarten zijn vandaag alle scholen dicht door slecht weer. Dat komt door de resten van tropische storm Dolly die in het gebied rondraast. Voor het hele eiland geldt een overstromingswaarschuwing en ook op Saba en Sint Eustatius zijn ze daar bang voor. Bij veel regen wordt op de eilanden de kans op aardverschuivingen ook groter. De uitvaart van de Noorse koning Harald is over anderhalve week op 9 september. De kist met de koning gaat dan in een rouwstoet van het paleis naar de Dom in Oslo. Bij de dienst worden gasten van over de hele wereld verwacht. Ook president Trump komt misschien naar Oslo voor de uitvaart. En in Alphen aan de Rijn zijn 3 mara's uit de dierentuin ontsnapt. Dat meldt Omroep West. Mara's zijn cavia-achtige knaagdieren die een beetje lijken op een grote haas. 2 van de dieren zijn teruggevonden, maar eentje wordt nog gezocht. De politie vraagt mensen als ze beest zien het niet te vangen, maar 112 te bellen. En dan het weer van Weer Online. Er trekken flinke onweersbuien over het land. In de kustprovincies is het code geel. Overdag is het wisselvallig met verspreid over het land regen en ook weer onweersbuien. Het wordt dan een graad op 19. En tot zover het ANP-nieuws.
4: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Een korte file voor de Duitse grenscontrole op de A12, komende vanuit Arnhem. Vanaf knooppunt Ouddijk, 10 minuten. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
0: Het is zomer in Twente.

0: Luister voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een, het is een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karbiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nog allemaal tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het flagon, hè, in Oortmaske.
4: Ja. Oh ja, in Oortmaske.
3: Ja. Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vrijgezelle jongens zijn van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM nieuws.
5: Goedemorgen, ik ben Thijs Bennema. Het Openbaar Ministerie wil toch geen deal sluiten met de broer van Bolle Jos, meldt het AD. Hij staat vandaag voor de rechter voor het witwassen van 15 miljoen van het misdaadgeld van zijn broer. Lang leek de afspraak er te komen, maar het OM trekt op het laatste moment toch de stekker eruit. Waarom willen ze niet zeggen? Iran heeft raketten afgevuurd op 2 Amerikaanse bases in Jordanië. Het Jordaanse leger zegt dat het er 8 heeft kunnen onderscheppen. Het is niet bekend of er slachtoffers zijn gevallen. De aanval is een reactie op de Amerikaanse aanvallen een paar uur eerder op een Iraans eiland in de straat van Hormuz. Er worden minstens 15 mensen vermist na overstromingen in de Grand Canyon in Amerika deze zaterdag. De beheerders van het park zijn nog bezig iedereen te vinden en te evacueren. Tot nu toe is dat bij 72 mensen gelukt. Het gebied krijgt vandaag weer te maken met veel regen en kan dus opnieuw overstromen. De president van Algerije wil dat de doodstraf weer mag worden uitgevoerd voor brandstichters. Afgelopen weken waren er enorme natuurbranden in Algerije. Daarbij zijn zeker 12 mensen om het leven gekomen. De doodstraf is in het land nooit officieel afgeschaft, maar is sinds 1993 tijdelijk stopgezet. En dan het weer van Weer Online. Er kunnen flinke onweersbuien over het land trekken. In de kustprovincies geldt code geel. Overdag is het wisselvallig met verspreid over het land regen en onweersbuien. Het wordt dan een graad of 19. En tot zover het ANP-nieuws.
6: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Een korte file voor de Duitse grenscontrole op de A12, komende vanuit Arnhem. Vanaf knooppunt Ouddijk

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? Ja, we hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rode Doe zat dan best of zo, die microfoon had zo hoog. Dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten.

0: Twente.nl/luister. Twente FM Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. De leiders van D66, VVD en CDA zijn het nog niet eens geworden over de begroting van volgend jaar. Het overleg begon gisterochtend en duurde tot diep in de nacht. De tijd dringt, want de begroting moet vanavond af zijn. Hij moet nog nagerekend worden voor Prinsjesdag. Vanaf 9 uur wordt er verder onderhandeld. Het waterschap Delfland in Zuid-Holland gaat het waterpeil in de sloten verlagen. Vandaag kan er veel regen vallen, in één dag wel de helft van wat er normaal in heel augustus valt. Door het waterpeil te verlagen hoopt het waterschap dat er ruimte ontstaat om dat op te vangen. Ook veel regen op Sint Maarten, daar zijn vandaag alle scholen dicht. Reden zijn resten van de tropische storm Dolly die in het gebied rondraast. Voor het hele eiland geldt een overstromingswaarschuwing. Ook op Saba en Sint-Eustatius zijn ze daar bang voor. Bij veel regen wordt op de eilanden de kans op aardverschuivingen ook groter. En familieleden van de twee Nederlanders die worden vermist na de overstromingen in Nepal leven tussen hoop en vrees en zijn diep aangeslagen, zeggen ze. De twee reisden met een groep en waren woensdag bij een berg in Tibet geweest. Daarna is niks meer van ze gehoord. Van bijna 600 buitenlanders is onduidelijk of ze nog leven. En dan weer van Weer Online. Vanochtend zijn er veel regen- en onweersbuien. In de kustprovincies geldt code geel. Vanmiddag blijft het wisselvallig, maar breekt ook af en toe de zon door. En het wordt zo'n 19 graden. En dat was het ANP Nieuws.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten, lijkt me.
3: Ja, maar die vet maak je niet ook trappen.
2: Nee, nee. Die vet maak je, kun je trappen, maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Ja, zeker.
3: Oh,
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Voor een fijne prijs met een grote groep vakantie vieren? Het kan op de vakantie- en kampeerboerderij van recreatieverblijf De Roezeberg in Ootmarsum. De ideale locatie om met jong en oud te vertoeven en even tot rust te komen. Ook voor uitstapjes of introductiedagen is De Roezeberg het perfecte low-budgetadres. Er is plek voor groepen van 30 tot 90 personen. Meer informatie op deroezeberg.nl.
6: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
7: Uw evenement of bedrijf promoten? News Outside regelt het voor u. Magazines, evenementenkranten, professionele en goedkope bouwhekdoeken, spandoeken en banieren. Alles is mogelijk bij News Outside. Bekijk alle diensten of laat u inspireren op newsoutside.nl. Newsoutside.nl.
8: Hey, monteur, Edwin Evers hier. Wil jij sleutelen aan de mooiste bedrijfswagens en de dikste trucks? Kom maar op. In Groningen, Drenthe en Overijssel zoekt Volvo en Renault dealer Nijwa naar nieuwe collega's. Ben je een starter, allrounder of switcher? Ga naar werkenbijnijwa.nl en misschien vind je jouw match. We gaan elkaar zien op een van de bedrijfsfeestjes van Nijwa.
0: Twente FM Nieuws.
9: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Wie nu een vast energiecontract afsluit, is op jaarbasis zeker €600 duurder uit dan in februari. En dat komt volgens nu.nl door de gestegen energieprijzen. Vooral de gasprijs ging flink omhoog, maar ook stroom werd duurder. Dat komt door de aanhoudende oorlog in het Midden-Oosten. Er is nog steeds geen deal over de begroting. De tijd begint te dringen, want vandaag moet hij klaar zijn om nog op tijd te zijn voor Prinsjesdag. Premier Jette en de leiders van VVD en CDA zijn het niet eens over de koers om steun te vinden bij de oppositie. Ze hebben tot diep in de nacht gepraat en gaan vanochtend verder. In Mede in Groningen woedt al sinds zaterdag brand in een hoogspanningsstation. In ondergrondse ruimte staat koelolie in brand en blussen is bijna niet te doen, meldt RTV Noord. De brandweer laat de boel daarom gecontroleerd uitbranden. Omwonenden zitten nog dagen in de stank en de rook. En een verrassing in de eerste ronde van het tennistoernooi US Open. Novak Djokovic heeft verloren van een jonge Argentijn, Mariano Navone. Het is in jaren niet gebeurd dat Djokovic in de eerste ronde van een Grand Slam naar huis werd gestuurd. Hij won de US Open 4 keer, de laatste keer was 3 jaar geleden. En dan weer van Weer Online. Buien, vanochtend vooral in het westen en noorden, vanmiddag in het hele land. Omdat het flink kan onweren is code geel afgegeven. Soms komt ook de zon even door en het wordt zo'n 20 graden. En dat was het ANP Nieuws.
10: Het is Bianca Damink van de ANWB. De eerste files van de ochtendspits ontstaan. Op veel wegen kun je nog wel doorrijden, maar op de A50 van Arnhem naar Os niet tussen knooppunt Valburg en Ravenstein, want daar is de vertraging bijna 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM.

0: Only Choosing Texas hier op Twente FM.
1: Dit is de Twente Ochtendshow. Twente wordt wakker.
0: Welkom, het is vandaag 31 augustus. En vandaag op deze dag verdwenen de zeezenders in 1974. Altijd een legendarische dag, deze 31 augustus voor radioliefhebbers.
1: Vandaag in het nieuws.
0: Nou, Zuidstad stond gisteren helemaal in het teken van de historische optocht. Bij Mannenmacht zorgden de inwoners ervoor dat het dorpje van de beste kant liet zien. In de lange stoet waren onder meer nozems op brommers te zien. En al dat soort zaken meer. En ook op de landwegen rond Zuidstad werd de bevrijding uitgebeeld. We gaan het er later over hebben in deze show met Stijn. En dat boekloze straat in Uslo is gistermiddag een personenauto in bos gekomen met een camper. Het ongeval gebeurde in een flauwe bocht bij het viaduct van de N18. Door de botsing ontstond er een flinke ravage. Een van de bestuurders raakte gewond aan de hand, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. Het viel dus wat dat betreft gelukkig nog mee, maar de ravage is groot. Check het op 120.nl. En dan werd er voetbald, hè. Gisteren FC Twente, gisteravond tegen Cambuur. In Cambuur zonder supporters. Het werd verdorie 1-4 voor FC Twente. De punten gingen mee terug naar Twente. En Heracles deed ook goede zaken op bezoek bij FC Eindhoven. Het werd gisterenmiddag 1-3 voor de Almeloers. Ook die punten mee terug naar Twente. Goed nieuws dus qua voetbal. Meerdere buien vandaag, vooral in de late ochtend en vanmiddag. Kan zelfs onweer en hagel bij zitten. Maximum temperatuur vandaag rond de 20 graden op deze maandag. Wees welkom, goedemorgen.

0: Het is No Doubt, hier op Twente FM.
1: Twente wordt wakker. Vandaag de dag dat.
0: 31 augustus en vandaag op deze dag in 1998. Frank Rijkaard volgt Guus Hiddink op als bondscoach van het Nederlands voetbalelftal. Hij zou er nog geen 2 jaar volhouden. Frank Rijkaard, 1998, stapte hij binnen bij het Nederlands elftal. Dan 1994, de IRA, het Ierse Republikeinse leger, beëindigt de 25-jarige durende oorlog tegen het Britse gezag in Noord-Ierland en verklaart zich bereid tot onderhandelingen. En op diezelfde dag in 1994 de laatste Sovjet-militairen verlaten het voormalige DDR. 1986 dan botsen een DC-9 van Aero Mexico en een privévliegtuigje boven de voorstad van Cerritos van Los Angeles, VS. Beide vliegtuigen storten neer. De vliegramp kost dan 82 mensen het leven. 67 gezitteren en 15 mensen op de grond. En 1974, de zeezenders Radio Veronica, Radio Noordzee, Internationaal en Radio Atlantis stoppen noodgedwongen met het uitzenden. En 1972, Wim Ruska, judo, behaalt zijn eerste gouden medaille op de Olympische Spelen in München door in de finale de Rus Vitali Tjusnekov te verslaan. Die dus 1972 op deze dag tijdens de Olympische Spelen. En 1970, een groep Zuid-Molukkers bestormt de Indonesische ambassade in Wassenaar. En de laatste rit van de tram tussen Amsterdam en Zandvoort, bijgenaamd de Blauwe, op deze dag in 1957. Mensenmenigte komt op de been om afscheid te nemen van het trammetje in 1957. En dan Jack the Ripper, ja, die slaat voor het eerst toe. 1888, hij vermoordt Mary en Nicole op deze dag. Dan de top 40, die was gerelateerd op deze dag in 1991, 31 augustus. En de binnenkomers van die lijst als volgt. Rave the Rhythm van Channel X komt binnen op 37. It Happened 20 Years Ago van BZN komt binnen op 34. En Lekker op de Trekker van Mannekool Karrenspoor is de binnenkomer op 30. Op 29, Generations of Love van Jesus Love You. En Get Off van Prince and the New Power Revolution komt binnen op 27. De hoogste nieuw binnenkomer was van de Dire Straits Calling Elvis op 19. Maar er was ook een binnenkomer op 31.

Ortega, Love, Die, Will, Be Done. Uiteindelijk wordt het nummer 30. En staat 4 weken in de top 40. Niet de grootste van Ortega. Maar ze kwam wel binnen op deze dag in 1991 op nummer 31 in de top 40. Dan de top 3. Always There van Incognito en Jocelyn Brown. Op 2, Now That We van Love van Heavy D and the Boys. En op 1 blijft staan I Do Anything For You van Bryan Adams. De nummer 1 van 31 augustus 1991.

0: en Sarah en Good Have Been As hier op Twente FM. Straks gaan we het hebben over een brief, tenminste over het standpunt van CDA Noordoost Twente. Omtrent de stikstofplannen en dat soort zaken. We gaan ook even horen hoe het is geweest bij Rock Am Esch.
1: 125 jaar Sint-Antonius Ziekenhuis in Gronau. Dat vieren we met een bijzondere open dag. Op zondag 6 september van 11 tot 5 uur ben je van harte welkom. Ontdek de modernste robotchirurgie met maar liefst 5 Da Vinci operatierobots. Dit jaar viert het ziekenhuis bovendien 20 jaar Da Vinci en de 25.000ste prostaatverwijdering. Een Duits record. Ontmoet gespecialiseerde chirurgen, volg interessante lezingen, stel je vragen en verschillende artsen spreken ook Nederlands. Sint-Antonius Ziekenhuis Gronau. Zondag 6 september van 11 tot 5 uur.
2: Vennegoor Energiemanagement. Jarenlang pionier, nu de specialist in accu-opslagtechniek, zonnepanelen, autolaadpalen, energiemanagementsystemen en regeltechniek. Vrijblijvend gesprek? Kom naar Vennegoor Energiemanagement. Of kijk op vennegoorweerselo.nl. Onderdeel van de Vennegoor Installatiegroep.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
6: Secondenlijm geknoeid? En paniek? Wij hebben de beste lijmen en veilige oplosmiddelen om het snel te fixen. Ontvang nu gratis tips en de juiste oplossing op onze website. Ga direct naar secondenlijm.nl.
7: Op zoek naar 100% natuurlijke huidverzorging? Bij de online drogist vind je nu het nieuwe Hydrating Serum Plus van Dr. Hauska. Intense hydratatie door de natuur en met antioxidanten. 100% natuurkracht van Dr. Hauska. Voor elk huidbeeld. De online drogist. Er is er maar één.
8: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een Candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
9: Ontdek Suriname met de Torarica Group. Waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you. Online.

0: 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
2: 1 minuut over 7:30 is de hoogtepunt uit het nieuws.
3: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel.
2: Dag Jeroen.
3: Een meerderheid van de Nederlanders maakt zich zorgen over de alsmaar stijgende brandstofprijzen. Die maken autorijden duurder, maar de stijging kan ook doorwerken in bijvoorbeeld de prijs van de dagelijkse boodschappen. In de Grand Canyon in Amerika is een dode gevallen door overstromingen en 15 mensen worden vermist. Het komt door noodweer in het weekend. Tientallen mensen werden geëvacueerd. En Iran zegt dat Amerika een supertanker in de straat van Hormuz in brand heeft geschoten en dat er een Amerikaanse drone is neergehaald. Ook zijn uit wraak Amerikaanse bases in de regio beschoten met raketten.
2: Jeroen, dankjewel. Rutger, goedemorgen. Rutger is nog even zoek, komt eraan, ogenblikje beste mensen. Anders hebben we Frida al, dat is al een beetje heel snel. Hè? Rutger, nogmaals, goedemorgen.
4: Goedemorgen. Het duurt mogelijk nog tot 2035 totdat het hele elektriciteitsnet in Enschede en omgeving volledig verzwaard is. De capaciteit kneelt nu al zo erg aan alle kanten dat de gemeente ontwikkelaars met concrete bouwplannen heeft gevraagd om zich voor 7 september te melden. De gemeente wil daarmee de ruimte die op het net beschikbaar komt aan de hand van een prioriteitenlijstje verdelen. Ook op andere plekken in Twente is er schaarste op het stroomnet. Zo kon drogisterijketen Medicamenten die Grenzen geen nieuwe opslaglocatie openen langs de A1 bij Oldenzaal, omdat het geen stroomvoorziening kreeg. In een woning in Hengelo heeft dit weekend 2 keer brand gewoed. Zaterdag en zondagochtend was het raak in de woning aan de Bachstraat. De bewoonster is daarop gisteren aangehouden. De tweede brand van gisteren woedde in een slaapkamer van de woning. Opvallend is dat de brand beide dagen precies om 8:30 ochtends uitbrak. En het onstuimige weer heeft Twente Ballooning dit weekend parten gespeeld. Zowel vrijdag als zaterdagavond stegen er geen luchtballon op vanaf het Hulsbeek in Oldenzaal, omdat het te hard waaide en regende. Het randprogramma ging zaterdag wel door. Zo konden bezoekers oldtimers bekijken en meedoen aan activiteiten op de kindermiddag. Omdat er geen ballonvaarten waren, werd de entreeprijs wel verlaagd van 8 naar 4 euro. En dan het weer voor Twente. Het wordt een wat grijze dag met buien, weinig zon en 18 tot 20 graden. Morgen verloopt een stuk droger met meer zon. Het wordt dan een graad of 21.
2: Dankjewel Rutger. We gaan even naar het wegdek. We beginnen met de A Lutte richting de Duitse grens. Daar worden wat vertragingen gemeld. Nu al 3 minuten over 3 kilometer. En dan Stroe-Hoevelaken 11 minuten over 9 kilometer. Richting het westen langzaam rijden tot stilstaand verkeer. Dan een aantal snelheidscontroles, moet bijna niet zijn beste mensen. Goeie genade. Dat is de een dat de A1 wat gecontroleerd op 40.0. Daar staan ze te controleren. En ze staan ook te controleren op de Stegenboerweg in Wierden. En ik vergeet het tweetal files door, maar bijna niets buiten. Dat is op de A35 tussen Wierden en Almelo. En een Almelo-Wierden in dit geval. 5 minuten over 2 kilometer stilstaand verkeer voor Wierden. In dit geval vanuit Almelo gezien. En andersom ook de N35 Nijverdol-West richting Wierden-West. 9 minuten over 5 kilometer langzaam rijden tot stilstaand verkeer. Zo, en dan nu een nieuw.

0: Het is niemand minder dan Rolf Sanchez. En we hadden het over zomerswerk, zomerse toestanden. We hadden het over Machar, zo ongeveer. En dat was behoorlijk zomers. Ja, moet ik zeggen, dat was heel zomers. Oké. Okay. We gaan even kijken of wij Ruben aan de lijn hebben. In dit geval geloof ik wel, hè. Ruben, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ruben de Braker, het heeft alles te maken met het, in dit geval CDA Tubbergen, maar jullie hebben met CDA Noord-Oost-Twente bij elkaar gezeten omtrent stikstof en al dat soort zaken meer. Vertel eens.
1: Ja, dit soort zaken pakken wij eigenlijk altijd op samen met de vier Noord-Oost-Twente afdelingen CDA. Het gaat natuurlijk over een stikstofbrief die onze minister heeft gestuurd 26 juni. En hoe we daarnaar kijken, dat pakken we eigenlijk altijd als Noordoost-Twente gezamenlijk op. Dat klopt.
0: Ja, en hoe zijn jullie daar, hoe staan jullie daarin? Want ik hoor meerdere partijen natuurlijk ook in het land, ook uiteraard ook allemaal vanuit het CDA heel veel, daar toch op reageren. Want je hebt ook de CDA in de regering zitten. Hoe gaan we hiermee om? Hoe gaan we dit allemaal handelen? Wat kan dan, zeg maar, de lokale CDA daarin betekenen?
1: Allereerst in ieder geval echt wel duidelijk maken dat we ons zorgen maken over hetgeen wat er in de stikstofbrief staat. Wat dat eventueel betekent voor de leefbaarheid van onze dorpen. En wat het ook doet met de mensen achter de bedrijven.
0: Ja, precies. Moest je nou niezen, Ruben? Want ik had het net namelijk ook.
1: Ja. Hoesten.
0: Hoesten. Oh, ja. Ik had het net ook in de... Nou ja, maakt niet uit. Even zo. Maakt niet uit. Er moet wat gebeuren. Maar jullie horen natuurlijk heel veel vanuit de achterban. Wordt daar ook druk uitgeoefend? Laat ik zo zeggen, want iedereen wil toch wel iets dat met de vuist op tafel wordt geslagen.
1: Ja, zeker hebben wij veel contact met onze achterban. Veel gesprekken aan keukentafels. En met de vuist op tafel slaan vraagt men niet van ons, maar wel een helder en duidelijk signaal dat wij de zorgen die leven ook echt overbrengen richting de politiek landelijk. Ja.
0: Ja.

0: Hebben we het idee dat wij, zeg maar, of dat de politiek landelijk daar toch te ver van afstaat? Hè? Je zou het haast niet verwachten met Jamie Van Essen uit deze regio. Misschien dat hij het wel begrijpt. Maar er zitten natuurlijk meer mensen in het gebouw. Maar ook in heel Den Haag. En dan heb ik zo'n gebouw over het ministerie van Landbouw. Maar dat die echt het gevoel niet kennen. De emotie.
1: Daar staan ze misschien wat te ver van af. Maar als ik dan praat over het CDA en ook een landelijk CDA. Mm-hmm. Er zijn toch echt op dit moment best wel hele goede contacten met onze Tweede Kamerleden, met onze provinciale collega's. Dus daar wordt toch best wel uitgebreid over gesproken, ja.
0: Oké, goed. Wat zijn de vervolgstappen voor de CDA Noord-Oost-Twente? Wat gaat er dan precies gebeuren?
1: Nou, we zijn in ieder geval nog bezig om een brief op te stellen waarin wij onze zorgen nogmaals uiten. En nog een hele mooie, leuke, zware klus hebben wij ons op de hals gehaald door drie bedrijven te willen doorrekenen aan de hand van de genoemde brief.
0: Ja.
1: Zodat we helder en duidelijk in beeld kunnen brengen wat het betekent op bedrijfsniveau voor de ondernemers en voor de mensen hier in Noord-Oost-Twente.
0: Oké. Jullie komen met eigen cijfers eigenlijk. Dat is het idee.
1: Dat is de bedoeling, ja. Ja.
0: Oké, dus met feiten, hè?
1: Met feiten, daar proberen wij ons aan te houden, zeker.
0: Goed zo. Nou, als die binnen zijn, hoor ik het graag. Ruben de Braak van het CDA Tubbergen in dit geval. Jullie hebben dus samen opgetrokken met CDA Noord-Oost-Twente. Wanneer denk je dat die meting klaar is?
1: Er wordt heel erg druk aan gewerkt, maar het is best een hele klus. We hopen 10, 11 september drie bedrijven te hebben doorgerekend. Dan zal ook onze brief klaar zijn. En dan hopen wij in elk geval iets kenbaar te kunnen maken wat het betekent.
0: Nou, we zijn benieuwd. Hou je ons op de hoogte?
1: Komt helemaal goed.
0: Ruben de Braak, dankjewel. Goeiemaandag.

0: Elton John en Dua Lipa.
1: Zijn er vandaag jarig.
0: Een greep uit de verjaardagslijst, onder andere jaren vandaag. Van Morrison, de zanger uit Noord-Ierland, wordt 81. Marije Bekooi van Hans van Wildenburg, voor elkaar zeggen, koffietijd, wordt 79. Rudolf Schenker van de Scorpions, de gitarist, wordt 78. Richard Gere, de acteur, is jarig, 77. En Benny Wijnstekers, oud-voetballer, wordt 71. Dan hebben we Sonny Siloy, ook oud-voetballer, wordt 63. En Floortje Dessing, die altijd op reis is, die is ook jarig vandaag. Zij wordt 56. Gefeliciteerd en een mooie dag. En 79 wordt Jenny McCone van de Bellstars.

0: Belstars. Sign of the Times. Na één hitje was het ook gebeurd voor de Belstars. Jenny McCone van de Belstars is jarig vandaag. Vandaar dus de Sign of the Times. Zij wordt 69. We zeggen gefeliciteerd. En een mooie dag. 10 voor 8 geweest. Ik denk dat het veld weer leeg is. Ik heb geen idee. Bas de Jong, goedemorgen van Rock Am Ash.
1: Goedemorgen.
0: Ja, wel een beetje schor, hè? Wel een beetje last van de stem, geloof ik.
1: Ja, dat is natuurlijk een lange week geweest.
0: Ja, ja.
1: Dus bijna, we gaan richting het einde toe.
0: Oké, een beetje uitgeslapen of moet er nog wat gebeuren, begrijp ik?
1: Ja, er moet nog wel wat gebeuren. We gaan zo weer verder. Het veld moet echt helemaal leeg natuurlijk. Dus we hopen dat we vanavond klaar te hebben.
0: Oké. Nou, even over Rock Am Ash zelf. Vrijdagmiddag, ik zie de eerste buien aankomen. Ik denk, oh my god. Zometeen de opening en dan staan we in de regen. Hoe was het allemaal?
1: Ja, het moet erg zeggen, het viel heel erg mee.
0: Gelukkig.
1: Vrijdagmiddag heeft het inderdaad heel veel geregend. Maar dat was nog voordat de eerste band bij ons op moest treden. Verder hebben we geen regen gehad op vrijdag, dus dat was top. En zaterdag een paar buitjes. Dat was wel jammer. Maar we hebben gratis sponsors uitgedeeld aan de bezoekers. We hebben een grote tent. Dus het ging allemaal prima.
0: Oké, geen scheve gezichten. Iedereen was erop voorbereid, zeg maar.
1: Ja, precies.
0: Oké, nou ja, goed. Hoe was het over het algemeen? Want jullie doen er enorm veel voor, hè? Een bekende verhaal. Opbouw, open air, geweldige bands. Hoe waren de reacties?
1: Ja, supergoed. Ik denk dat het echt een super mooie editie was. Ik vond de bands van een hele hoge kwaliteit. De bezoekers waren heel erg enthousiast. Alleen maar vrolijke gezichten. Ik denk, volgens mij was er geen enkele wanklank. We mochten denk ik heel blij zijn met het afgelopen weekend.
0: Oké. En ook nog mensen op de camping?
1: Ja, mensen waren op de camping. Net nog contact mee gehad. Dat was ook super leuk, heel gezellig geweest. Bijna iedereen heeft alweer geboekt voor volgend jaar.
0: Oké.
1: Dus dat is gewoon echt heel erg leuk. Ja.
0: Goed zo. Hij staat dus alweer met de potlood opgeschreven of met de vulpen volgend jaar?
1: Nee, gewoon de vulpen. Okay. Laatste week van augustus.
0: heel goed. Mooi zo. Hey, volgens mij heb je er nou alweer zin aan, Bas, om het te organiseren.
1: ja, natuurlijk. Het is super leuk. Jij krijgt er ook energie van. Nee,
0: ja.
1: Het is echt een mooi evenement geworden.
0: Goed zo. Nou, dikke pluim ook voor jullie als organisatie. Prachtig evenement wat jullie neerzetten. Het was de 5e editie voor de mensen die het nog steeds niet weten. Heb je nog iets wat er met de kopperschouders bovenuit stak? Of zeg je van, het was allemaal goed?
1: Het was allemaal goed.
0: Oké. Ja, nee, dan houdt het op.
1: Dat is een alarm van ons festivalterrein.
0: Oké. Ja, je viel even weg. Ik hoorde niet wat je zei. Het was allemaal goed, maar toen...
1: Alle bands waren supergoed. Ik vond Biscuit Park heel erg echt supergoed. De Buckers was natuurlijk geweldig.
0: Ja, ja.
1: Maar wat er ook echt bovenuit stak was het rolstoelplatform. Dat was ook heel erg leuk. Er werd goed gebruik van gemaakt.
0: Goed zo.
1: Dus dat was ook mooi om te zien. Nee, het was een mooi weekend.
0: Nou, op naar volgend jaar. Ik hoor graag wanneer de eerste signalen zijn. Bas de Jong, Rock Am Ash. Dankjewel. Ook dankjewel voor vorige week voor de updates voor de bands die hebben gespeeld. Om die alvast een beetje op een podium te geven. En succes nog even met opruimen.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Toen kreeg Petal een hersenstam-infarct.
2: We waren in het begin best wel druk met de mens. En toen kwamen ineens dat mannengriepen tussen. Ja.
0: Discussie.
3: Dan kom je op de lijn, ga je met ons in gesprek. Dan heb je demonstratierecht, maar je blijft met je vingers van andere mensen af. En je gaat andere mensen ook niet bedreigen om je zin te krijgen.
0: En Twentse cultuur.
4: Een krantenartikel hebben we gehad van Orgelman Benno is cultureel erfgoed. Hier zit hij dan.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Mooi hond hem, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette voorraad, je krijgt goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT, in Goor en Nieuwheden.
6: Uw eigen betaalbare droomtuin, dat wil toch iedereen? Rosco.nl. Er is toch ook niks mooier om je eigen tuin te bouwen met professionele hulp. De mooiste tuin, die maak je zelf. Het Rosco-concept is er voor iedereen. Jouw kompas naar een betaalbare droomtuin. Rosco.nl.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
8: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
9: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
10: Op zoek naar 100% natuurlijke huidverzorging? Bij de online drogist vind je nu het nieuwe Hydrating Serum Plus van Dr. Hauska. Intense hydratatie door de natuur en met antioxidanten. 100% natuurkracht van Dr. Hauska. Voor elk huidbeeld, de online drogist. Er is er maar één.
11: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
12: Ontdek Suriname met de Torarica Group. Waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
13: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
14: Klaar met Activer die niet lekker zit? Kies voor Gymbabe met gratis verzending in Nederland. Ga nu naar www.gymbabe.nl. Controle over je gedachten is de regie over je emoties. En dat bepaalt de kwaliteit van jouw leven. Dit leer je tijdens de Brain Bootcamp. Kijk op mindmanagersclub.nl.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
15: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Buitenlandse studenten leveren ons land meer op dan ze kosten, heeft het Centraal Planbureau uitgerekend. Dat komt doordat er steeds meer na hun afstuderen hier blijven. Momenteel ongeveer 1 op de 5. Ze gaan in Nederland aan het werk en betalen dan dus ook belasting. Door noodweer dit weekend in de Grand Canyon in Amerika zijn daar overstromingen en is er een dode gevallen. 15 mensen worden vermist. In Nepal zijn 100 mensen gered uit een ondergelopen tunnel bij een stuwdam in de bergen. Ook bij andere waterkrachtcentrales zitten door de overstromingen werknemers vast op onbereikbare plekken. In de straat van Hormuz staat een supertanker in brand. Iran zegt dat het komt door een Amerikaanse aanval en dat het een Amerikaanse drone heeft neergehaald. Ook zijn uit wraak raketten afgeschoten op Amerikaanse bases in Jordanië en de Emiraten. En 6 op de 10 Nederlanders zijn bezorgd over de oplopende brandstofprijzen. Autorijden wordt zo steeds duurder. Maar ook boodschappen kosten meer omdat de duurdere brandstof doorwerkt in hogere prijzen. Vooral ouderen en mensen met een laag inkomen zitten met die stijging in hun maag. En dan weer van Weer Online. Er vallen buien met kans op onweer. Eerst vooral in het noorden en westen, later overal. Omdat de buien stevig kunnen zijn, geldt code geel. Wordt zo'n 19 graden en aan zee waait het stevig. En dat was het ANP Nieuws.
16: Dit is Bianca Damink van de ANWB. De meeste vertraging is er vanmorgen rond Arnhem door een ongeluk op de A12.
17: Vanuit Duitsland heb je tussen de knooppunten Velperbroek en Grijshoort richting Utrecht 35 minuten oponthoud. De linkerrijstrook is dicht. Je kunt omrijden via Nijmegen, onder meer over de N325 en dan over de A15 en de A50 richting Utrecht verder. Op de A50 staat ook file door dat ongeluk van Apeldoorn naar Arnhem. Daar heb je een kwartier vertraging. Wat verder opvalt is de A28 van Groningen naar Zwolle. Tussen Staphorst en Zwolle sta je een kwartier vast. Komt door bergingswerkzaamheden en de rechterrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Twente wordt wakker.

0: Het is Cameron Whitcomb hier op Twente FM in the Kingdom of Fear.
1: Dit is de Twentse Ochtendshow. Twente wordt wakker.
0: Deel 2 van de show. Het is 8:10. Het is 31 augustus vandaag op deze dag in 1974. Ja, je kunt er niet omheen. Gedenkwaardige dag natuurlijk. Zeezenders Veronica Noordzee en Atlantis stoppen vanaf de Noordzee met het uitzenden. 31 augustus 1974.
1: Vandaag in het nieuws.
0: Zaasveld stond zondag helemaal in het teken van de historische optocht. Met man en macht zorgden de inwoners ervoor dat het dorp zich van het de beste kant liet zien. Nou, het is te zien op 120.nl, het hele verhaal en ook een kleine reportage. In de stoet werden onder meer nozems van Brommers gezien en ook bevrijding van de Duitsers werd uitgebeeld. Zometeen gaan we het erover hebben met Stijn. En op de Boekelose straat in Usselo is zondagmiddag een ongeval gebeurd tussen een camper en een personenauto. Het ongeval gebeurde in de flauwe bocht bij het viaduct van de N18. Door de botsing ontstond er een flinke ravage. Een van de bestuurders raakte gewond aan een hand. Maar bezoek aan het ziekenhuis was niet nodig. En ja, we hebben het goed gedaan met het voetballen. Gistermiddag al in Eindhoven, Heracles Almelo met 1-3 gewonnen van FC Eindhoven. En FC Twente won gisteravond in Leeuwarden met 1-4 van Cambuur. Goeie zaken dus. Vandaag wat buien en de temperatuur rond de 20 graden. Daar moeten we

0: is Duran Duran, is it something I should know. Een van hun eerste dikke hits in den landen, in Europa zelfs. Praat ik over begin jaren 80. Ja, dat is al wel lang geleden, beste mensen. En ja, de geschiedenis van Twente is ook al lang. En die verschijnt binnenkort ook aan de hand van 50 bijzondere portretten en anekdotes. En iemand die daar onder andere verantwoordelijk voor is, is Linda Vermeeren. Goedemorgen, Linda.
1: Goedemorgen.
0: Ja.
1: Ja, de jaren 80 waren roerig, hè?
0: Bij Twente? Ja.
1: Ja.
0: Ja. Ja. Volgens mij was de eerste keer degradatie, hè? Die staat me bij.
1: Ja, ja, precies. Dat, ben je een beetje Twente-fan?
0: Ik ben zowel Twente-fan als Heracles-fan, moet ik altijd als, als radio-dj zeggen. Ja, want anders glad ijs altijd natuurlijk, hè.
1: Oké.
0: Okay. Ja, ja, nee, tuurlijk zijn we Twente-fan. Allemaal toch? Ja,
1: ja toch? Kan niet anders, ja.
0: Ja. Hé, hey, een prachtig boek. Wat is er gebeurd? Want je hebt heel veel mensen gesproken. Dat is allemaal in een, nou ja, rare jongens die Tukkers neergezet. Ik vind de titel alleen al leuk. Vertel.
1: Ja, ik ben sportjournalist. Heb altijd Formule 1-verslag gedaan. En ik heb een Formule 1-boek geschreven. Maar ik had het met die uitgever altijd over voetbal. Hij is voor Ajax, ik voor Twente. En toen vroeg hij, wil je niet een boek schrijven? En ja, dan moet je gaan bedenken wat je wil. En kiezen tussen al die mooie verhalen kon ik niet. Dus ik dacht, laat ik ze allemaal opschrijven. En dan nog was het moeilijk om een keuze te maken. Ik heb 50 helden en cultspelers van Twente geportretteerd. En nou ja, eigenlijk van Willem de Vries, hè, de eerste contractspeler, tot Lars Oenestal. Wout Weghorst is de laatste eigenlijk, moet ik eerlijk zeggen, die erin staat. En ik ben naar Costa Rica geweest om Brian Ruiz te interviewen. Ik heb uiteindelijk ook Blaise Nkuvo nog gesproken. Echt, ja.
0: Kost toch moeite gespaard?
1: Ja, precies. Ja, ik dacht, als ik dit doe, dan moet ik het ook goed doen. Ik ben er ruim een jaar mee bezig geweest. En ik denk, nou ja, ik heb het boek geschreven dat ik zelf graag zou willen lezen.
0: Oké, okay, nou, dan dat geloof ik helemaal. Maar ik denk wel meer mensen. Hoe ben je aan al die contacten gekomen? Waren die er nog? Want ik kan me zo voorstellen dat sommige jongens ook uit beeld zijn.
1: Ja, nee, dat klopt. Kijk, Twente die heeft echt geweldig meegeholpen. Maar lang niet van iedereen hadden ze de nummers. Dus ja, dan is het zoeken en speuren en soms heel ingenieus zijn. En ja, Billy Ashcroft, die was natuurlijk vorig jaar, was dat volgens mij, in een documentaire bij ESPN. En daar was geen nummer van. En uiteindelijk dacht ik, oh ja, hij is een eigen rijschool en stond zijn nummer op het dak.
0: Ja.
1: Dus, dus mensen, ja, niet allemaal gelijk nu Billy gaan bellen. Maar ja, weet je, dat het, soms is het makkelijker dan je denkt. En soms is het speuren. En
0: nou,
1: ja, niet altijd
0: beetje
1: lukt het. Maar ja.
0: Ik ken
1: weet
0: het.
1: Je,
0: ja.
1: Mita Merkela, die heb ik gesproken. Die is sportief directeur bij Rode Ster Belgrado. En Arnautovic speelt daar ook. Dus ik dacht, nou, kijken of Merkela, die staat natuurlijk in het boek, of ik Arnautovic via hem kan bereiken. Maar dat is niet gelukt.
0: Ik kan me zo voorstellen, als je die spelers spreekt, dat de verhalen langer zijn dan wat je kwijt kunt in het boek.
1: Ja, dat is altijd lastig. Weet je, met Fred Rutte heb ik ruim 3 uur gezeten. En toen hebben we maar gezegd van, joh, we moeten maar stoppen. Want ja, er moet ergens een punt gezet worden. En dan kan je lang niet alles meenemen. Maar soms helpt het ook om dingen in context te plaatsen. Of put je daar informatie uit voor andere hoofdstukken. Weet je, hij heeft mooie dingen verteld over Karim El Amadi bijvoorbeeld. En zo helpt dat ook, hè, om context te krijgen bij andere verhalen.
0: Ja, je had wel 50 boeken kunnen schrijven misschien. Hè?
1: Ja, misschien is dit gewoon om het begin.
0: Ik krijg zo'n reeks in de kast. Dat, vroeger had je dan de Winkelen Prins, of weet ik veel wat wel. Een aantal nummertjes zo. En dan, ja. Nou ja, heel mooi, nou, prachtig allemaal. Zeg maar, hier komt het boek uit, Linda. Wat is de bedoeling?
1: Komende vrijdag wordt het gepresenteerd in de Goolsvesten. Maar het is nu al te bestellen met korting. Dus het is nu voor €20 in de pre-order te bestellen. Dus dat, nou, dan bespaar je €3. Dus dat is altijd mooi in deze tijd natuurlijk. En, maar vanaf vrijdag ligt het ook in alle boekwinkels en bij de bekende internetgiganten, okay, zeg maar.
0: Nou, ik zeg altijd lekker naar de boekwinkel. Die moeten nog kunnen bestaan, hè?
1: Absoluut. Ja. Dat, ja.
0: Ik weet hoe het gaat, hoor, maar toch, weet je. Even nog over het boek. Je hebt er dus heel veel. Het is heel lastig wat ik nog ga. Wie vond je er nou met kop en schouders bovenuit steken?
1: Oh, dat vind ik zo moeilijk. Gisteravond werd me dat ook gevraagd. En toen noemde ik Wout Brama. Hè, die gaat me echt aan het hart. Maar weet je wie me ook enorm... Ik vond het ook heel leuk met Sam Stein. Die revalideerde begin van het jaar in Enschede. En toen hebben we met elkaar gezeten bij Van der Valk. En hoe bevlogen hij is. Het is zo mooi. Die jongen doet zo zijn best om zich te verbeteren. Ik heb dat bij niemand meegemaakt, die bevlogenheid. En ja, hij kan zo mooi vertellen. En dan gebruikt hij alles wat op tafel staat om situaties uit te leggen. En ja, dat was echt heel, heel mooi. Maar het is natuurlijk ook geweldig. Weet je, ik was erbij met de beker in 2001. Om die jongens... Ik ben ook gewoon een supporter, hè, die voor de tv staat te schreeuwen of in het stadion. En dan zit je bij Sander Boske in het washok. En dan heb je het over Formule 1, want daar houdt hij van. En dat heb ik natuurlijk jaren verslag van gedaan. En dan ben je gewoon gelijke. Terwijl, ja, het is wel de man die de penalty stopt.
0: En daar keek je toen wel een beetje een andere rol wat je dan hebt.
1: Het zijn ook mijn helden, weet je. Dat maakt het... Ja, extra bijzonder.
0: Goed zo, we zijn heel benieuwd. Rare jongens, die tukkers. Linda Vermeeren, dankjewel.

0: Rare Jongens die Tukkers aan het einde van de week in de boekhandel. Met het boekwerk van Linda Vermeer. Nou, we horen haar net hier op Twente FM. Het is 8:55, bijna. Ja, stroom is een dingetje. Dat houdt ons dagelijks bezig, maar het gaat ons steeds meer bezighouden. En in heel Twente moeten we ons aanmelden om een stroomaansluiting te vergaan krijgen. Dat geldt ook in, voor Dinkelland. Rob Aldekalt, wethouder. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, hoe zit dat nou precies met die stroomaansluiting? Als we deze week te laat zijn, dan kunnen we het schudden over een jaar, bij wijze van spreken.
1: Nou, je zei al, Wim, het is een dingetje. Het is, sterker nog, het is een heel belangrijk dingetje. Voor mensen die willen gaan bouwen, een woning willen gaan bouwen, of aannemers, ontwikkelaars die meerdere woningen willen gaan bouwen, ja, is het van belang dat ze er een stroomaansluiting aan gaan vragen. En die aansluiting die gaan we prioriteren. En wij sturen het uiteindelijk naar de netbeheerder. En de netbeheerder neemt daar een beslissing over. Ja. En de gemeente doet dat alleen voor woningbouwprojecten en schoolprojecten. Voor andere projecten doet de netwerkbeheerder, in dit geval Nexus, dat zelf.
0: Oké, dit geldt voor alle gemeenten natuurlijk, ook in Twente. Maar nou ja, in dit geval praten we dan over Dinkelland. Bij mij is het nou echt zo, want ik maak er wel een beetje geintje van, maar dit is een serieuze zaak. Als je te laat bent, heb je pech.
1: Ja, je moet je echt aanmelden. En als je te laat bent, ja, dan kom je onderaan de lijst. Dus we vinden als gemeente heel belangrijk om die project op de lijst te krijgen, tijdig in te dienen bij de netbeheerder en het te prioriteren. Want doe je dat niet, dan heb je inderdaad een heel groot probleem. We weten nog niet helemaal hoeveel reststroom er nog is, zeg maar, of restcapaciteit er is. Dat gaat Nexus zelf nu ook onderzoeken. En eind van het jaar hebben ze daar meer zicht op. En dan weten ze ook precies wat wel en niet aangesloten kan worden. Mensen die een aansluiting krijgen, die kunnen dan per 1 januari kunnen ze stroom krijgen. Dus heb je een project, wil je gaan bouwen, meld je aan. Of heb je een school waarin je wat wil doen, meld je aan.
0: Ja, precies. Ik ben ook altijd laconiek met dit soort dingen, maar je moet je echt niet gaan verslateren, dit soort zaken.
1: Nee, dit is echt niet te versladeren. Dit is een heel belangrijk verhaal.
0: Ja, hoe is het over het algemeen met de stroom in Dinkelland? Hè? We zijn een plattelandsgemeente natuurlijk, Dinkelland zelf. Ik denk, het zal wel meevallen. Er ligt nog genoeg bekabeling en dat soort zaken.
1: Nou, tot nu toe hebben we gelukkig nog relatief weinig problemen. Maar als alles wat er aankomt op net wordt aangesloten, ja, net kan het niet aan. En dan kun je te warme kabels krijgen met problemen met de kabels. Maar dat kan ook op de stations zijn dat de transformatorstations zichzelf uitschakelen. Dus daarom moet er heel goed gekeken worden van wat wordt extra aangesloten. En niet alles kan gelet op de staat van het netwerk en de stations. Ik moet wel zeggen, daar zijn Tennet, want die doet dat op landelijk niveau. En Nexus, die doet het op lokaal niveau. Die zijn daar nu ook heel druk mee. Je kunt op veel plekken in onze gemeente ook zien dat ze bezig zijn met netwerkverzwaring. En gelukkig doen ze dat nu. Maar helaas kan dat niet in een hele korte termijn worden afgerond. Dat is wel een meerjarenproject.
0: Ja, nou, we zitten er bovenop met z'n allen, gelukkig maar. En verstandig om daar nu al mee aan de gang te gaan. Gewoon via de gemeente aanmelden, hoe gaat het ook weer, Rob?
1: Ja, via de website, er staat een formulier op. En heel belangrijk is om dat voor 9 september te doen.
0: Voor 9 september, check de website van je plaatselijke gemeente, zeg maar. Ik dank je wel, Rob Aldekalt, wethouder gemeente Dinkelland.
2: Is jouw auto toe aan een onderhoudsbeurt of een APK-keuring? Maak dan nu een afspraak bij Gebroeders van der Meij in Enschede. Of het nou gaat om APK-keuringen, reparaties, bandenopslag of totaalonderhoud, Gebroeders van der Meij leveren vakmanschap, passie en echte service. Je vindt ons aan de Lonnekerbrugstraat 80 in Enschede.
3: Een mooie tuin? Huzink Bouwmaterialen in Geesteren heeft altijd 10.000 vierkante meter keramische tegels op voorraad. Maar ook muurblokken, zand, split, gebakken bestrating en deze betonterrastegels. Bij Huzink in 10 kleuren voor €22,95 per vierkante meter. Huzinkbouwmaterialen.eu.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
7: Secondenlijm geknoeid? En paniek? Wij hebben de beste lijmen en veilige oplosmiddelen om het snel te fixen. Ontvang nu
5: gratis tips en de juiste oplossing op onze website. Ga direct naar secondelijn.nl.
7: Op zoek naar 100% natuurlijke huidverzorging? Bij de online drogist vind je nu het nieuwe Hydrating Serum Plus van Dr. Hauska. Intense hydratatie door de natuur en met antioxidanten. 100% natuurkracht van Dr. Hauska. Voor elk huidbeeld. De online drogist. Er is er maar één.
8: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een Candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
9: Ontdek Suriname met de Torarica Group. Waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you. Online.

0: 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Ook ik rij op autobanden van Gebroeders van der Meij. Vind ons aan de Lonnekerbrugstraat 80 in Enschede.
2: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
3: 1 minuut over 8:30, eerste hoogtepunt uit het nieuws.
4: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel.
3: Dag Jeroen.
4: Buitenlandse studenten leveren ons land per saldo geld op, zegt het Centraal Planbureau. Het vorige kabinet wilde de instroom beperken, maar nu blijkt dat het juist voordelig is, want na hun studie blijven ze vaak hier en gaan dan belasting betalen. Een vast energiecontract is in een half jaar veel duurder geworden. Je betaalt nu 50 euro per maand meer, meldt nu.nl. Dat komt vooral door de gasprijs, die is sterk gestegen door de oorlog in het Midden-Oosten. En het dodental door de overstromingsramp in de Himalaya nadert de 1000. Maar het kan nog veel verder oplopen, want duizenden mensen worden vermist. Ook enkele Nederlanders en Belgen.
3: Jeroen, dankjewel. Rutger, goedemorgen.
5: Goedemorgen. Het duurt mogelijk nog tot 2035 totdat het hele elektriciteitsnet in Enschede en omgeving volledig verzwaard is. De capaciteit kneelt nu al zo erg aan alle kanten dat de gemeente ontwikkelaars met concrete bouwplannen heeft gevraagd om zich voor 7 september te melden. De gemeente wil daarmee de ruimte die op het net beschikbaar komt aan de hand van een prioriteitenlijstje verdelen. Ook op andere plekken in Twente is er schaarste op het stroomnet. Zo kon drogisterijketen Medicamenten die Grenzen geen nieuwe opslaglocatie openen langs de AI bij Oldenzaal, omdat het geen stroomvoorziening kreeg. In een woning in Hengelo heeft dit weekend 2 keer brand gewoed. Zaterdag en zondagochtend was het raak in de woning aan de Bachstraat. De bewoonster is daarop gisteren aangehouden. De tweede brand van gisteren woedde in een slaapkamer van de woning. Opvallend is dat de brand beide dagen precies om 8:30 ochtends uitbrak. En het onstuimige weer heeft Twente Ballooning dit weekend parten gespeeld. Zowel vrijdag als zaterdagavond stegen er geen luchtballonnen op vanaf het Hulsbeek in Oldenzaal, omdat het te hard waaide en regende. Het randprogramma ging zaterdag wel door. Zo konden bezoekers oldtimers bekijken en meedoen aan activiteiten op de kindermiddag. Omdat er geen ballonvaarten waren, werd de entreeprijs wel verlaagd van 8 naar 4 euro. En dan het weer voor Twente. Het wordt een wat grijze dag met buien, weinig zon en 18 tot 20 graden. Morgen verloopt een stuk droger met meer zon. Het wordt dan een graad of 21.
3: Dankjewel Rutger. We gaan even naar het wegdek. We beginnen met de A1, de Lutte richting de Duitse grens. 3 minuten over 3 kilometer. Andersom, Hoevelaken, Barneveld. 4 minuten over 5 kilometer langzaam rijden verkeer. Dat is dan de A1. A35, Almelo West richting Wierdewest. 3 minuten over 2 kilometer langzaam rijden tot stilstaand verkeer. En tussen Almelo en Enschede, tussen Knoop het Aaslo en Hengelo-Zuid. Voor Hengelo-Zuid 3 minuten over 7 kilometer langzaam rijdend verkeer. De N35 dan, Zalm-Twente-tunnel richting Wierden-West. 5 minuten over 4 kilometer langzaam rijdend verkeer. Aantal controles worden er gemeld. Dat is onder andere op de A35. Waar staat die? Bij Enschede staat ze te controleren. Op dit moment wordt gemeld. En op de N752 bij Rijzen. En op de Stegenboerweg in Wierden.

0: het oog van de nacht hier op Twente FM. Nou, afgelopen weekend enorm veel te doen in de regio. Moest keuzes maken. Maar als je de keuze hebt gemaakt voor de historische optocht in Zaanseveld, dan had je een goede keuze gemaakt. Stijn Rijmert, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, ondanks de regen die we snel vergeten, fantastisch volgens mij, of niet?
1: Ja, het was echt geweldig. Opkomst was gigantisch. De deelnemers waren volledig in hun rol en lieten zich inderdaad niet afleiden door de regen soms.
0: Ja,
1: dat was hartstikke mooi om te zien.
0: Ja, waar zijn al die stukken vandaan gehaald? Want ik zag wat dingen voorbij komen. Oude zagen, zelfs vliegtuigen. Het is ongelooflijk.
1: Ja, dat is echt wonderbaarlijk. En ze wisten ook zelfs ons nog te verrassen met alles wat ze, wat ze voor de dag hebben gehaald en wat ze gebouwd hebben. En het detailniveau, dat was gewoon echt van een superhoog niveau. En mensen bouwen zelf en mensen kennen met elkaar, halen ze alles uit de kast. Alle connecties die ze kunnen vinden, die gebruiken ze. Ja, om zomaar alles tot in het perfecte detail na te boordsen.
0: Ja, waren buurverenigingen, straten, hoe moeten we dit zien? Want volgens mij deed heel Zaanseveld mee.
1: Ja, nee, dat klopt. Uiteindelijk hadden we rond de 1000 deelnemers. Nou, en dat op een dorpje van zo'n 1600 inwoners. Dat is natuurlijk gigantisch. Die bestedingsgraad is uniek, lijkt mij. En zeker als je bedenkt dat van het overige deel ook gewoon een heel groot gedeelte vrijwilliger is die daar gewoon alles in goede banen te leiden. Dus echt wel een handjevol mensen die misschien toch langs de kant stonden vanwege een bepaalde reden. Maar in principe had iedereen die dag gewoon een rol of ze deden mee of ze hielpen. Ja.
0: Ja, en dan moet je het allemaal wat afbreken, hè?
1: Ja. Nee, we gaan vandaag gaan we de boel organisatorisch weer een beetje opruimen. Alle parkeerplaatsen worden weer opgeruimd. En dat is allemaal niet zo heel veel werk, maar ik kan me voorstellen, met name voor de buurt en die toch zo superveel energie in de bouw hebben gestopt. Om nu langzaamaan weer dingen af te breken, dat het wel ook wel jammer kan zijn.
0: Ja, was na de tijd ook nog te bekijken? Ergens op een parkeerplaats, werd alles nog verzameld?
1: We hadden gisteravond na de optocht hadden we een eindfeest bij Café het Anker in Zaanseveld. En daar, op het algemeen, werden de wagens achter op het terrein opgesteld, om zo maar te zeggen.
0: Mm-hmm.
1: Dus daar kon men na de tijd eventueel de wagens nog bekijken. Maar er was ook gewoon een groot deel wat toch wel direct weer terugging naar de verschillende buurtschappen. Omdat er paard en wagen bijvoorbeeld bij was. En die dieren kunnen natuurlijk niet te lang laten staan.
0: Nee. Dat was er één op hol geslagen, geloof ik, of niet?
1: Klopt. Helemaal op het begin.
0: Ja.
1: En dat was even schrikken, maar is uiteindelijk allemaal goed afgelopen. En we hebben het met schrik kunnen bekopen.
0: Gelukkig maar. Ja, het verhaal werd iets groter gemaakt, geloof ik, in een andere media dan het uiteindelijk was. Gelukkig maar.

0: Dus ja. Over het algemeen allemaal goed verlopen. Prachtig allemaal. Collega's van Oost waren er ook. Die heeft de vraag ook gesteld. Is er niet iets voor elk jaar? Maar dat was te veel, hè?
1: Ja, dat is te veel. Dat merk je ook. Dit maakt het ook uniek. Het is normaal gesproken één keer in de ongeveer 10 jaar. Nou, nu door de COVID was het 16 jaar geleden. En ik sprak gisteren ook wel een aantal van de jonge garden die echt... Die waren echt helemaal flabbergasted bijna door hoe mooi de dag was eigenlijk. En wat het teweeg heeft gebracht en hoeveel mensen er waren. En, ja, die hebben dit nog niet eerder meegemaakt. En dat, dat maakt het gewoon heel uniek. Het is echt...
0: Leuk.
1: Het slaat soms geen generaties over, maar wel een leeftijdsgroep.
0: Je moet het uniek houden wat dat betreft, ja.
1: Ja, echt.
0: Zo is dat.
1: Ja,
0: nou, hartstikke mooi. Hey, strik je eromheen. Lekker nagenieten. Stijn Rijmert, ook een pluim namens iedereen, denk ik. Prachtige optocht geweest in Zaasveld. En nu maar afbouwen, hè?
1: Ja, dankjewel.
0: Hoi.

0: Specialized in Love hier op Twente FM Twente Radio. Het is 8:08. We laten weer spierballen zien als wij Bas Wispels in de uitzending hebben. Bas, goedemorgen.
1: Hey, goedemorgen Wim.
0: Van de U-Man's Race. Voorbereidingen, alles erop en eraan. 9000 deelnemers nu al, zie ik.
1: Ja, klopt. 9000 deelnemers verwachten wij komend weekend in het prachtige, mooie Hellendoornse land.
0: Ja, is dat niet heel veel, 9000?
1: Ja, dat zijn veel mensen, ja.
0: Hoe krijg je ze bij elkaar, man?
1: Ja, het is altijd weer mooi om te zien dat zoveel mensen er naar uitkijken en deel willen nemen aan de Human Race Obstacle Runs komend weekend.
0: Ja.
1: Dus dat is wel echt super tof.
0: Kun je even uitleggen aan de mensen die niet weten wat het is? Want ik weet dat het is met morden en je overbalken en nou ja, aan de touwen en weet ik van waar. Kun je het een beetje uitleggen?
1: Ja, zeker. Nou, we hebben op vrijdag beginnen wij met een parcours van 1,5 of 3 kilometer. Met de kani, met de honden. Dus er komen deelnemers met een hond. Die gaan een parcours afleggen met obstakels. Dus dan gaan ze door modderbakken, door glijbanen, door de reggen.
0: Met de hond, hè? Met de hond, hè?
1: Ja, met de hond. Met de hond.
0: Ja.
1: Ja. Dus daar verwachten we in totaal 1000 koppels. En op de zaterdag hebben wij een trailrun door de bossen en door de bergen van de heuvels van Hellendoorn. En in de middag hebben we de kids obstacle run.
0: Oké. Okay.
1: En op zondag is het de kers op de taart. Dan is de grote obstacle run, de vroegere strongman run. Die hebben we nu omgeturnd tot de human race. En daar verwachten wij zo'n 5.500 deelnemers.
0: Oké. Okay. En worden ze van tevoren gecheckt of ze het allemaal aan kunnen? Want het is gewoon enorm zwaar natuurlijk, hè?
1: Ja, nee, dus moet zeggen, dat is wel voor elk niveau. Hè. Dus vroeger hadden we echt alleen maar een halve marathon met 60 obstakels. En die hebben we nog steeds. Zelfs met 65 unieke obstakels. Dus 65 bouwwerken. Maar we hebben ook een 5 kilometer als instapmodel. Of een 10 kilometer of een 15 kilometer. Dus
0: okay.
1: Voor elk wat wils. Dus je kunt ze zo gek maken als je zo wilt.
0: Ja, ik zie hier nieuw dit jaar een combi-klassement met een marathon en 62 obstakels. Dat meld jij. Dat is ook enorm.
1: Ja zeker. Op de zaterdag, die trailrun, dat is 21 kilometer. Kunnen mensen dus aan meedoen. En dan vervolgens hebben ze een middagje en een nachtje rust. En dan kunnen ze de volgende dag kunnen ze de 21 kilometer doen. Maar dan ook nog met die 65 obstakels. En dan die tijden bij elkaar opgeteld, dan komt een klassement uit.
0: Ja.
1: Waarbij we voor de winnaar een mooie prijs hebben. Dus daar wordt wel echt, komen echt wel de bikkels op af, hoor. Dus dat zijn wel echt
0: de krachtpachters.
1: De mannen waar jij en ik een beetje bang van worden.
0: Ja. God, soms ben ik wel bang van dit soort dingen. Ja.
1: Dus,
0: oké. Okay. Ja. Nou, ja, ik sla
1: dus
0: me over.
1: Het belooft een mooi spektakel te worden. Er zijn,
0: ja,
1: er zijn nog een paar kaarten.
0: Mm-hmm.
1: De kids op zaterdagmiddag is denk ik uitverkocht vandaag. Maar voor de obstacle run zijn er nog wel wat plekjes te krijgen. En voor de kani zijn ook nog wat plekjes vrij.
0: Dat is leuk, dus, met de hond. Ja.
1: Ja.
0: De hond wel even vragen of hij mee wil, hè? Niet zomaar verplicht.
1: Ja, nee, zeker. Dat is heel belangrijk. Het dierenwelzijn staat bij ons hoog in het vaandel.
0: Nee, maar
1: ja.
0: Die honden vinden het ook vaak prachtig. Ik weet het toevallig uit ervaring, dus helemaal te gek. Even naar de website gewoon en dan kun je je nog opgeven, begrijp ik.
1: Ja, er zijn nog een paar plekjes vrij op humanrace.com. En mocht je nou niet mee willen doen, maar denken van dit spektakel wil ik gewoon zien. Die mensen in die blubberbakken van die hoge glijbanen. Schuimbakken, ja, je kunt ze gek niet verzinnen. Daarmee van harte welkom in Nijverdal. Er is van alles te zien en te beleven. Een mooi randprogramma met leuke muziek en optredens. Dus,
0: te gek, komend weekend.
1: Van harte welkom.
0: Mooi zo, Bas Wispels. Dankjewel.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Ja, de muziek staat op één. Maar ik heb wel de ambitie om echt een lijpe psychedelische show ervan te maken.
0: Discussie.
2: Dat perspectief, dat zat echt onder druk. Hè? Wonen, mijn werk, mijn opleiding. Zeker met de technologische ontwikkelingen als kunstmatige intelligentie.
0: En religie.
1: Zo staat Matthew Ward aan het begin, zoals dat toen heette, van de Jesus Music. En dat was toen echt een genre en tegenwoordig noemen we dat gewoon christelijke muziek.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
3: 125 jaar Sint-Antonius Ziekenhuis in Gronau. Dat vieren we met een bijzondere open dag. Op zondag 6 september van 11 tot 5 uur ben je van harte welkom. Ontdek de modernste robotchirurgie met maar liefst 5 Da Vinci operatierobots. Dit jaar viert het ziekenhuis bovendien 20 jaar Da Vinci en de 25.000ste prostaatverwijdering. Een Duits record. Ontmoet gespecialiseerde chirurgen, volg interessante lezingen, stel je vragen en verschillende artsen spreken ook Nederlands. Sint-Antonius Ziekenhuis Gronau. Zondag 6 september van 11 tot 5 uur.
4: Ja, Knippers heeft topkwaliteit zonwering voor een eerlijke prijs. En ze komen gratis langs voor advies en een offerte. Ook voor rolluiken, horen en raamdecoratie. Knipperszonwering.nl.
5: Hou je huis koel. Knippers zonwering heeft een doel.
4: De schaduwmakers uit het oosten.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
7: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
8: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
9: Secondenlijm geknoeid? En paniek? Wij hebben de beste lijmen en veilige oplosmiddelen om het snel te fixen. Ontvang nu gratis tips en de juiste oplossing op onze website. Ga direct naar secondenlijm.nl.
10: Op zoek naar 100% natuurlijke huidverzorging? Bij de online drogist vind je nu het nieuwe Hydrating Serum Plus van Dr. Hauska. Intense hydratatie door de natuur en met antioxidanten. 100% natuurkracht van Dr. Hauska. Voor elk huidbeeld. De online drogist. Er is er maar één.
11: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een Candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
12: Ontdek Suriname met de Torarica Group. Waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you. Online

0: 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Waar ik mijn groen koop? Hier bij Groenkoop Friesenveen. Ze hebben volop keuze in tuinplanten en lei- en laanbomen van eigen kwekerij. En het mooie is, Groenkoop plant ze zelfs in de grond. En ik zag op groenkoop.com dat ze ook mooie bossen bloemen hebben. Dus, kijk eens. Mooi, hè? Groenkoop Friesenveen. Dat is gewoon goed en goedkoop groen.
2: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
3: Twente FM Nieuws.
4: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Internationale studenten kosten ons land geld, maar ze leveren vaak nog meer op. De politiek wilde de instroom lang beperken vanwege kostenposten als sociale zekerheid en zorg. Maar uit nieuw onderzoek blijkt dat de studenten steeds vaker blijven, hier aan het werk gaan en dan dus ook belasting betalen. Een vast energiecontract is veel duurder geworden. Je betaalt nu €50 per maand meer dan in februari, meldt nu.nl. Dat komt vooral door de gasprijs. Die is sterk gestegen door de oorlog in het Midden-Oosten. Maar ook stroom is duurder. Er zijn nu al meer dan 900 doden geteld na de overstromingsramp in de Himalaya. Maar het kunnen er nog vele malen meer worden, want duizenden mensen worden vermist, ook buitenlanders. Verder zitten er mensen vast op onbereikbare plekken. Bijvoorbeeld werknemers van waterkrachtcentrales in de bergen. En countrylegende Dolly Parton is begraven. Vrijdag was de uitvaart in Nashville. Ze is bijgezet in het graf van haar man Carl Dean, die vorig jaar overleed. Bij het graf liggen intussen gastenboeken voor fans. Hun is gevraagd geen bloemen mee te nemen, maar iets te geven aan een van Dolly's goede doelen. En dan weer van Weer Online. Er vallen buien met kans op onweer, eerst vooral in het noorden en westen en later overal. Omdat de buien stevig kunnen zijn, geldt code geel. Het wordt zo'n 19 graden en aan zee waait het stevig. En dat was het ANP Nieuws.
5: Het is Bianca Damink van de ANWB. In het oosten van het land sta je nog 20 minuten vast op de A12, Duitse grens richting Arnhem. Tussen de knooppunten Oud-Dijk en Velperbroek staat het nog vast door de nasleep van een ongeluk. En het was daar sowieso al wat drukker vanmorgen. Op de A348 Doesburg richting Arnhem is de

0: Leuzen naar Zwolle is het heel druk voor de aansluiting met de A28. Daar heb je ook ruim 20 minuten op onthoud. Op de A28 zelf van Groningen naar Zwolle staat het ook vast tussen Staphorst en Zwolle Noord. Daar is de vertraging 20 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Het is zomer in Twente. Twente FM.

0: Zandvoort. Richard Kothoeven, de wethouder van Wierden, hier in de show.
1: Zes op een rij. Begin je werkdag goed met Twente FM.
0: Een stikstofbrief richting Den Haag. Daar gaan we het over hebben vanuit de gemeente Wierden. Straks ook nog het Zies ATF tennistoernooi. Hoe is dat verlopen? Ad gaat er alles over vertellen. Meest 6 op een rij, 6 platen zonder praten. Plek nummer 6 is nog vrij, zoals gebruikelijk. Die houden we altijd vrij. Laat het even weten. Goede suggesties, welkom via de 1 Twente-app of via twentefm.nl. Rechterbovenzijde, linkicoontje. Wat draaien we als plaat nummer 6 in 6 op een rij?

0: ook behandelen. De 120 app of twentefm.nl, rechterbovenzijde linkicoontje voor 6 op een rij, 6 platen zonder praten. Morgen vroeg weer een aflevering. We hadden onder andere Chris Ria, Frankie Ghost Hollywood, Armin van Buren, Starship en Snap. En de volgende ronde is dus inderdaad morgen vroeg. Laat het even weten wat we kunnen draaien in 6 op een rij. Stikstof, alles erop en eraan. De stikstofbrief van het kabinet. We hebben, even kijken, begin van de uitzending hadden we al het CDA Noord-Oost Twente die zelf metingen wil laten verrichten. Maar ook de gemeente Wierden heeft een mening en een brief geschreven. Tenminste, Richard Korthoeven, de wethouder. Goedemorgen. Hoe zit het precies?
1: Dag Wim, goedemorgen. Ja, we hebben in Wierden natuurlijk de CRTB, de coöperatie Grijs Tuinbeheer, waar de boeren in Wierden nu vertegenwoordigd zijn. En we zijn eigenlijk al een aantal jaar bezig om gezamenlijk, dus gemeente en boeren, om toe te werken naar een virusplan. Het mede naar aanleiding ook wel van de brief destijds van minister Van der Wal, hebben we gezegd van jongens, we pakken het zelf op. We gaan zelf kijken of we in de gemeente Wierden een totaalplan kunnen maken, dus een gebiedsgerichte aanpak, waarbij we alle doelen zeg maar, die er spelen, denk op water, natuur, biodiversiteit, maar dus ook stikstof, om die in de gezamenlijkheid daar een oplossing voor te bieden. Nou, daar zijn we al best wel ver mee. En als je nu naar de plannen kijkt die onze huidige minister van Landbouw zeg maar, presenteert, dan dat zou dat betekenen dat je op individueel niveau zeg maar, aan het werk moet. Nou, en dat zou ons plan niet te goede komen.
0: Nee. En daar moet een stokje voor gestoken worden. Laat ik zo zeggen, het signaal moet in Den Haag overkomen dat de gemeente Wierden daar zelf al drukdoende mee is.
1: Dat klopt, dat klopt. En als je kijkt naar de brief, dan is het inderdaad, als je op individueel niveau de boeren af gaat rekenen, dat zou betekenen dat je bij heel veel gevallen de veestapel moet halveren. Ja, waarbij je dus een business case, geen business case meer hebt en eigenlijk je bedrijf niet meer kunt voortzetten. Maar als je het collectief bekijkt, en we hebben al best wel veel metingen gedaan, dan zie je dus vanaf 2019 zie je al dat er de nodige koeien verdwenen zijn, omdat boeren gewoon gestopt zijn, om wat voor reden dan ook. Mede ook om boeren die geen opvolging hebben en gezegd hebben, jongens, we houden het niet op en we maken gebruik van de regelingen. Maar als je dan kijkt, dan zijn er zoveel koeien verdwenen dat je best wel een stap hebt gezet al.
0: Ja, ja, ja.
1: Dat is beter dat in de toekomst er nog meer boeren zullen stoppen om gezondheidsreden, maar ook om natuurlijk verloop. Hè. Denk een boer die geen opvolging hebben en die denkt van ik moet nog 5 jaar, dan ga ik door. Ja, dan is het goed voor mij. Weet je, wij hebben dat plan opgericht om ervoor te zorgen dat de boeren die wel door willen, die opvolging aan tafel hebben zitten, dat die in ieder geval door kunnen. En dat is ons doel.
0: Ja,
1: en dan pak je alle natuurdoelen bij elkaar. En dan denk je dat we in Wierden, denken we dat we daar heel goed, een hele goede oplossing voor kunnen bieden.
0: Ja, hoe zit het met die Natura 2000 gebieden, met die afstanden? Want we hebben natuurlijk Wierdensveld en nog een aantal prachtige plekken in de gemeente Wierden. Maar hoe zit het daarmee dan, met die afstanden?
1: Ja, goed, als je kijkt naar de Wierdenseveld, dat is het Natura 2000 gebied wat natuurlijk in onze gemeente ligt. Er wordt nu gezegd 500 meter afstand, binnen 500 meter afstand moeten de boeren maatregelen nemen. Alleen het is ons nog niet duidelijk van wat er nou exact moet gebeuren binnen die 500 meter. Kun je wel extensiveren en op die manier wel blijven doorboeren? Dat is de grote vraag. En zo levert die brief nog wel meer vragen op. Ze hebben ook de minister van Essen gevraagd om en ook uitgenodigd om hier een keer te komen kijken. En ook kennis te nemen van een virusplan. Want we denken dat we toch daar oplossingen voor kunnen bieden.
0: Ja.
1: En nogmaals, die vragen, er leven heel veel vragen. Maar wij vinden het zo belangrijk dat we het plan waar we nu mee bezig zijn, dat oplossing gaat bieden.
0: Nou, het wordt tijd dat hij dan langskomt. Ik zie hem op Instagram allerlei dingetjes plaatsen waarbij hij bezoeken afbrengt. Of bezoeken doet aan boeren en ook vissers en dat soort dingen. En hij woont ook niet al te ver weg, lijkt me zo. Dus even de fiets pakken.
1: Daarom, het moet lukken toch? Hij is actief inderdaad, dus doet hij goed.
0: Goed zo. Oké, de brief is weg, hè? Dus de antwoord, gaan we dat krijgen?
1: Daar ga ik wel vanuit. Daar ga ik wel vanuit. En ik heb ook de verwachting dat Davy van Essen nog maar naar Wierden komt. En dan leggen we wel graag ons plan toe. En ik verwacht dat er een antwoord komt op onze brief, uiteraard.
0: Goed zo. Nou, we wachten het ook af. Ik hoor het graag. Wethouder Richard Korthoeven van de gemeente Wierden. Dankjewel. Goedemiddag.
2: Ja, van alle soorten hout, schutting en poorten, dakbedekking, dakpanplaten. Het holt niet op. Wat? Gluizen, meneer? Kom dan kijken. BRTT, om meunig grote veurhoort. En die hoeft niet via de website te betalen, hè? Nou, wat let u? RTT, Gorenieuwheden.
3: 125 jaar Sint-Antonius Ziekenhuis in Gronau. Dat vieren we met een bijzondere open dag. Op zondag 6 september van 11 tot 5 uur ben je van harte welkom. Ontdek de modernste robotchirurgie met maar liefst 5 Da Vinci operatierobots. Dit jaar viert het ziekenhuis bovendien 20 jaar Da Vinci en de 25.000ste prostaatverwijdering. Een Duits record. Ontmoet gespecialiseerde chirurgen, volg interessante lezingen, stel je vragen en verschillende artsen spreken ook Nederlands. Sint-Antonius Ziekenhuis Gronau. Zondag 6 september van 11 tot 5 uur.
4: Moet uw auto APK gekeurd worden? Van den Broek Auto's aan de Voltaweg 14 in Denenkamp. Telefoon 0541 356 810. Kijk ook op vandenbroekauto's.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Zoek jij een origineel cadeau? Ontdek stedencadeau.nl. Met verrassende merchandise van jouw stad, provincie of streek. Stedencadeau.nl. Cadeau met een K.
7: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
8: Secondenlijm geknoeid? En paniek? Wij hebben de beste lijmen en veilige oplosmiddelen om het snel te fixen. Ontvang nu gratis tips en de juiste oplossing op onze website. Ga direct naar secondenlijm.nl.
9: Op zoek naar 100% natuurlijke huidverzorging? Bij de online drogist vind je nu het nieuwe Hydrating Serum Plus van Dr. Hauska. Intense hydratatie door de natuur en met antioxidanten. 100% natuurkracht van Dr. Hauska. Voor elk huidbeeld. De online drogist. Er is er maar één.
10: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
11: Ontdek Suriname met de Torarica Group. Waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
12: Klaar met Actifair die niet lekker zit? Kies voor Gymbabe met gratis verzending in Nederland. Ga nu naar www.gymbabe.nl. Controle over je gedachten is de regie over je emoties. En dat bepaalt de kwaliteit van jouw leven. Dit leer je tijdens de Brain Bootcamp. Kijk op mindmanagersclub.nl.
13: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
0: 4:30, eerste hoogtepunt uit het nieuws.
14: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Premier Jette en de leiders van VVD en CDA proberen het op de valreep nog eens te worden over de begroting. Die moet vandaag klaar zijn om nog op tijd te zijn voor Prinsjesdag. Gisteren hebben ze tot diep in de nacht vergaderd en ze gaan nu weer verder. Na het omslaan van een veerboot bij het noorden van Cyprus worden nog bijna 20 mensen vermist. Duikers zijn naar ze op zoek. Het dodental door de ramp staat voorlopig op 8. De bemanning van de boot is opgepakt. En Zuid-Korea stuurt een team naar Nepal om te zoeken naar een groep Zuid-Koreanen die worden vermist na de overstromingsramp. Ze werkten bij een stuwdam in de bergen. In totaal zijn er duizenden vermisten, ook een paar Nederlanders.
0: Jeroen, dankjewel. Rutger, goedemorgen.
15: Goedemorgen. Het duurt mogelijk nog tot 2035 totdat het hele elektriciteitsnet in Enschede en omgeving volledig verzwaard is. De capaciteit kneelt nu al zo erg aan alle kanten dat de gemeente ontwikkelaars met concrete bouwplannen heeft gevraagd om zich voor 7 september te melden. De gemeente wil daarmee de ruimte die op het net beschikbaar komt aan de hand van een prioriteitenlijstje verdelen. Ook op andere plekken in Twente is er schaarste op het stroomnet. Zo kon drogisterijketen Medicamenten die Grenzen geen nieuwe opslaglocatie openen langs de AI bij Oldenzaal, omdat het geen stroomvoorziening kreeg. In een woning in Hengelo heeft dit weekend 2 keer brand gewoed. Zaterdag en zondagochtend was het raak in de woning aan de Bachstraat. De bewoonster is daarop gisteren aangehouden. De tweede brand van gisteren woedde in de slaapkamer van de woning. Opvallend is dat de brand beide dagen precies om 8:30 uitbrak. In het onstuimige weer heeft Twente Ballooning dit weekend parten gespeeld. Zowel vrijdag als zaterdagavond stegen er geen luchtballonnen op vanaf het Hulsbeek in Oldenzaal, omdat het te hard waaide en regende. Het randprogramma ging zaterdag wel door. Zo konden bezoekers oldtimers bekijken en meedoen aan activiteiten op de kindermiddag. Omdat er geen ballonvaarten waren, werd de entreeprijs wel verlaagd, van 8 naar 4 euro. En dan het weer voor Twente. Het wordt een wat grijze dag met buien, weinig zon en 18 tot 20 graden. Morgen verloopt een stuk droger met meer zon. Het wordt dan een graad of 21.
0: Dankjewel, Rutger. We gaan even naar het wegdek. De Lutte richting de Duitse grens. 3 minuten over 3 kilometer. Dat wordt er nog gemeld aan vertragingen. Voor de rest is het wat snelheidscontroles. Onder andere op de A1 wordt gecontroleerd tussen Amersfoort-Noord en Amersfoort-West. Daar is het bij hectometerpaal 40.0. En op de A35 tussen Enschede en Enschede-West bij hectometerpaal 69.0. Daar staan ze te controleren. En nog eentje, dat is op de A35 bij Bonnebroek. Daar is ook een controlepost gezien. Hoe zeggen we dat? Een controlepost gezien door flitsmeister.nl. Kijk een beetje uit, doe voorzichtig, pas een beetje op.

voor Ultra. Zeg je het goed? Nog steeds, ja. Talk to you. Hier op Twente FM, tussen 9:45. Tenminste, bijna. En ja, we gaan terug naar 1974. Je ontkomt er natuurlijk niet aan als radioliefhebber, muziekliefhebber. Want op 31 augustus 1974 komt er een einde aan de belangrijke periode van een radiogeschiedenis. Namelijk Radio Veronica, Radio Atlantis en Radio Noordzee. Die zenden voor de laatste dag uit. Ja, zeker.

1 september 1974 gaat dan de Nederlandse anti-zeezenderwet in. Daarmee wordt het uitzenden vanaf schepen voor de Nederlandse kust verboden. Bij Veronica presenteert Rob Oud het laatste uur. Bij Radio Noordzee Internationaal neemt Ferry Maat de laatste uren voor zijn rekening. En Steve England presenteert het laatste uur van Radio Atlantis. Niet alle zeezenders stoppen. Radio Caroline en Radio Miamico, dat is vooral Belgisch, die blijven uitzenden. De Miamigo, het schip ligt voor de kust van Engeland. En Radio Caroline zendt rechtstreeks uit vanaf het schip. Miamigo maakt programma's in geheime studio's in Nederland en België. Onder andere ook Bert Wijfjes maakte daar programma's voor. Uit Enschede, uit Twente. Nou, die hadden andere jaren altijd aan de lijn, maar afgelopen jaar overleden. Ik ken het verhaal van Bert Wijfjes. Hoe dan ook, belangrijk aandeel in Radio Miamigo. Een van de locaties van ook die studio's was de sushi wafelfabriek van eigenaar Sylvian Tak. Nou, prachtige radiogeschiedenis gemaakt. Hele verhalen, toestanden, alles erop en eraan. Maar hoe dan ook, toch een einde aan Veronica Noordzee en Radio Atlantis op deze dag, 31 augustus 1974.

plaat die je al 100 keer hebt gehoord. Het stoppen van de zeezenders. Maar blijft het ding natuurlijk, hè? 31 augustus 1974. Een einde aan Nederlandse radiogeschiedenis. Tijna Radio Veronica. Atlantis en Noordzee vanaf de Noordzee. Later.

0: Het is zomer op het Twente FM. My body isn't ready. Ja, dat was hem inderdaad. Nou, in ieder geval, de tennissers waren er wel klaar voor gisteren. Tijdens de finale dag van het ITF World Tennis Tour. Ad Luttekhuis, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Nou moest Siers er nog voor, hè? Dan was het helemaal compleet.
1: Sorry, nog een keer?
0: Nee, ik zat bijna goed met mijn kreet. ITF World Tennis Tour, maar dan moet Siers voor.
1: Ja, daar moet Siers voor, daar moet zeker Siers voor, want zonder Siers was het niet mogelijk.
0: Nee,
1: ja.
0: Dat dacht ik al, kijk eens aan. Hey, volgens mij alleen met tevreden gezichten. Ik zie prachtige foto's, ik zie midwinterhoorns, ik zie een schop. Of een schep, het is me net hoe het uitlegt. Hoe is het verlopen gisteren en wat krijgen de winnaars?
1: Het ging op zich prima, we hadden twee mooie wedstrijden, twee mooie finales. Maar we werden wel even een beetje geplaagd door de regen. Dus na de damesfinale moesten we even een uurtje stoppen. En toen konden de heren weer verder. Dus het in principe prima uitgespeeld, maar het duurde ietsjes langer dan gepland.
0: Ja, terwijl dat de hele week mooi ging, hè, qua weer.
1: Het ging de hele week goed, klopt. Ja, klopt. Maar laten we niet klagen, we hebben eigenlijk prima weer gehad. En alleen gisteren lag het eventjes stil. Maar de mensen bleven keurig zitten en we hebben veel publiek gehad. Dus wat dat betreft geen enkel probleem.
0: Ja, een Duits onder onsje zou ik haar zeggen, tenminste qua winnaars dan.
1: Twee Duitse winnaars, klopt. Ja. Ja. Bij de dames won Natasja Schunk. Een meisje dat voorheen al nummer 140 van de wereldranglijst, op de wereldranglijst had gestaan. Dus dat was ook echt wel een van de sterkere dames. En bij de heren won Louis Wessels.
0: Nou, tevreden mee?
1: Is zeker tevreden mee. Mooie finales, mooie winnaars. Dus dat, absoluut. Mooi toernooi. Ja, ja. Geen enkel probleem.
0: En wat ik al zei, die midwinterhoorn en die schep met die mascotte. Wat heeft dat voor betekenis?
1: De midwinterhoorn is eigenlijk omdat het begonnen is, het toernooi, als het Twents open. Nou, we vonden de midwinterhoorn wel typisch Twents. Dus die hebben we erin gehouden. Daar staan alle winnaars op. De eerste editie was in 2001. Dus er staan inmiddels 25 winnaars op met naamplaatjes op. En de Bats, dat is de Bats van Siers. Siers is natuurlijk...
0: De Bats, natuurlijk.
1: Ja. Dus dat is... representeert het bedrijf van de familie Siers. Dus die wordt elke keer meegegeven aan de winnaar. En dat wordt zeer gewaardeerd. Vind je
0: het
1: mooi?
0: Ik vind het ook een mooi plaatje. Prachtig allemaal. Tuurlijk, ja. Ik had het zelf kunnen bedenken. De gele Bats. Hartstikke mooi. Tevreden terug. Kijkend, Ad, op de afgelopen week?
1: Ja, absoluut tevreden terugkijkend. Ja, goede week gehad. We hebben hard gewerkt met alle vrijwilligers. En het is prima gegaan. Goede sfeer. Spelers waren zeer tevreden. Dus mooie week. Kunnen we mooi op terugkijken.
0: De kluis is nu leeg, hè?
1: De kluis is leeg, we zijn blut. De $70.000 is weg. Ja,
0: goed, gaan we weer sparen. Gewoon weer sparen.
1: Ja, een jaartje sparen voor de volgende editie. Klopt.
0: Hartstikke mooi. Ad Luttekhuis van het CS ITF World Tennis Tour. Dankjewel.

0: Mars op Twente FM. Straks hier Mark, Jordi en Richard. Tot morgen.
1: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
2: Het is inderdaad een stevig stukje muziek.
1: Discussie.
3: Karpiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nogal wat tradities wat dat betreft onder druk.
1: En Twentse cultuur.
4: Hij natuurlijk ook nog het flagon, hè, in Oortmarsen.
5: Ja. Oh ja, in Oortmarsen.
4: Ja. Het is eigenlijk met dat altijd 8 vrijgezelle jongens weer van rond de 20.
1: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
6: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
7: Thema beveiliging staat voor betrokkenheid, adequate optreden en betrouwbaarheid. Waar de concurrent stopt, gaat Thema beveiliging net een stap verder. Thema Beveiliging levert alle vormen van beveiliging voor zowel de zakelijke als de particuliere markt. Thema Beveiliging, de beveiligingsorganisatie van het Oosten. Telefoon 053-4800-560 of stuur uw e-mail naar info@themabeveiliging.nl.
8: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
9: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
10: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
11: Secondenlijm geknoeid? En paniek? Wij hebben de beste lijmen en veilige oplosmiddelen om het snel te fixen. Ontvang nu gratis tips en de juiste oplossing op onze website. Ga direct naar secondenlijm.nl.
12: Op zoek naar 100% natuurlijke huidverzorging? Bij de online drogist vind je nu het nieuwe Hydrating Serum Plus van Dr. Hauska. Intense hydratatie door de natuur en met antioxidanten. 100% natuurkracht van Dr. Hauska. Voor elk huidbeeld. De online drogist. Er is er maar één.
13: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een Candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
14: Ontdek Suriname met de Torarica Group. Waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you. Online en

0: 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Klaar met Activair die niet lekker zit? Kies voor Gymbabe met gratis verzending in Nederland. Ga nu naar www.gymbabe.nl.
2: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
3: Twente FM Nieuws.
4: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Coalitiepartijen D66, VVD en CDA zitten sinds een uur weer bij elkaar om te kijken of ze tot een akkoord kunnen komen over de begroting. Gisteren lukte dat ondanks uren praten niet, maar de druk groeit, want vanavond laat moet het klaar zijn. Struikelblok is de koers om steun te krijgen vanuit de oppositie. De kapitein van de veerboot die verging bij Cyprus heeft het zinkende schip verlaten, zeggen passagiers. Ook zeggen ze dat de deuren aan boord op slot zaten. De verhalen worden meegenomen in het onderzoek. De bemanning is gearresteerd. 8 mensen zijn verdronken en er zijn ook nog vermisten. In Nepal worden nog duizenden mensen vermist na de overstromingsramp, ook veel buitenlanders. Zuid-Korea stuurt een eigen team om te zoeken naar een groep Zuid-Koreanen die werkte bij een stuwdam in de bergen. Het dodental ligt nu boven de 900, maar dat kan nog veel verder oplopen. En het avontuur van tennister Venus Williams op de US Open is alweer voorbij. Ze werd in de eerste ronde verslagen. Williams maakte vorig jaar haar entree in het proftennis, maar dat gaat niet erg goed. Ook Novak Djokovic is in de eerste ronde verslagen. En dan weer van Weer Online. Het is wisselvallig met verspreid over het land regen- en onweersbuien. Omdat die stevig kunnen uitpakken geldt code geel. Tijdens droge periode breekt ook de zon door en het wordt 18 tot 20 graden. En dat was het ANP-nieuws.
5: Het is zomer in Twente. Twente.

Ranna Lewis met dat lieve nummertje I Love You, Always and Forever. Nou, hoe kun je een programma mee te beginnen? Goedemorgen, vandaag maandag, alweer de laatste dag van de maand augustus. 31 augustus om precies te zijn. En we zijn er uiteraard weer tot aan 1 uur met een nieuwe aflevering van Huis en Kracht. Veel nieuws en informatie uit de regio, bijgestaan door de heerlijke hits zoals deze. Just when

Roxy Dekker samen met de bankzitters in Huisfeestje. En de Black Eyed Peas daarvoor met Let's Get It Started. Het lijkt alsof de herfst is begonnen. Ook vandaag veel regen. Neerslag, temperatuur blijft steken op een graad of 19. En hier en daar kan er een onweersbui aan te pas komen. Tenminste, een onweersklap, moet ik dan zeggen. De komende dagen wordt het in ieder geval een stuk droger. Temperatuur ligt tussen de 20 en 21 graden.

0: 125 jaar Sint-Antonius Ziekenhuis in Gronau. Dat vieren we met een bijzondere open dag. Op zondag 6 september van 11 tot 5 uur ben je van harte welkom. Ontdek de modernste robotchirurgie met maar liefst 5 Da Vinci operatierobots. Dit jaar viert het ziekenhuis bovendien 20 jaar Da Vinci en de 25.000ste prostaatverwijdering. Een Duits record. Ontmoet gespecialiseerde chirurgen, volg interessante lezingen, stel je vragen en verschillende artsen spreken ook Nederlands. Sint-Antonius Ziekenhuis Gronau. Zondag 6 september van 11 tot 5 uur.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Zoek jij een origineel cadeau? Ontdek stedencadeau.nl. Met verrassende merchandise van jouw stad, provincie of streek. Stedencadeau.nl. Cadeau met een K.
3: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
2: Secondenlijm geknoeid? En paniek? Wij hebben de beste lijmen en veilige oplosmiddelen om het snel te fixen. Ontvang nu gratis tips en de juiste oplossing op onze website. Ga direct naar secondenlijm.nl.
4: Op zoek naar 100% natuurlijke huidverzorging? Bij de online drogist vind je nu het nieuwe Hydrating Serum Plus van Dr. Hauska. Intense hydratatie door de natuur en met antioxidanten. 100% natuurkracht van Dr. Hauska. Voor elk huidbeeld. De online drogist. Er is er maar één.
5: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
6: Ontdek Suriname met de Torarica Group. Waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
7: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
8: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
9: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
10: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
11: Goedemorgen. Het duurt mogelijk nog tot 2035... totdat het hele elektriciteitsnet in Enschede en omgeving volledig verzwaard is. De capaciteit kneelt nu al zo erg aan alle kanten dat de gemeente ontwikkelaars met concrete bouwplannen heeft gevraagd om zich voor 7 september te melden. De gemeente wil daarmee de ruimte die op het net beschikbaar komt aan de hand van een prioriteitenlijstje verdelen. Ook op andere plekken in Twente is er schaarste op het stroomnet. Zo kon drogisterijketen Medicamenten die Grenzen geen nieuwe opslaglocatie openen langs de A1 bij Oldenzaal, omdat het geen stroomvoorziening kreeg. In een woning in Hengelo heeft dit weekend 2 keer brand gewoed. Zaterdag en zondagochtend was het raak in de woning aan de Bachstraat. De bewoonster is daarop gisteren aangehouden. De tweede brand van gisteren woedde in een slaapkamer van de woning. Opvallend is dat de brand beide dagen precies om 8:30 ochtends uitbrak. En het onstuimige weer heeft Twente Balloon in dit weekend parten gespeeld. Zowel vrijdag als zaterdagavond stegen er geen luchtballon op vanaf het Hulsbeek in Oldenzaal, omdat het te hard waaide en regende. Het randprogramma ging zaterdag wel door. Zo konden bezoekers oldtimers bekijken en meedoen aan activiteiten op de kindermiddag. Omdat er geen ballonvaarten waren, werd de entreeprijs wel verlaagd, van 8 naar 4 euro. En dan het weer voor Twente. Het wordt een wat grijze dag met buien, weinig zon en 18 tot 20 graden. Morgen verloopt een stuk droger met meer zon. Het wordt dan een graad of 21.
12: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A12 Arnhem richting de Duitse grens staat 2 kilometer file bij de Duitse grens. De vertraging is 10 minuten. En 317 Doetinchem richting Dieren tussen Hoogkeppel en de A348 2 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
9: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.

muziek van Cher en Infacoacheur Max Time. Afgelopen weekend was er geen Formule 1, maar komend weekend is het weer zover. Op de agenda staat de Grand Prix van Italië. En die gaat gewoon plaatsvinden zonder sprintrace en dat soort zaken. De eerste vrije training vindt dan ook aanstaande vrijdagmiddag plaats om 12:30. Kwalificatie voor de hoofdrace is zaterdag om 16:00. En de hoofdrace zelf

had het toevallig van de week met mijn zoon nog even over de Bad English. Deze band, Straight to the Heart, dat wel een van mijn favoriete rockballads is. En mijn zoon, 19 jaar, die is hartstikke gek van Rush. En hij zou het liefst na een concert willen van Rush. En die komen ook naar Nederland. Maar kaartjes, schrik niet, die zijn zo rond de 500 euro voor die oude knakkers. Ongelooflijk.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? Ja, we hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rode Doos had dan best of zo, die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten, hè?
0: En religie.
4: Lofzang aan de drie enige God.

0: www.autoweek.nl/luister. Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Zoek jij een origineel cadeau? Ontdek stedencadeau.nl. Met verrassende merchandise van jouw stad, provincie of streek. Stedencadeau.nl. Cadeau met een K.
2: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
1: Secondenlijm geknoeid? En paniek? Wij hebben de beste lijmen en veilige oplosmiddelen om het snel te fixen. Ontvang nu gratis tips en de juiste oplossing op onze website. Ga direct naar secondenlijm.nl.
3: Op zoek naar 100% natuurlijke huidverzorging? Bij de online drogist vind je nu het nieuwe Hydrating Serum Plus van Dr. Hauska. Intense hydratatie door de natuur en met antioxidanten. 100% natuurkracht van Dr. Hauska. Voor elk huidbeeld. De online drogist. Er is er maar één.
4: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
5: Online en

0: MKB, retail en de agrarische sector. Kies jij voor Acutus? Dan heb je binnen één dag een nette prijs en is binnen 4 weken de inspectie uitgevoerd. Kijk snel op acutus.nl.
1: Zin in Oostenrijk, maar dan dichtbij? Reserveer nu bij Steakhouse Lützer.

0: dan onze almhutten voor jouw feest. De Lutjeralm. Reserveer je nu via lutjeralm.nl.
1: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
2: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Bij een restaurant in de Utrechtse wijk Zuilen was vannacht een explosie. De klap was volgens de regionale omroep zo hard dat een deel van de voorgevel loskwam en ruiten sprongen. De oorzaak van de explosie is onduidelijk. 3 jaar terug was er ook een explosie bij het restaurant. Toen werd de eigenaar afgeperst. In Nepal zijn de massabegrafenissen begonnen na de overstromingsramp. Honderden lichamen zijn nog niet geïdentificeerd, maar om de hygiëne kan het begraven niet langer wachten. Er worden DNA-monsters genomen om identificatie later alsnog mogelijk te maken. In Zuid-Korea is de leider van de Moon-secte veroordeeld tot 2 jaar cel voor omkoping. De leider is de vrouw van de overleden oprichter van de secte. Ze gaf de vrouw van ex-president Yoon dure cadeaus om zo gunstig beleid af te dwingen. De voormalige first lady kreeg zelf ook celstraf omdat ze de cadeaus aannam. En zangeres Olivia Rodrigo is erg blij met de opbrengst van haar festival in Californië, Daisy Chain Fields. Ze haalde 20 miljoen op voor hulp aan vrouwen en meisjes en zegt op Instagram: het was de grootste vreugde uit mijn carrière. Onder andere Chapel Roan trad op en zegt tegen Rodrigo: we hebben mensen zoals jij nodig. En dan weer van Weer Online. Het is wisselvallig met verspreid over het land regen- en onweersbuien. Omdat die stevig kunnen uitpakken geldt code geel. Tijdens droge perioden breekt ook de zon door en het wordt 18 tot 20 graden. En dat was het ANP Nieuws.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Duitse grens tussen Zevenaar en de grens 5 kilometer file, 20 minuten vertraagd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Uitzendkracht. Mark van der Ven.

zijn het weer hits gemaakt. Maar dit was natuurlijk wel de grote doorbraak van Madonna. Nummer Holiday over de tweede gedeelte van de uitzendkracht hier op Twente FM. Goedemorgen. Vandaag is het herfstachtig. Veel neerslag. Hier en daar een onweersklap en een temperatuur van 19 graden. De wind is behoorlijk aanwezig met kracht 4 en komt vanuit het zuidwesten.

Jennifer Page. En daarvoor hadden we Jennifer Lopez. Je hoorde ze achter elkaar. Let's get loud and crush. De onttrekkingsverboden die het waterschap Wegstromen had ingesteld voor Twente en het Vechtdal, die zijn grotendeels opgeheven. Vlak voor het weekend werd het verbod voor onttrekking van oppervlaktewater uit sloten formeel ingetrokken. En wel geldt nog steeds het onttrekkingsverbod voor water uit openbare vijvers, waar geen wateraanvoer mogelijk is. Het groeiseizoen is nu zo'n beetje ten einde, waarmee de watervraag vanuit landbouw en de natuur afneemt. En daarnaast wordt er nu ook weer meer regen verwacht en kan langzaam weer meer water aangevoerd worden via de rivieren. Het waterschap Wegstromen blijft uiteraard wel bovenop de situatie zitten.

0: Oude Nijhuis Koeltechniek Weerselo is dé koelspecialist voor het MKW en particulier. Van een koel- en vriescel tot een airco voor een frisse werkplek of woning. Oude Nijhuis levert, installeert, onderhoudt en ontwerpt. Installateur? Wij ondersteunen ook bij het in bedrijf stellen van koeltechnische producten. Oude Nijhuis Koeltechniek.nl.
1: 125 jaar Sint-Antonius Ziekenhuis in Gronau. Dat vieren we met een bijzondere open dag. Op zondag 6 september van 11 tot 5 uur ben je van harte welkom. Ontdek de modernste robotchirurgie met maar liefst 5 Da Vinci operatierobots. Dit jaar viert het ziekenhuis bovendien 20 jaar Da Vinci en de 25.000ste prostaatverwijdering. Een Duits record. Ontmoet gespecialiseerde chirurgen, volg interessante lezingen, stel je vragen en verschillende artsen spreken ook Nederlands. Sint-Antonius Ziekenhuis Gronau. Zondag 6 september van 11 tot 5 uur.
2: Waar ik mijn groen koop? Hier bij Groenkoop Friesenveen. Ze hebben volop keuze in tuinplanten en lei- en laanbomen van eigen kwekerij. En het mooie is, Groenkoop plant ze zelfs in de grond. En ik zag op groenkoop.com dat ze ook mooie bossen bloemen hebben. Dus, kijk eens. Mooi, hè? Groenkoop Friesenveen. Dat is gewoon goed en goedkoop groen.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Zoek jij een origineel cadeau? Ontdek stedencadeau.nl. Met verrassende merchandise van jouw stad, provincie of streek. Stedencadeau.nl. Cadeau met een K.
5: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
6: Secondenlijm geknoeid? En paniek? Wij hebben de beste lijmen en veilige oplosmiddelen om het snel te fixen. Ontvang nu gratis tips en de juiste oplossing op onze website. Ga direct naar secondenlijm.nl.
7: Op zoek naar 100% natuurlijke huidverzorging? Bij de online drogist vind je nu het nieuwe Hydrating Serum Plus van Dr. Hauska. Intense hydratatie door de natuur en met antioxidanten. 100% natuurkracht van Dr. Hauska. Voor elk huidbeeld. De online drogist. Er is er maar één.
8: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
9: Ontdek Suriname met de Torarica Group. Waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
10: Klaar met Actifair die niet lekker zit? Kies voor Gymbabe met gratis verzending in Nederland. Ga nu naar www.gymbabe.nl.
11: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
12: Goedemorgen. Het duurt mogelijk nog tot 2035... totdat het hele elektriciteitsnet in Enschede en omgeving volledig verzwaard is. De capaciteit kneelt nu al zo erg aan alle kanten dat de gemeente ontwikkelaars met concrete bouwplannen heeft gevraagd om zich voor 7 september te melden. De gemeente wil daarmee de ruimte die op het net beschikbaar komt aan de hand van een prioriteitenlijstje verdelen. Ook op andere plekken in Twente is er schaarste op het stroomnet. Zo kon drogisterijketen Medicamenten die Grenzen geen nieuwe opslaglocatie openen langs de A1 bij Oldenzaal, omdat het geen stroomvoorziening kreeg. In een woning in Hengelo heeft dit weekend 2 keer brand gewoed. Zaterdag en zondagochtend was het raak in de woning aan de Bachstraat. De bewoonster is daarop gisteren aangehouden. De tweede brand van gisteren woedde in een slaapkamer van de woning. Opvallend is dat de brand beide dagen precies om 8:30 ochtends uitbrak. En het onstuimige weer heeft Twente Balloon in dit weekend parten gespeeld. Zowel vrijdag als zaterdagavond stegen er geen luchtballon op vanaf het Hulsbeek in Oldenzaal, omdat het te hard waaide en regende. Het randprogramma ging zaterdag wel door. Zo konden bezoekers oldtimers bekijken en meedoen aan activiteiten op de kindermiddag. Omdat er geen ballonvaarten waren, werd de entreeprijs wel verlaagd, van 8 naar 4 euro. En dan het weer voor Twente. Het wordt een wat grijze dag met buien, weinig zon en 18 tot 20 graden. Morgen verloopt een stuk droger met meer zon. Het wordt dan een graad of 21.
13: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.

blijven een lekker nummer, hè? Billie Eilish en Birds of a Feather. Op zaterdag 12 september dan is het weer Open Monumentendag. En ook in Weerden zijn verschillende bijzondere monumenten te bezoeken. Zo heb je bijvoorbeeld de unieke kans om het pompgebouw van Vitens aan de Nijverdalse straat van binnen te bekijken. Dit is normaliter gesloten voor het publiek. Wethouder Richard Korthoeven die opent namens de gemeente de Open Monumentendag om 10:15.

Oude discuit van Cheryl Lynn en Got To Be Real. Hengelo heeft de resultaten bekendgemaakt van de in april gehouden stadspeiling. In totaal hebben 999 inwoners de vragenlijst ingevuld. Hengelo's zijn over het algemeen positief over hun eigen gemeente. De helft van de inwoners vindt Hengelo verkeersveilig en een goed bereikbare stad met de auto. Het openbaar vervoer zou wel wat beter kunnen en ook het culturele aanbod wordt goed gewaardeerd.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten, lijkt me.
3: Ja, maar die vetbike kun je ook trappen.
2: Nee, die vetbike kun je trappen. Maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Ja, zeker.
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Zoek jij een origineel cadeau? Ontdek stedencadeau.nl. Met verrassende merchandise van jouw stad, provincie of streek. Stedencadeau.nl. Cadeau met een K.
7: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
6: Secondenlijm geknoeid? En paniek? Wij hebben de beste lijmen en veilige oplosmiddelen om het snel te fixen. Ontvang nu gratis tips en de juiste oplossing op onze website. Ga direct naar secondenlijm.nl.
8: Op zoek naar 100% natuurlijke huidverzorging? Bij de online drogist vind je nu het nieuwe Hydrating Serum Plus van Dr. Hauska. Intense hydratatie door de natuur en met antioxidanten. 100% natuurkracht van Dr. Hauschka. Voor elk huidbeeld. De online drogist. Er is er maar één.
9: Aan alle vrouwen van 50 plus. Met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
10: Ontdek Suriname met de Torarica Group. Waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
11: Klaar met Actifair die niet lekker zit? Kies voor Gymbabe met gratis verzending in Nederland. Ga nu naar www.gymbabe.nl.
12: Uw evenement of bedrijf promoten? News Outside regelt het voor u. Magazines, evenementenkranten, professionele en goedkope bouwhekdoeken, spandoeken en banieren. Alles is mogelijk bij News Outside. Bekijk alle diensten of laat u inspireren op newsoutside.nl. Newsoutside.nl.
13: Mooi hoofd hem, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette voorraad, je krijgt goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT in Goor en Nieuwheden.
14: Een uniek koopje. Brokante, retro, vintage en antiek. Gecombineerd met een compleet aanbod nieuwe goederen. Laat je verrassen en snuffel aanstaande zaterdag. Van 9:30 tot 14:00 tussen de vele kramen op de markt in Weerselo. Kijk voor meer informatie op weerselozemarkt.nl.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
15: Goedemiddag, ik ben Jeroen Hazewinkel. Alarmcentrale Eurocross heeft de afgelopen zomervakantie ruim 10% meer hulpvragen gekregen dan vorig jaar. De meeste gingen over hondsdolheidsbesmettingen en kwamen van mensen die in Indonesië en Thailand verbleven. Verder trokken veel mensen aan de bel die op reis te maken kregen met natuurgeweld, zoals bosbranden. Premier Jette en zijn coalitiegenoten hebben weer een deadline gemist voor de begroting. Die zou nu worden besproken door het hele kabinet, maar dat is uitgesteld naar later vandaag. Er wordt nog altijd overlegd over de aanpassingen die nodig zijn om steun van de oppositie te krijgen. De begroting moet vandaag naar de Raad van State om alles op tijd klaar te hebben voor Prinsjesdag. De Zeelandbrug is vanaf morgen 6 weken dicht voor onderhoud. Het beweegbare deel moet dringend op de schop omdat er scheurtjes in zitten. Fietsers en bromfietsers kunnen de brug gewoon blijven gebruiken, net als hulpdiensten. Over een paar jaar wordt de Zeelandbrug helemaal opnieuw geasfalteerd. En een week na haar overlijden heeft Dolly Parton weer een hoge positie te pakken in de Amerikaanse Billboard albumlijst. Een verzamelaar met haar grootste hits staat nu op 5. Ook bij ons doen de platen van Dolly Parton het goed. Ze staat met 2 albums in de albumtop 100. En dan weer van Weer Online. Het is wisselvallig met verspreid over het land regen- en onweersbuien. Die kunnen stevig zijn, daarom geldt code geel. Soms spreekt ook de zon door en het is gemiddeld een graad of 19. En dat was het ANP Nieuws.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Uitzendkracht. Mark van der Ven.

was in de tijd een van mijn favoriete nummers. Roach Forks, dat is de band. En Gutly Toy is de titel. Opende vandaag de middag voor deze maandag van 31 augustus... als het gaat om de uitzendkracht. Op vrijdag 11 september dan openen we de bedrijven op het Bedrijvenpark Twente in Almelo hun deuren. Dan wordt namelijk de Rotary Nightwalk gehouden. Deelnemers wandelen dan een bijzondere route van 5 kilometer... dwars door bedrijven die normaliter niet toegankelijk zijn voor het publiek. De opbrengst van deze avond gaat naar Stichting Wensambulance Oost-Nederland. Dat is een goed doel. Deelname, dat kan, 's avonds tussen 6:30 en 9:00. Onderweg dan zijn er ook muziekverenigingen, koren en dansgroepen... die voor vertier zorgen. Als je meer informatie hierover wilt hebben, leuk.

van de Spice Girls. Het Trefhuis in Overdingen maakt zich op voor een mooi jubileum. En dat heeft alles te maken natuurlijk met hun 10-jarig bestaan. Komende maand wordt dat uitgebreid gevierd. Bijvoorbeeld met een grote feestavond op 12 september. Compleet met live optredens en een DJ. Zowel de huidige als oud-vrijwilligers die zijn hartstikke belangrijk geweest in het verleden. En ook op dit moment. En die zijn dan ook welkom tijdens deze feestavond. Trefhuis mag trouwens terugblikken op 10 mooie jaren vol ontmoetingen, activiteiten en mooie herinneringen. En er moet dan ook een onvergetelijke gezellige jubileumavond worden. Meer informatie staat op trefhuis.com.

0: Woncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
1: Themabeveiliging staat voor betrokkenheid, adequaat optreden en betrouwbaarheid. Waar de concurrent stopt, gaat themabeveiliging net een stap verder. Themabeveiliging levert alle vormen van beveiliging voor zowel de zakelijke als de particuliere markt. Themabeveiliging, de beveiligingsorganisatie van het Oosten. Telefoon 053 4800560 of stuur uw e-mail naar info@themabeveiliging.nl.
2: 125 jaar Sint-Antonius Ziekenhuis in Gronau. Dat vieren we met een bijzondere open dag. Op zondag 6 september van 11 tot 5 uur ben je van harte welkom. Ontdek de modernste robotchirurgie met maar liefst 5 Da Vinci operatierobots. Dit jaar viert het ziekenhuis bovendien 20 jaar Da Vinci en de 25.000ste prostaatverwijdering. Een Duits record. Ontmoet gespecialiseerde chirurgen, volg interessante lezingen, stel je vragen en verschillende artsen spreken ook Nederlands. Sint-Antonius Ziekenhuis Gronau. Zondag 6 september van 11 tot 5 uur.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Zoek jij een origineel cadeau? Ontdek stedencadeau.nl. Met verrassende merchandise van jouw stad, provincie of streek. Stedencadeau.nl. Cadeau met een K.
5: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
6: Op zoek naar 100% natuurlijke huidverzorging? Bij de online drogist vind je nu het nieuwe Hydrating Serum Plus van Dr. Hauska. Intense hydratatie door de natuur en met antioxidanten. 100% natuurkracht van Dr. Hauska. Voor elk huidbeeld. De online drogist. Er is er maar één.
7: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
8: Ontdek Suriname met de Torarica Group. Waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.

0: eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Klaar met Activer die niet lekker zit? Kies voor Gymbabe met gratis verzending in Nederland. Ga nu naar www.gymbabe.nl.
2: Hey, monteur, Edwin Evers hier. Wil jij sleutelen aan de mooiste bedrijfswagens en de dikste trucks? Kom maar op. In Groningen, Drenthe en Overijssel zoekt Volvo en Renault dealer Nijwa naar nieuwe collega's. Ben je een starter, allrounder of switcher? Ga naar werkenbijnijwa.nl en misschien vind je jouw match. We gaan elkaar zien op een van de bedrijfsfeestjes van Nijwa.
3: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
4: Goedemiddag. Een aantal mannen heeft een dure e-bike gestolen aan het Van Loenshof in het centrum van Enschede. De politie wil weten wie de man is en waar de gestolen fiets is. Men heeft beelden van hem gedeeld. De man hield het achterwiel van de prijzige Rice & Muller e-bike iets opgetild toen hij mee door het centrum liep. Dat hij daarmee opviel, leek hem totaal niets uit te maken. Een 24-jarige vrouw uit Enschede moet een taakstraf uitvoeren omdat ze eind vorig jaar een ongeval veroorzaakte met een stadsbus. Door de klap kwam een oudere dame in de bus ten val en brak daarbij haar heup. De bestuurster van de auto draaide op de boulevard 1945 in Enschede haar auto, maar keek daarmee niet goed uit. En bovendien mocht ze op die plek haar auto helemaal niet draaien. En in een woning in Hengelo heeft dit weekend twee keer brand gewoed. Zaterdag en zondagochtend was het raak in de woning aan de Bachstraat. De bewoonster is daarop aangehouden. De tweede brand van gisteren woedde in de slaapkamer van de woning. Opvallend is dat de brand beide dagen om precies 8:30 ochtends uitbrak. En dan het weer voor Twente. Het is een wat grijze middag met weinig zon. Morgen verloopt een stuk droger met meer zon. Het wordt dan een graad of 21.
5: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A1 Hengelo-Duitse grens door de controles 3 kilometer file, 5 minuten vertraging. A12 Arnhem-Duitse grens, 3 kilometer file, kwartier vertraging. A73 Nijmegen richting Maasbracht, 10 minuten vertraging tussen Knopend Ewijk en Afrit Nijmegen, 3 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.

Chariot van Kevin DeGraw. Na het nieuws hoorde je Michael Jackson en Leave Me Alone. De Tukkerstocht in Albergen is op zoek naar vrijwilligers. Dit jaarlijkse wandelevenement in april is altijd een mooie publiekstrekker. Juist ook vanwege de laagdrempelige opzet. Achter de schermen komt er natuurlijk wel veel bij kijken om er een succes van te maken. De organisatie kan wat extra hulp gebruiken, onder meer bij sociale media. Het meedenken en uitzetten van de routes. In het bestuur is nog wat te doen. Of als eventueel handige aanpakkers, manager van alles. Als je dus de handen uit de mouwen wilt steken, neem dan even contact op via de website Tukkerstocht.

We hebben Rexha met Faithless en New Religion. Tot zover deze aflevering van Uitzendkracht voor deze maandag van 31 augustus. In 1985, dat was het de dag dat Baltimora een nummer 1 hit scoorde. Ken je die nog? De Tarzan Boy. 2 weken lang bleef die zomerhit op nummer 1 staan. En op de dag van vandaag, precies 30 jaar geleden, toen werd in Nederland de dienstplicht officieel afgeschaft. Dat was dus op 31 augustus 1996.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Toen kreeg Battle een hersenstam-infarct.
2: We waren in het begin best wel druk met de band. En toen kwamen ineens dat mannengriepen tussen.
0: Discussie.
3: Dan kom je op de lijn, ga je met ons in gesprek. Dan heb je demonstratierecht. Maar je blijft met je vingers van andere mensen af. En je gaat andere mensen ook niet bedreigen om je zin te krijgen.
0: En Twentse cultuur.
4: Een krantenartikel hebben we gehad van Orgelman Benno is cultureel erfgoed. Ja, nou ja, hier zit hij dan.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Oh nee, mijn remmen. Maar dat geeft niks. Ik bel wel even met Vogelzang. Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Neemt uw huidige polis vrijblijvend door voor een oplossing op maat? Daarbij wordt gekeken bij verschillende banken en verzekeringsmaatschappijen. Particuliere bedrijven en verenigingen zijn verzekerd van de beste oplossing. Met Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Nieuwstraat 103 in Oldenzaal of wereldwijd via www.vogelzangverzekeringen.nl.
6: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
8: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Zoek jij een origineel cadeau? Ontdek stedencadeau.nl. Met verrassende merchandise van jouw stad, provincie of streek. Stedencadeau.nl. Cadeau met een K.
9: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
8: Secondenlijm geknoeid? En paniek? Wij hebben de beste lijmen en veilige oplosmiddelen om het snel te fixen. Ontvang nu gratis tips en de juiste oplossing op onze website. Ga direct naar secondenlijm.nl.
10: Op zoek naar 100% natuurlijke huidverzorging? Bij de online drogist vind je nu het nieuwe Hydrating Serum Plus van Dr. Hauska. Intense hydratatie door de natuur en met antioxidanten. 100% natuurkracht van Dr. Hauska. Voor elk huidbeeld. De online drogist. Er is er maar één.
11: Aan alle vrouwen van 50 plus. Met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
12: Ontdek Suriname met de Torarica Group. Waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
13: Goedemiddag, ik ben Jeroen Hazewinkel. Premier Jette en zijn coalitiegenoten zitten muurvast met een overleg over de begroting, zeggen ingewijden. De begroting zou vanmiddag worden besproken door het hele kabinet, maar dat is uitgesteld naar vanavond, ook omdat vicepremier Jesselgus tussendoor weg moet. Struikelblok zijn de aanpassingen om steun van de oppositie te krijgen. De Milieudienst Rijnmond heeft vanmorgen tientallen klachten gekregen over een gaslucht. Die kwamen uit Hoek van Holland, maar ook uit Den Haag en Naaldwijk, meldt de regionale omroep. De geur bleek te komen van olie aan boord van een schip in de Haagse petroleumhaven. De lading is overgepompt. In het bos tussen Dronten en Kampen wordt opnieuw gezocht naar sporen van een man die al 2 jaar wordt vermist, Mark Jaskulski. Hij vertrok destijds van huis in Dronten, maar alleen zijn fiets werd teruggevonden, meldt de media. Bij een zoektocht eerder deze maand werden botresten gevonden, maar die bleken van iemand anders te zijn. En in dierentuin Avifauna in Alphen aan de Rijn is ook de laatste ontsnapte Mara teruggevonden. Twee andere Mara's werden gisteravond al teruggevonden. Zij liepen buiten het park rond. Avifauna bedankt iedereen die heeft helpen zoeken. Mara's zijn knaagdieren die lijken op een grote haas. En dan weer van Weer Online. De zwaarste buien trekken naar het oosten en daarachter komt de zon wat vaker tevoorschijn. De wind neemt af en het is een graad of 20. Morgen meest droog met maximaal 22 graden. En dat was het ANP Nieuws.
14: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A1 Hengelo-Duitse grens door de controles 10 minuten vertraging in 4 kilometer file. Kwartier vertraging op de A12 om dezelfde reden vanuit Arnhem. Tussen Zevenaar en de Duitse grens 5 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Door de middag. Mark Schepers.
15: Hey! Listen up, y'all. This room's a mama. Hit it!

Rasmus en In the Shadow bij Twente FM. Ja, ik vind de 31 augustus altijd een beetje zo'n nep eind van de zomer. Ik weet niet hoe het bij jou zit, maar morgen staat september alweer op de kalender. En ineens gaan mensen dan doen alsof de barbecue de schuur in moet en de herfstjassen eruit. Nou, wat mij betreft mag het eventjes iets rustiger aan. Want zolang ik buiten kan zitten zonder jas, dan is het voor mij nog gewoon zomer. Alhoewel, ik het wel met je eens ben als ik zo het weerbericht van de komende week erbij pak, dat het meer een week van herfstachtig weer is dan dat de zomer nog terugkomt. Ja, nou ja, er zijn wel tekenen dat er nog, zoals we dat noemen, een Indian Summer aankomt. Maar hoe dat zit, ja, daar ga ik nou nog niet over uitweiden, want het duurt minstens nog een week of twee voordat hij er komt. Dus ja, moeten we toch maar even met dit weertype doen. Misschien toch de jas maar even van zolder halen. Hé, hey, zometeen wordt je bijgepraat over het laatste nieuws uit Twente. Ook Emma Heestes komt er nog aan met hart te breken. Maar dit is Watermelon Sugar, dit is Harry Styles.

0: Woonscentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
1: 125 jaar Sint-Antonius Ziekenhuis in Gronau. Dat vieren we met een bijzondere open dag. Op zondag 6 september van 11 tot 5 uur ben je van harte welkom. Ontdek de modernste robotchirurgie met maar liefst 5 Da Vinci operatierobots. Dit jaar viert het ziekenhuis bovendien 20 jaar Da Vinci en de 25.000ste prostaatverwijdering. Een Duits record. Ontmoet gespecialiseerde chirurgen, volg interessante lezingen, stel je vragen en verschillende artsen spreken ook Nederlands. Sint-Antonius Ziekenhuis Gronau. Zondag 6 september van 11 tot 5 uur.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Zoek jij een origineel cadeau? Ontdek stedencadeau.nl. Met verrassende merchandise van jouw stad, provincie of streek. Stedencadeau.nl. Cadeau met een K.
4: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
3: Secondenlijm geknoeid? En paniek? Wij hebben de beste lijmen en veilige oplosmiddelen om het snel te fixen. Ontvang nu gratis tips en de juiste oplossing op onze website. Ga direct naar secondenlijm.nl.
5: Op zoek naar 100% natuurlijke huidverzorging? Bij de online drogist vind je nu het nieuwe Hydrating Serum Plus van Dr. Hauska. Intense hydratatie door de natuur en met antioxidanten. 100% natuurkracht van Dr. Hauska. Voor elk huidbeeld. De online drogist. Er is er maar één.
6: Aan alle vrouwen van 50 plus. Met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
7: Ontdek Suriname met de Torarica Group. Waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
8: Klaar met Activair die niet lekker zit? Kies voor Gymbabe met gratis verzending in Nederland. Ga nu naar www.gymbabe.nl.
9: Vennegoor Energiemanagement, jarenlang pionier, nu de specialist in accu-opslagtechniek, zonnepanelen, autolaadpalen, energiemanagementsystemen en regeltechniek. Vrijblijvend gesprek? Kom naar Vennegoor Energiemanagement of kijk op vennegoorweerselo.nl, onderdeel van de Vennegoor Installatiegroep.
10: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
11: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
12: Goedemiddag. Een aantal mannen heeft een dure e-bike gestolen aan het Van Loenshof in het centrum van Enschede. De politie wil weten wie de man is en waar de gestolen fiets is. Men heeft beelden van hem gedeeld. De man hield het achterwiel van de prijzige Rice & Muller e-bike iets opgetild toen hij mee door het centrum liep. Dat hij daarmee opviel, leek hem totaal niets uit te maken. Een 24-jarige vrouw uit Enschede moet een taakstraf uitvoeren omdat ze eind vorig jaar een ongeval veroorzaakte met een stadsbus. Door de klap kwam een oudere dame in de bus ten val en brak daarbij haar heup. De bestuurster van de auto draaide op de boulevard 1945 in Enschede haar auto, maar keek daarmee niet goed uit. En bovendien mocht ze op die plek haar auto helemaal niet draaien. En in een woning in Hengelo heeft dit weekend 2 keer brand gewoed. Zaterdag en zondagochtend was het raak in de woning aan de Bachstraat. De bewoonster is daarop aangehouden. De tweede brand van gisteren woedde in de slaapkamer van de woning. Opvallend is dat de brand beide dagen om precies 8:30 ochtends uitbrak. En dan het weer voor Twente. Het is een wat grijze middag met weinig zon. Morgen verloopt een stuk droger met meer zon. Het wordt dan een graad of 21.
13: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A1 Hengelo-Duitse grens, bij de Duitse grens 4 kilometer file. De vertraging is een kwartier. Op de A12 Arnhem-Duitse grens tussen Zevenaar en Duitsland 3 kilometer file en een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
10: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.

Lola's team, de Shapeshifters bij Twente FM. Hey, deze hoef je volgens mij niet eens aan te kondigen. Ik geef je ongeveer een paar seconden. En als je hem dan nog niet herkent, hebben we wel een probleem uit de onmeunige Ning 199. Komt-ie. Ja hoor, The Dire Straits, Walk

Kurt Nielsen en She's So High. Hey, nog eentje voor vierde. Bij het zwemmen te kolk loopt vandaag namelijk de temperatuurskorting voor het vrij zwemmen af. Ja, het idee was deze zomer simpel. Hoe warmer de verwachte temperatuur, hoe meer korting je kreeg op je kaartje. Nou, vandaag is dus de laatste dag van deze actie. En dat vind ik eigenlijk een fantastisch systeem. Hè? Misschien moeten ze dat bij meer dingen doen. Hè? Boven de 30 graden bijvoorbeeld een biertje de halve prijs. Ik zie mogelijkheden. Dat gaat denk ik niet gebeuren. Nee, het zal alleen maar weer duurder gaan worden.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Ja, de muziek staat op één.
2: Maar ik heb wel de ambitie om echt een lijpe psychedelische show ervan te maken.
0: Discussie.
3: Dat perspectief, dat staat echt onder druk. Hè? Wonen, mijn werk, mijn opleiding. Zeker met de technologische ontwikkelingen als kunstmatige intelligentie.
0: En religie.
2: Zo staat Matthew Ward aan het begin, zoals dat toen heette, van de Jesus Music. En dat was toen echt een genre en tegenwoordig noemen we dat gewoon christelijke muziek.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
4: Is jouw auto toe aan een onderhoudsbeurt of een APK-keuring? Maak dan nu een afspraak bij Gebroeders van der Meij in Enschede. Of het nou gaat om APK-keuringen, reparaties, bandenomslag of totaalonderhoud. Gebroeders van der Meij leveren vakmanschap, passie en echte service. Je vindt ons aan de Lonnekerbrugstraat 80 in Enschede.
5: Voor een fijne prijs met een grote groep vakantie vieren? Het kan op de vakantie- en kampeerboerderij van recreatieverblijf De Roezeberg in Ootmarsum. De ideale locatie om met jong en oud te vertoeven en even tot rust te komen. Ook voor uitstapjes of introductiedagen is De Roezeberg het perfecte low-budgetadres. Er is plek voor groepen van 30 tot 90 personen. Meer informatie op deroezeberg.nl.
6: Bij Tuincentrum Borghuis in Deurlingen maak je van jouw huis een thuis. Met ongelooflijk veel tuin- en wooninspiratie op 25.000 vierkante meter. Het hele jaar door de mooiste planten en de nieuwste woontrends. En Tuincentrum Borghuis is iedere dag open. Tuincentrum Borghuis Deurlingen, ieder seizoen springlevend.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
8: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Zoek jij een origineel cadeau? Ontdek stedencadeau.nl. Met verrassende merchandise van jouw stad, provincie of streek. Stedencadeau.nl. Cadeau met een K.
9: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
10: Secondenlijm geknoeid? En paniek? Wij hebben de beste lijmen en veilige oplosmiddelen om het snel te fixen. Ontvang nu gratis tips en de juiste oplossing op onze website. Ga direct naar secondenlijm.nl.
11: Op zoek naar 100% natuurlijke huidverzorging? Bij de online drogist vind je nu het nieuwe Hydrating Serum Plus van Dr. Hauska. Intense hydratatie door de natuur en met antioxidanten. 100% natuurkracht van Dr. Hauska. Voor elk huidbeeld. De online drogist. Er is er maar één.
12: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
13: Ontdek Suriname met de Torarica Group. Waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
4: Ook ik rij op autobanden van Gebroeders van der Meij. Vind ons aan de Lonnekerbrugstraat 80 in Enschede.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
14: Goedemiddag, ik ben Jeroen Hazewinkel. Een man die terecht stond voor een plan om prinses Amalia te ontvoeren is vrijgesproken. Er was TBS geëist, maar de rechtbank vindt hem niet gevaarlijk. Hij is wel verward, maar dat is op zich niet strafbaar. De man dacht dat hij een geheime relatie had met Amalia of met Alexia. Dat maakte voor hem niet uit, zei hij. Het is heel spannend bij het begrotingsoverleg, zegt een ingewijde. Premier Jette en zijn coalitiegenoten zijn het nog steeds niet eens over de aanpassingen om steun van de oppositie te krijgen. De begroting zou vanmiddag worden besproken door het hele kabinet, maar dat is uitgesteld naar vanavond. In Zwitserland is een verdachte opgepakt na de fatale schietpartij zaterdagnacht op een dance-event in de stad Aarau. Een vrouw van 22 kwam om, 5 anderen raakten gewond. De politie onderzoekt nog waarom er werd geschoten en gaat er intussen van uit dat er maar 1 dader was. En 3 vakantieparken van Peter Gillis zijn te koop gezet door een schuldeiser. Hij leende Gillis miljoenen, maar die zou zijn betaalverplichtingen niet zijn nagekomen. Het hypotheekrecht op de parken was het onderpand bij die lening. Gillis bekijkt nu hoe hij de gedwongen verkoop nog kan voorkomen. En dan het weer van Weer Online. De zwaarste buien trekken naar het oosten en daarachter komt de zon wat vaker tevoorschijn. De wind neemt af en het is een graad of 20. Morgen meest droog met maximaal 22 graden. En dat was het ANP Nieuws.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A1 Hengelo-Duitse grens, 4 kilometer file aan de grens. Door de controles 10 minuten vertraging. De A12 Arnhem-Duitse grens, 3 kilometer file. Door de controles een kwartier. En op de A825 Lochem-Borculo in beide richtingen dicht. Door een ongeluk tussen Geesteren en Borculo. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dank je wel dat ook jij erbij bent. Door de middag. Mark Schepers.

Sarah en Hurt Me bij Twente FM. Hij is 2 uur geweest, dit is Door de Middag. En we gaan meteen door naar de dag van. Vandaag is het onder andere de internationale dag van... de internationale dag voor mensen van Afrikaanse afkomst. Officieel ingesteld door de Verenigde Naties. Ja, dit is een serieuze dag, bedoeld om stil te staan bij de bijdrage van mensen van Afrikaanse afkomst wereldwijd. En aandacht te vragen voor discriminatie. Ja, dus vandaag even geen gekke dag van de tandenstoker bijvoorbeeld of iets dergelijks. Want soms mag de dag van ook gewoon ergens over gaan. En vandaag dus de dag voor mensen van Afrikaanse afkomst. Weet je dat ook weer? Heb je zo

Pink en Beautiful Drama op Twente FM. Ja, daar zitten we alweer bijna halverwege deze maandagmiddag. Ik vind maandag altijd een beetje een diesel. S'morgens denk je van, pff, daar gaan we weer. En ergens halverwege de middag zit je ineens gewoon weer helemaal in je ritme. Nou, het goede nieuws is, de eerste werkdag van de week is inmiddels alweer een behoorlijk eind onderweg. En zometeen Alex Rowan met Passenger, maar eerst Taylor Swift.

0: euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Zoek jij een origineel cadeau? Ontdek stedencadeau.nl. Met verrassende merchandise van jouw stad, provincie of streek. Stedencadeau.nl. Cadeau met een K.
2: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
3: Op zoek naar 100% natuurlijke huidverzorging? Bij de online drogist vind je nu het nieuwe Hydrating Serum Plus van Dr. Hauska. Intense hydratatie door de natuur en met antioxidanten. 100% natuurkracht van Dr. Hauska. Voor elk huidbeeld. De online drogist. Er is er maar één.
4: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
5: Ontdek Suriname met de Torarica Group. Waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you. Online.

0: 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Klaar met Activer die niet lekker zit? Kies voor Gymbabe met gratis verzending in Nederland. Ga nu naar www.gymbabe.nl.
2: 125 jaar Sint-Antonius Ziekenhuis in Gronau. Dat vieren we met een bijzondere open dag. Op zondag 6 september van 11 tot 5 uur ben je van harte welkom. Ontdek de modernste robotchirurgie met maar liefst 5 Da Vinci operatierobots. Dit jaar viert het ziekenhuis bovendien 20 jaar Da Vinci en de 25.000ste prostaatverwijdering. Een Duits record. Ontmoet gespecialiseerde chirurgen, volg interessante lezingen, stel je vragen en verschillende artsen spreken ook Nederlands. Sint-Antonius Ziekenhuis Gronau. Zondag 6 september van 11 tot 5 uur.
3: Oude Nijhuis Koeltechniek Weerselo is de koelspecialist voor het MKW en particulier. Van een koel- en vriescel tot een airco voor een frisse werkplek of woning. Oude Nijhuis levert, installeert, onderhoudt en ontwerpt. Installateur? Wij ondersteunen ook bij het in bedrijf stellen van koeltechnische producten. Oude Nijhuis Koeltechniek.nl.
4: Een mooie tuin? Huzink Bouwmaterialen in Geesteren heeft altijd 10.000 vierkante meter keramische tegels op voorraad. Maar ook muurblokken, zand, split, gebakken bestrating en deze betonterrastegels. Bij Huzink in 10 kleuren voor €22,95 per vierkante meter. Huzink Bouwmaterialen.eu.
5: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
6: Goedemiddag. Een aantal mannen heeft een dure e-bike gestolen aan het Van Loenshof in het centrum van Enschede. De politie wil weten wie de man is en waar de gestolen fiets is. Men heeft beelden van hem gedeeld. De man hield het achterwiel van de prijzige Rice & Muller e-bike iets opgetild toen hij mee door het centrum liep. Dat hij daarmee opviel, leek hem totaal niets uit te maken. Een 24-jarige vrouw uit Enschede moet een taakstraf uitvoeren omdat ze eind vorig jaar een ongeval veroorzaakte met een stadsbus. Door de klap kwam een oudere dame in de bus ten val en brak daarbij haar heup. De bestuurster van de auto draaide op de boulevard 1945 in Enschede haar auto, maar keek daarmee niet goed uit. En bovendien mocht ze op die plek haar auto helemaal niet draaien. En in een woning in Hengelo heeft dit weekend 2 keer brand gewoed. Zaterdag en zondagochtend was het raak in de woning aan de Bachstraat. De bewoonster is daarop aangehouden. De tweede brand van gisteren woedde in de slaapkamer van de woning. Opvallend is dat de brand beide dagen om precies 8:30 ochtends uitbrak. En dan het weer voor Twente. Het is een wat grijze middag met weinig zon. Morgen verloopt een stuk droger met meer zon. Het wordt dan een graad of 21.
7: Dennis Mooij van de ANWB. Op de A1 vanuit Hengelo naar Duitsland heb je voor de grens bij de Lutte 10 minuten vertraging. En de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland ook voor de grens 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.

FM. Nee, Herman Vinkers had dit weekend een mooi klusje in zijn eigen Almelo. Hij opende daar namelijk de vernieuwde mozaïektunnel onder de Wierdense straat. Die tunnel is de afgelopen tijd helemaal gerestaureerd. En de mozaïeken vertellen allerlei verhalen over de Almelo en de geschiedenis van de stad. En er hoort ook een audiotour bij. En daarvoor hebben ze naar een stem gezocht die toch wel een beetje bij Almelo past. Nou, dan kom je natuurlijk vrij snel bij Herman Vinkers uit. Hij heeft de verhalen voor de audiotour ingesproken. Dus als je straks door de tunnel loopt, kun je ondertussen Vinkers in je oren hebben die je meer vertelt over wat je daar nou eigenlijk ziet op de muur. Nou, wil je even zien hoe de vernieuwde tunnel eruit ziet en meer lezen over het verhaal achter het hele bericht? Dat vind je op 1.30.

0: Rondé en Break My Heart. Hey, 3:10. We gaan alweer richting het laatste uur. En daarin doen we natuurlijk op maandag ook How Slow Can You Go. Vandaag heb ik er daar eentje voor uitgezocht die we volgens mij al veel te lang niet gehad hebben. Welke? Dat hoor je na 3:00. Zometeen eerst het nieuws.
1: Oeh.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een, het is een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karpiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nogal wat tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het flagon, hè, in Oortmarsen.
4: Ja. Oh ja, in Oortmarsen.
3: Ja. Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vrijgezelle jongens weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
8: Op zoek naar 100% natuurlijke huidverzorging? Bij de online drogist vind je nu het nieuwe Hydrating Serum Plus van Dr. Hauska. Intense hydratatie door de natuur en met antioxidanten. 100% natuurkracht van Dr. Hauska. Voor elk huidbeeld. De online drogist. Er is er maar één.
9: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een Candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
10: Ontdek Suriname met de Torarica Group. Waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you. Online.

0: 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Klaar met Activer die niet lekker zit? Kies voor Gymbabe met gratis verzending in Nederland. Ga nu naar www.gymbabe.nl.
2: Moet uw auto APK gekeurd worden? Van den Broek Auto's aan de Voltaweg 14 in Denenkamp. Telefoon 0541 356 810. Kijk ook op vandenbroekauto's.nl.
3: Oh nee, mijn ruit. Maar dat geeft niks. Ik bel wel even met Vogelzang. Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Neemt uw huidige polis vrijblijvend door voor een oplossing op maat? Daarbij wordt gekeken bij verschillende banken en verzekeringsmaatschappijen. Particuliere bedrijven en verenigingen zijn verzekerd van de beste oplossing. Met Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Nieuwstraat 103 in Oldenzaal of wereldwijd via www.vogelzangverzekeringen.nl.
4: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
5: Twente FM Nieuws.
6: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. Oud-politicus Elko Brinkman is overleden. Hij was 78 jaar. Brinkman was in de jaren 90 even partijleider van het CDA en werd later ook minister van Volksgezondheid. Daarna was hij voor het CDA nog fractievoorzitter van de Eerste Kamer. Brinkman was kort ziek en overleed in het ziekenhuis in Leiden. Het is niet bekend wat hij had. Een verwarde man die plannen had om prinses Amalia te ontvoeren krijgt niet de TBS die was geëist. De rechter vindt dat hij een obsessie had voor het koningshuis, vooral voor Alexia en Amalia, maar dat is niet strafbaar. Hij bleek ook schizofreen en wil daarvoor behandeld worden, maar de rechter kan dat niet verplichten. De opgepakte bemanning van de veerboot die gisteren zonk bij Cyprus is voor de rechter verschenen. Ze worden verdacht van nalatigheid. Ook de directeur van de veerdienst moest langs de rechter. De boot was onderweg van Cyprus naar Turkije toen het kapseisde. Zeker 8 mensen kwamen om het leven, maar nog niet iedereen is gevonden. En Omroep Ongehoord Nederland heeft een programma van internet gehaald nadat daar veel ophef over was ontstaan. In het programma Let's Twist Again werd een toespraak van Hitler besproken en werd onder meer gezegd dat hij sommige dingen heel goed zei. Die opmerking leidde tot boze reacties van Kamerleden. Het weer van Weer Online. De zwaarste buien trekken naar het oosten en daarachter komt de zon wat vaker tevoorschijn. De wind neemt af en het is een graad of 20. Morgen meest droog met maximaal 22 graden. En dat was het ANP-nieuws.
7: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland doe je ervoor de grens nu 10 minuten langer dood. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
8: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Door de middag. Mark Schepers.

0: ook gewoon weer House Loke in Je Go. Daar heb ik vandaag Raccoon voor meegenomen. Welke, dat hoor je zo meteen. Maar eerst Talk To You van Another and 54 Ultra.
1: Zie ons als een goede muzikale collega. Maar dan zonder dat verplichte sociale praatje. Dit is Door de Middag op Twente FM.

0: Loves You Honey.
1: Het einde van de middag nadert. Even tot rust komen. Pak je warme bak koffie maar lekker vast. Want het is tijd voor... How slow can you go?
0: Ja, ik wilde vandaag eigenlijk niet zo'n enorme klassieker pakken... die we allemaal 1000 keer gehoord hebben. Dus ik ben een beetje gaan zoeken naar zo'n plaat... die gewoon lekker binnenkomt op zo'n maandagmiddag. En ik kwam hierop uit. The Coon en Love You More. Geen haast, geen ingewikkeld verhaal. Gewoon even een paar minuten voor jezelf. Dus geniet ervan.

0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Zoek jij een origineel cadeau? Ontdek stedencadeau.nl. Met verrassende merchandise van jouw stad, provincie of streek. Stedencadeau.nl. Cadeau met een K.
2: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
3: Op zoek naar 100% natuurlijke huidverzorging? Bij de online drogist vind je nu het nieuwe Hydrating Serum Plus van Dr. Hauska. Intense hydratatie door de natuur en met antioxidanten. 100% natuurkracht van Dr. Hauska. Voor elk huidbeeld. De online drogist. Er is er maar één.
4: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
5: Ontdek Suriname met de Torarica Group. Waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.

0: eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Waar ik mijn groen koop? Hier bij Groenkoop Frieseveen. Ze hebben volop keuze in tuinplanten en lei- en laanbomen van eigen kwekerij. En het mooie is, Groenkoop plant ze zelfs in de grond. En ik zag op groenkoop.com dat ze ook mooie bossen bloemen hebben. Dus, kijk eens. Mooi hè? Groenkoop Frieseveen. Dat is gewoon goed en goedkoop groen.
2: Van alle soorten hout, schutting en poorten, dakbedekking, dakpanplaten. Het holt niet op. Wat? Gluzen, meneer? Kom dan kijken. BRTT, omeu nog grote voorraad. En je hoeft niet via de website te betalen, hè? Nou, wat let u? RTT, gore nieuwheden.
3: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
4: Goedemiddag, ik ben Frank van der Klucht. Een 24-jarige vrouw uit Enschede moet een taakstraf uitvoeren voor een ongeval op 18 december op de boulevard 1945. Ze keert illegaal op de busbaan. Ze keerde illegaal op de busbaan en zag daarbij een stadsbus over het hoofd. Door de klap viel een oudere vrouw in de bus en brak haar heup. Het keren is verboden vanwege doorgetrokken strepen, ondanks dat het eruit ziet als oversteekplaats. De brandweer is zondagochtend rond 8:30 uitgerukt voor een brand in een slaapkamer aan de Bachstraat in Hengelo, waarbij werd opgeschaald naar middelbrand. De politie heeft de bewoonster aangehouden. Zaterdagochtend moest de brandweer ook al naar dezelfde woning voor brandmelding. Omwonenden kregen het advies ramen en deuren te sluiten vanwege rookontwikkeling. En deelnemers, vrijwilligers en medewerkers van stichting De Club Twente doen mee aan de Human Race in Nijverdal en verzamelen daarmee bijna 2000 euro in voor meester Siebelinkhuis in Almelo. Ze worden getraind door Olympisch Taekwondo Resmi Olgink. De wedstrijd combineert hardlopen met 20 obstakels. De groep trainde onder goede sfeer bij restaurant Liederbaum in Bornebroek. Heb ik nu het weer voor Twente? Vanmiddag komen intensieve buien voor. Tussen de buien door komt de zon er wel bij. De zuidwestenwind waait stevig en het wordt 19 tot 20 graden. En vanavond is nog een buitje mogelijk, maar vanuit het westen volgen weer opklaringen.
3: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook.

She knows. Dimitri Vegas, Like Mike, David Guetta, Afro Bros en Aiken. Hele mond vol. She knows bij Twente FM. Hey, we gaan richting 4 uur. Dat betekent dat we weer de laatste kilometer gaan rijden.

Hey, het is bijna 3:50, de laatste kilometer. En ik vroeg, wat moet jij vanavond nog doen waar je totaal geen zin in hebt? Nou, we zijn lekker enthousiast met z'n allen, kan ik je wel vertellen. Dennis uit Hengelo die zegt, boodschappen Mark, koelkast is helemaal leeg. En ik weet nu al dat ik om 5:00 met heel Hengelo in de supermarkt sta. Ja, dat zit er dik in. Ik moest gisteren toevallig ook werken. En ik dacht van, nou, ik ga nog eventjes snel. Ik was om 4:00 vrij. Ik denk, ik ga nog even snel naar de supermarkt. En ik dacht werkelijk dat heel Enschede in die supermarkt stond. Ja, is het natuurlijk zondag. Maar ja, om 5:00 s'avonds kan ik me dat ook wel voorstellen. Sterkte, Dennis. Even kijken. Karin uit Enschede die stuurt, ik moet vanavond sporten. Vanmorgen vond ik dat nog een uitstekend idee. Inmiddels totaal niet meer. Nou, Karin, dat is dus waarom je nooit 's morgens afspraken moet maken voor je avond. Want ja, ik ben dat ook. Dan heb je vol goede moed en dan denk je, maar ik zie jou vanavond op de tennisbaan of op de badmintonbaan of we gaan lekker even naar de sportschool. En dan kom je thuis en dan denk je bij jezelf van, had ik beter niet kunnen doen. Ja, en dan moet je toch gaan. Wel een goede stok achter de deur, dus succes. Marcel uit Oldenzaal die stuurt grasmaaien. Ik stel het al 3 dagen uit. Mijn vrouw heeft gezegd dat het vandaag echt moet. Nou, Marcel, ik heb slecht nieuws voor je. Het gaat regenen vanavond. Ja, ja, ja. Dus ik weet niet, dat gras volgens mij kan het niet gemaaid worden als het geregend heeft, toch? Weer een mooi geldig excuus, dus ik denk dat het nog een dagje langer blijft zitten. Even kijken, Bianca uit Almelo, die stuurt helemaal niks met een heel groot uitroepteken erachter. Eten staat nog van gisteren in de koelkast en daarna gaat Bianca op de bank. Kijk, Bianca. En ja, ik kan wel zeggen dat jij de maandag weer goed ingevuld hebt. Ja, zo zou mijn maandagavond er ook uit moeten zien. Maar helaas heb ik ook wat afgesproken vanavond. Ja, maar ik zelf ook niet zo blij mee uiteindelijk. Maar goed, het leven gaat door. De laatste die komt van Rob uit Lossen. Die zegt de kinderkamer schilderen. Ik heb zaterdag heel stoer gezegd dat ik dat maandagavond wel even zou doen. Zodat ik zaterdag op de bank kon blijven zitten. Ja, Rob. Om het maar even zo te zeggen, zaterdag Rob heeft maandag Rob behoorlijk genaaid. Om het maar even zo te zeggen. Nou, succes ermee. Nou, daarmee zijn we er bijna. De eerste dag van de week zit erop. En augustus trouwens ook bijna. Morgen is het dan 1 september. Leuk dat je erbij was. Morgen vanaf 1 uur doen we het gewoon nog een keer. Dit was Door de Middag op Twente FM. Zometeen de man die je naar huis brengt. De man die Jordi Goorman heet.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? We hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rode Doos had dan het best of zo, die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten.

0: www.autoweek.nl/luister.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Zoek jij een origineel cadeau? Ontdek stedencadeau.nl. Met verrassende merchandise van jouw stad, provincie of streek. Stedencadeau.nl. Cadeau met een K.
3: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
4: Op zoek naar 100% natuurlijke huidverzorging? Bij de online drogist vind je nu het nieuwe Hydrating Serum Plus van Dr. Hauska. Intense hydratatie door de natuur en met antioxidanten. 100% natuurkracht van Dr. Hauska. Voor elk huidbeeld. De online drogist. Er is er maar één.
5: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een Candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
6: Ontdek Suriname met de Torarica Group. Waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you. Online.

0: garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Klaar met Activer die niet lekker zit? Kies voor Gymbabe met gratis verzending in Nederland. Ga nu naar www.gymbabe.nl.
2: Bij Tuincentrum Borghuis in Deurningen maak je van jouw huis een thuis. Met ongelooflijk veel tuin- en wooninspiratie op 25.000 vierkante meter. Het hele jaar door de mooiste planten en de nieuwste woontrends. En Tuincentrum Borghuis is iedere dag open. Tuincentrum Borghuis Deurningen. Ieder seizoen springlevend.
3: Moet uw auto APK gekeurd worden? Van den Broek Auto's aan de Voltaweg 14 in Denenkamp. Telefoon 0541 356 810. Kijk ook op vandenbroekauto's.nl.
4: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
5: Twente FM Nieuws.
6: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. De Tweede Kamer had tijdens de coronapandemie kritischer moeten zijn op het kabinet, zegt oud-SGP-Kamerlid Kees van der Staaij bij de enquêtecommissie. In het begin kreeg het kabinet volgens hem terecht alle ruimte, maar daarna had de Kamer kritischer moeten zijn op de gevolgen. Toen daar een team voor was opgericht, was de crisis al voorbij. CDA-leider Henry Bontebal noemt de overleden Elko Brinkman een loyale man die zich veerkrachtig inzette voor het land. Brinkman overleed vandaag in het ziekenhuis. Hij was 78 jaar. In de jaren 80 was hij minister van Volksgezondheid en later een tijdje CDA-partijleider. Premier Jetten noemt hem een man van duidelijke standpunten. Na de overstromingen in Nepal wordt nu via satellietbeelden duidelijk hoeveel schade de vloedgolf heeft aangericht. Meer dan 2500 gebouwen zijn verwoest. In een plaats vlakbij de Chinese grens is meer dan 80% van de gebouwen weggevaagd. Er worden nog duizenden mensen vermist, onder wie 3 Nederlanders. En Marius Borg Heuby mag naar de begrafenis van de Noorse koning Harald. Hij zit thuis met een enkelband en mag het landgoed eigenlijk niet verlaten. Maar voor een uitvaart in de familie wordt een uitzondering gemaakt. Die is volgende week woensdag. Borg Heuby werd veroordeeld voor verkrachting en mishandeling. Het weer van Weer Online. De regen verdwijnt vanavond en het klaart op. Het koelt af naar 12 tot 16 graden. Morgen kan er in het binnenland nog een bui vallen. Op andere plaatsen schijnt de zon. Het wordt een graad of 20. En dat was het ANP-nieuws.
7: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het oosten van het land is de N825 Lochem-Borculo in beide richtingen dicht tussen Geesteren en Borculo, want daar is namelijk een ongeluk gebeurd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
8: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking.

0: middagshow voor Twente op 31 augustus. Het is een dag die een beetje het einde van de zomer markeert, denk ik wel. Want morgen is het alweer september, jongens.
1: Twente actueel.
0: Ja, dat gaat snel. En vandaag al code geel vanwege pittige onweersbuien die over kunnen trekken. Het is wisselvallig. Temperaturen zo rond de 21 graden. Straks hoor je of er nog een beetje nazomer aan zit te komen hier op Twente FM. Verder natuurlijk ook heel veel ander nieuws vandaag. Onder andere een ernstige aanrijding vanochtend in Wierden. Daarbij is een trekker op een auto ingereden. Er was in ieder geval een hoop oponthoud. En het is onduidelijk hoe het met de bestuurder van de auto gaat. Want ja, zo'n trekker geeft natuurlijk niet mee. Verder ook ander nieuws vandaag. Onder andere economisch nieuws. Het economisch beeld is ietsje minder negatief in de maand augustus, blijkt uit cijfers. De zogenaamde conjunctuurklok is weer op tijd gezet. Dus daarover hoor je straks ook meer. En natuurlijk ook ander nieuws met een terugblik op het afgelopen weekend. En heel veel lekkere muziek voor de eerste werkdag van de week. En misschien wel na je zomervakantie. Je hoort straks onder andere Brooke Fraser en Sabrina Carpenter. De lekkere track nu.
2: 4 uur. Je maag begint wat te rommelen.

0: Een combinatie tussen Anouk en Tino Martin met Voor je het weet.
1: Tot 7 uur.
2: Twente komt thuis.
0: En het verhaal gaat zelfs dat Anouk en Tino Martin zich na de opnames van deze plaat ook nooit meer met elkaar gesproken hebben. Nee, volgens Tino Martin wilde Anouk dat contact niet. Had hij het leuk gevonden, maar kwam het duimpje van de grond. Nou ja, we moeten het maar mee doen met het verhaal. Daarvoor trouwens ook nog muziek van Brooke Fraser. There's Something in the Water. Op een wat onstuimige dag vandaag met de nodige wind en de buien die overtrekken. Kan een klap onweer tussen zitten en het is met zo'n 19 graden ook niet heel erg warm. Straks hoor je meer over het weer voor de komende dagen met vandaag ook economisch nieuws. Het zogenaamde conjunctuurbeeld is volgens de conjunctuurklok van het CBS in augustus iets minder negatief dan een maand eerder. Dat werd op de laatste dag van deze maand bekend. De conjunctuurklok van augustus presteerde 19 van de 13 indicatoren slechter dan hun langjarige trend. En daarmee zijn we ietsje minder negatief, maar we zitten dan wel onder de nullijn. Het heeft onder andere te maken met consumenten die iets minder negatief zijn en producenten die positiever zijn op basis van de huidige situatie in de wereld. Ja, het is een soort economische barometer eigenlijk. Hoe staan we ervoor? Wat voor gevoelens hebben we erbij? Het werkende leven begint langzaamaan weer, want we zitten natuurlijk na de zomervakantie. Misschien was het wel je eerste werkdag na de zomervakantie. Twente gaat langzaamaan ook weer aan het werk. En de middagshow is er natuurlijk ook voor jou met lekkere muziek om je door het laatste stukje van je werkdag heen te helpen. Zometeen hoor je Michael Jackson, Black or White en eerst Sabrina Carpenter, Espresso.

Lekker dit hoor. Michael Jackson, the King of Pop met Black or White. En zojuist ook nog bij Twente FM, Sabrina Carpenter en Espresso. Lekker voor je maandagmiddag, de eerste werkdag van de week. Met zometeen hier een update van onze nieuwsredactie. Hoor je naar de nieuwe single van Bakermat.

0: Een uniek koopje. Brokante, retro, vintage en antiek. Gecombineerd met een compleet aanbod nieuwe goederen. Laat je verrassen en snuffel aanstaande zaterdag. Van 8:30 tot 14:00 tussen de vele kramen op de markt in Weerselo. Kijk voor meer informatie op weerselozemarkt.nl.
1: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
2: 125 jaar Sint-Antonius Ziekenhuis in Gronau. Dat vieren we met een bijzondere open dag. Op zondag 6 september van 11 tot 5 uur ben je van harte welkom. Ontdek de modernste robotchirurgie met maar liefst 5 Da Vinci operatierobots. Dit jaar viert het ziekenhuis bovendien 20 jaar Da Vinci en de 25.000ste prostaatverwijdering. Een Duits record. Ontmoet gespecialiseerde chirurgen, volg interessante lezingen, stel je vragen en verschillende artsen spreken ook Nederlands. Sint-Antonius Ziekenhuis Gronau. Zondag 6 september van 11 tot 5 uur.
3: Van alle soorten hout, schutting en poorten, dakbedekking, dakpanplaten. Het holt niet op. Wat? Gluzemine? Kom dan kijken. BRTT, onmeunig grote veuroors. En je hoeft niet via de website te betalen, hè? Nou, wat let u? RTT, goor een nieuwheden.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
7: Secondenlijm geknoeid? En paniek? Wij hebben de beste lijmen en veilige oplosmiddelen om het snel te fixen. Ontvang nu gratis tips en de juiste oplossing op onze website. Ga direct naar secondenlijm.nl.
8: Op zoek naar 100% natuurlijke huidverzorging? Bij de online drogist vind je nu het nieuwe Hydrating Serum Plus van Dr. Hauska. Intense hydratatie door de natuur en met antioxidanten. 100% natuurkracht van Dr. Hauska. Voor elk huidbeeld. De online drogist. Er is er maar één.
9: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl. Online een

0: 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl. Al vanaf 30 paar te bestellen.
2: Klaar met Activer die niet lekker zit? Kies voor Gymbabe met gratis verzending in Nederland. Ga nu naar www.gymbabe.nl.
3: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
4: Goedemiddag, ik ben Frank van der Klucht. Een 24-jarige vrouw uit Enschede moet een taakstraf uitvoeren voor een ongeval op 18 december op de boulevard 1945. Ze keerde illegaal op de busbaan en zag daarbij een stadsbus over het hoofd. Door de klap viel een oudere vrouw in de bus en brak haar heup. Het keren is verboden vanwege doorgetrokken strepen, ondanks dat het eruit ziet als oversteekplaats. De brandweer is zondagochtend rond 8:30 uitgerukt voor een brand in een slaapkamer aan de Bachstraat in Hengelo, waarbij werd opgeschaald naar middelbrand. De politie heeft de bewoonster aangehouden. Zaterdagochtend moest de brandweer ook al naar dezelfde woning voor brandmelding. Omwonenden kregen het advies ramen en deuren te sluiten vanwege rookontwikkeling. En deelnemers, vrijwilligers en medewerkers van stichting De Club Twente doen mee aan de Human Race in Nijverdal en verzamelen daarmee bijna 2000 euro in voor meester Siebelinkhuis in Almelo. Ze worden getraind door Olympisch Taekwondo Resmi Olgink. De wedstrijd combineert hardlopen met 20 obstakels. De groep trainde onder goede sfeer bij restaurant Liederbaum in Bornebroek. Heb ik nu het weer voor Twente? Vanmiddag komen intensieve buien voor. Tussen de buien door komt de zon er wel bij. De zuidwestenwind waait stevig en het wordt 19 tot 20 graden. En vanavond is nog een buitje mogelijk, maar vanuit het westen volgen weer opklaringen.
5: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het oosten van het land staat file op de N35 Zwolle-Almelo. Bij Raalte is de vertraging 10 minuten. Verder is de N825 Lochem-Borculo in beide richtingen dicht tussen Geesteren en Borculo, want daar is een ongeluk gebeurd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de

0: My Heart.
1: Dua Lipa bij Twente FM, ZS Break My Heart. En ook nog hier een update van onze nieuwsredactie. Je hoorde het laatste nieuws uit Twente. Daarvoor vind je meer op onze website. Daarvoor ga je naar 120.nl. En als je toch online bent, kijk dan ook even op twentefm.nl/luister met heel veel extra radioprogramma's en meer Twente FM. Je vindt daar onder andere een gloednieuwe aflevering van het programma Logos op zondag. Je wekelijkse portie religie uit Twente met uiteraard het vaste onderdeel de powerpreek. Deze keer van pastor Jansen uit Hengelo, die in ieder geval in zijn preek stilstaat bij het evangelie van Johannes. Nou, wil je daar meer over weten, dan check je onze website. Daarvoor ga je naar 120.nl/luister. Zometeen op deze onstuimige maandag een blik op de weerkaart. Blijft het zo of zit

Het is de eerste werkdag van de week en misschien wel de eerste werkdag na je zomervakantie. Dus ja, dan maar deze plaat. Hè. Donna Summer, She Work Hard for the Money. En ook nog hier en Mark Amber met Belong Together op maandagmiddag. Vandaag 31 augustus. Het is de laatste officiële zomerdag als we naar de kalender kijken. Met vandaag al een beetje onstuimigheid en code geel vanwege pittige buien met mogelijk wat onweer. Vanavond in eerste instantie dus nog een paar buien. Later wordt het droger en zijn er opklaringen. De minimumtemperaturen liggen rond de 13 graden. Morgen een dag met ruimte voor de zon en het wordt zo'n 21 graden. En ook de woensdag ziet er droog uit en dan opnieuw zo'n 21 graden. Later in de week neemt de kans op buien weer wat toe. Het blijft wel zacht met zo'n 21 graden. En dan lijkt het erop dat het richting het weekend weer wat droger wordt. Kortom, het is een redelijke week. Temperaturen liggen zo rond de 20 tot 22 graden. Later in de week weer kans op een bui. En het zonnetje is er ook lekker bij. Dus

Idol op Twente FM. Daarvoor nog The Breakfast Club en Ride on Track bij de maandagmiddag. We gaan richting het einde van de werkdag met zometeen de 5 uur uit je dakplaats. Waarop eigenlijk de eerste werkdag van de week mag het jouw suggestie zijn. Laat me weten wat je wil horen als muzikale afsluiter van je werkdag aan het begin van je vrije maandagavond.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten lijkt me.
3: Ja, maar die vetbike kun je ook trappen.
2: Nee, die vetbike kun je trappen, maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Ja, zeker.
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.

0: voor advies en een offerte. Ook voor rolluiken, horen en raamdecoratie. Knipperszonwering.nl.
1: Hou je huis cool. Knipperszonwering heeft een doel.
0: De schaduwmakers uit het oosten.
2: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Zoek jij een origineel cadeau? Ontdek stedencadeau.nl. Met verrassende merchandise van jouw stad, provincie of streek. Stedencadeau.nl. Cadeau met een K.
5: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
6: Secondenlijm geknoeid? En paniek? Wij hebben de beste lijmen en veilige oplosmiddelen om het snel te fixen. Ontvang nu gratis tips en de juiste oplossing op onze website. Ga direct naar secondenlijm.nl.
7: Op zoek naar 100% natuurlijke huidverzorging? Bij de online drogist vind je nu het nieuwe Hydrating Serum Plus van Dr. Hauska. Intense hydratatie door de natuur en met antioxidanten. 100% natuurkracht van Dr. Hauschka. Voor elk huidbeeld. De online drogist. Er is er maar één.
8: Aan alle vrouwen van 50 plus. Met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
9: Ontdek Suriname met de Torarica Group. Waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
10: Klaar met Actifair die niet lekker zit? Kies voor Gymbabe met gratis verzending in Nederland. Ga nu naar www.gymbabe.nl.
11: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
12: Twente FM Nieuws.
13: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaitaal. Het Rode Kruis heeft al ruim 1,5 miljoen euro opgehaald voor noodhulp in Nepal. Donderdag werd daarvoor Giro 6868 geopend. Het geld is nu vooral voor eten en schoon drinkwater in het rampgebied. Later wil het Rode Kruis ook helpen met mobiele ziekenhuizen en de bouw van nieuwe huizen. Meer dan 6000 huizen zijn verwoest. Opnieuw zijn er een paar mensen veroordeeld die bijna een jaar geleden betrokken waren bij de rellen op het Malieveld in Den Haag. Een protest tegen het asielbeleid liep toen helemaal uit de hand. Er zijn nu 3 mannen veroordeeld. 2 kregen 3 maanden cel voor onder meer het vernielen van een politieauto. Nummer 3 kreeg een taakstraf. De tientallen studenten die vorige week ziek werden tijdens een introductiekamp van een hogeschool in Breda waren besmet met het norovirus. Dat is erg besmettelijk en veroorzaakt buikgriep. Hoe het virus zich onder de studenten heeft verspreid, weet de GGD niet. Dat kan via voedsel of direct contact zijn gebeurd. En Oostenrijk heeft de warmste zomer gehad sinds het wordt bijgehouden. 2 keer werd het warmer dan 40 graden, met als hoogste temperatuur 41,2. Behalve de hitte was ook de droogte een probleem in Oostenrijk. In bijna 170 jaar viel er nog nooit zo weinig regen. Het weer van Weer Online. De regen verdwijnt vanavond en het klaart op. Het koelt af naar 12 tot 16 graden. Morgen kan er in het binnenland nog een bui vallen. Op andere plaatsen schijnt de zon. Het wordt een graad of 20. En dat was het ANWB-nieuws.
14: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het oosten van het land sta je in de file op de A12 van Utrecht naar de Duitse grens. Tussen Arnhem-Noord en Zevenaar. De vertraging is ongeveer 10 minuten. Op de A35 Enschede-Zwolle 5 minuten vertraging bij Nijverdal-Oost. En op de N35 van Zwolle naar Almelo bij Raalte is het oponthoud ook 5 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
11: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking.

0: Fanatic, De Bausa. En daarvoor hoorde je Tom Jones en Moose T met Sexbomb bij de middagshow.
1: Twente komt thuis.
0: Inmiddels 10 minuten over 5. Het is 31 augustus vandaag. Voor veel mensen de eerste werkdag na een paar weken zomervakantie. Nou, ik hoop dat je het een beetje gered hebt vandaag. Want je hoort hem namelijk als de 5 uur uit je dak plaat. Het officiële startsignaal van je vrije maandagavond en het einde van de werkdag. Welkom bij de middagshow.
1: Twente actueel.
0: Met vandaag onder andere economisch bericht van het CBS. Het economisch beeld is ietsje minder negatief op basis van de conjunctuurklok, zoals het heet. Een soort economische barometer die ons vertelt hoe het gemiddeld genomen met ons gaat. Verder vanochtend een ernstig ongeval in Weerde, waarbij een trekker op een personenauto is gebotst. De bestuurder van de auto raakte bekneld en moest worden bevrijd. En verder heeft de politie in Almelo een 18-jarige bestuurster uit Enschede aangehouden, die na een ongeval onder invloed bleek te zijn. Daarvan is het rijbewijs ingevorderd. En verder natuurlijk een mooie wedstrijd voor FC Twente gisteren. Tegen Cambuur werd met 1-4 gewonnen. Uit dus. Dat was een mooie prestatie naar eerder de Europese wedstrijd. En nog meer Twente nieuws. Want FC Twente heeft het contract voor Hilligers in ieder geval ontbonden. Die gaat naar Heerenveen. Daar was veel over te doen. Want hij wilde zijn contract niet verlengen. Nou, toen mocht hij niet meer spelen. Nou, ik heb het verhaal misschien meegekregen. Maar vandaag werd dus bekend dat Mees Hilligers na 15 jaar FC Twente vertrekt naar Heerenveen. Daar gaat hij lekker verder. Nou, dat en meer in het nieuws. Je leest het ook op na op 120.nl. Onderweg Madken. En ook hier zometeen de Black Eyed Peas. Maar eerst de

augustus. Je hoorde Que Sera Mi Vida bij Twente FM. Nou, vanavond in Oldenzaal weer de eerste raadsvergadering na het zomerreces. Ook daar is de zomervakantie voorbij. Naast de vaste huishoudelijke items staat er voor vanavond één item op de agenda. De gemeente trekt een verouderde beheersverordening voor begraafplaatsen in. 2023 werd de nieuwe verordening van kracht, maar toen is ze vergeten om de oude verordening in te trekken. Nou, dat staat dus vanavond op de agenda tijdens de eerste gemeenteraadsvergadering. Het Politiek Forum in Oldenzaal dus. Je leest er meer over op twentefm.nl. Ja, vanochtend een ernstig ongeval in Wierden. Daar is een auto in botsing gekomen met een tractor. De bestuurster van de auto raakte daarbij ernstig gewond. Het slachtoffer is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Het ongeval vond plaats rond 8:30 op de kruising van de Sluizendijk met de Kloosterhoekweg. Vermoedelijk kwamen de personenauto en tractor door voorrangsfout met elkaar in botsing. Ja, dat kan in deze tijd van het jaar goed misgaan. Er is natuurlijk ook mais gehakseld en aardappelen gerooid. En zo zijn er meer landbouwvoertuigen op de weg. En is het ook in het buitengebied af en toe oppassen geblazen. Natuurlijk zeker met kruisingen met gelijke voorrangsregels. Nou, dat is in ieder geval. Je leest er meer over op onze website. Daarvoor ga je naar twentefm.nl. En over meer nieuws gesproken, zometeen krijg je een update van onze nieuwsreactie. Twente FM Streeknieuws. En dit is Madcon met Ray Dalton. Don't

0: 125 jaar Sint-Antonius Ziekenhuis in Gronau. Dat vieren we met een bijzondere open dag. Op zondag 6 september van 11 tot 5 uur ben je van harte welkom. Ontdek de modernste robotchirurgie met maar liefst 5 Da Vinci operatierobots. Dit jaar viert het ziekenhuis bovendien 20 jaar Da Vinci en de 25.000ste prostaatverwijdering. Een Duits record. Ontmoet gespecialiseerde chirurgen, volg interessante lezingen, stel je vragen en verschillende artsen spreken ook Nederlands. Sint-Antonius Ziekenhuis Gronau. Zondag 6 september van 11 tot 5 uur.
1: Zin in Oostenrijk, maar dan dichtbij? Reserveer nu bij Steakhouse Lützer Alm.

0: onze almhutten voor jouw feest. De Lutscher Alm. Reserveer je nu via lutscheralm.nl.
1: Hey, monteur. Edwin Evers hier. Wil jij sleutelen aan de mooiste bedrijfswagens en de dikste trucks? Kom maar op. In Groningen, Drenthe en Overijssel zoekt Volvo en Renault dealer Nijwa naar nieuwe collega's. Ben je een starter, allrounder of switcher? Ga naar werkenbijnijwa.nl en misschien vind je jouw match. We gaan elkaar zien op een van de bedrijfsfeestjes van Nijwa.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
5: Secondenlijm geknoeid? En paniek? Wij hebben de beste lijmen en veilige oplosmiddelen om het snel te fixen. Ontvang nu gratis tips en de juiste oplossing op onze website. Ga direct naar secondenlijm.nl.
6: Op zoek naar 100% natuurlijke huidverzorging? Bij de online drogist vind je nu het nieuwe Hydrating Serum Plus van Dr. Hauska. Intense hydratatie door de natuur en met antioxidanten. 100% natuurkracht van Dr. Hauska. Voor elk huidbeeld. De online drogist. Er is er maar één.
7: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
8: Ontdek Suriname met de Torarica Group. Waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.

0: of 1000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Klaar met Activer die niet lekker zit? Kies voor Gymbabe met gratis verzending in Nederland. Ga nu naar www.gymbabe.nl.
2: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
3: Goedemiddag, ik ben Frank van der Klucht. Een 24-jarige vrouw uit Enschede moet een taakstraf uitvoeren voor een ongeval op 18 december op de boulevard 1945. Ze keerde illegaal op de busbaan en zag daarbij een stadsbus over het hoofd. Door de klap viel een oudere vrouw in de bus en brak haar heup. Het keren is verboden vanwege doorgetrokken strepen, ondanks dat het eruit ziet als oversteekplaats. De brandweer is zondagochtend rond 8:30 uitgerukt voor een brand in een slaapkamer aan de Bachstraat in Hengelo, waarbij werd opgeschaald naar middelbrand. De politie heeft de bewoonster aangehouden. Zaterdagochtend moest de brandweer ook al naar dezelfde woning voor brandmelding. Omwonenden kregen het advies ramen en deuren te sluiten vanwege rookontwikkeling. En deelnemers, vrijwilligers en medewerkers van stichting De Club Twente doen mee aan de Human Race in Nijverdal en verzamelen daarmee bijna 2000 euro in voor meester Siebelinkhuis in Almelo. Ze worden getraind door Olympisch Taekwondo Resmi Olgink. De wedstrijd combineert hardlopen met 20 obstakels. De groep trainde onder goede sfeer bij restaurant Liederbaum in Bornebroek. Heb ik nu het weer voor Twente? Vanmiddag komen intensieve buien voor. Tussen de buien door komt de zon er wel bij. De zuidwestenwind waait stevig en het wordt 19 tot 20 graden. En vanavond is nog een buitje mogelijk, maar vanuit het westen volgen weer opklaringen.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het oosten van het land staat file op de A35 Enschede-Zwolle. Bij Wierde is de vertraging 10 minuten. En op de A325 Nijmegen richting knooppunt Velperbroek tussen het Gelderdoom en Velperbroek een kwartier op onthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.

Alternatief.nl is je nieuwsarchief. Daar vind je meer nieuws en achtergronden. En online ook een nieuwe aflevering van het alternatieve radioprogramma Donderslag. Met veel aandacht voor stevige gitaren, maar ook het festivalleven. Nou, afgelopen weekend was natuurlijk Rock Am Mesh, het alternatieve muziekfestival in Tubbergen. Maar in deze aflevering ook aandacht voor een vergelijk tussen Pukkelpop en Lowlands. Waar staat de beste rock, punk en metal programmering? Dat check je onder andere via twentefm.nl/luister. En ook een gast in de uitzending, Jeffrey Revet van de band Revester. Die is de gast om te praten over het muzikale verleden. En ook hun nieuwe werk waar ze vooral eigen nummers zijn gaan schrijven. Dat check je allemaal via twentefm.nl/luister. Het programma Donderslag, je wekelijkse portie gitaren en alternatieve muziek uit Twente.

Bent in de jaren 80 met onder andere deze hit. Die was denk ik wel een bekendste ook gelijk. Absolute. En daarvoor hoorde je Lisa Stansfield en All Around the World bij de middagshow voor Twente. Dit is Twente FM tot 7 uur vanavond. Met vandaag dus veel heethoofden in Den Haag. Want de begroting is nog steeds niet rond. De coalitiepartijen die vergaderen daar al heel lang over. Maar ze kunnen er nog niet eens worden. Het zal alweer een valreepje worden. En de gebruikers van de onbewaakte fietsenstalling in Enschede, die doen er goed aan om alert te zijn op fietsendiefstal. Afgelopen vrijdag werden namelijk diverse fietsensloten doorgeknipt en doorgeslepen in de stalling bij het Wilminkplein. Hij is weliswaar voorzien van camera's, maar die worden niet live bekeken, laat de politie weten. En daarom is het belangrijk om de fiets goed vast te zetten en tenminste 2 sloten van een degelijke kwaliteit te gebruiken. Mensen die slachtoffer zijn van diefstal worden opgeroepen om aangifte te doen. Pas daarna wordt de beelden bekeken. En gebruikers die iets verdachts hebben gezien bij de stalling, zoals iemand met een slijptol, die kunnen 112 bellen. Nou, dat mag altijd. Dus dan weet je dat in ieder geval. Wees gewaarschuwd.

De maandagavond met Empire of the Sun. Het was Walking on a Dream wat je zojuist hoorde. En daarvoor nog Jonas Blue en Malif samen The Edge of Desire bij Twente FM. Met radiostation voor Twente. Tot 7 uur luister je naar Twente Komt Thuis. Met deze hele fijne uit de jaren 90 van Seal Crazy. Nu bij Twente FM.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Toen kreeg Battle een hersenstam-infarct.
2: We waren in het begin best wel druk met de mens. En toen kwamen ineens dat mannengriepen tussen.
0: Discussie.
3: Dan kom je op de lijn, ga je met ons in gesprek. Dan heb je demonstratierecht. Maar je blijft met je vingers van andere mensen af. En je gaat andere mensen ook niet bedreigen om je zin te krijgen.
0: En Twentse cultuur.
4: Een krantenartikel hebben we gehad van Orgelman Benno is cultureel erfgoed. Hier zit hij dan.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Zoek jij een origineel cadeau? Ontdek stedencadeau.nl. Met verrassende merchandise van jouw stad, provincie of streek. Stedencadeau.nl. Cadeau met een K.
7: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
8: Op zoek naar 100% natuurlijke huidverzorging? Bij de online drogist vind je nu het nieuwe Hydrating Serum Plus van Dr. Hauska. Intense hydratatie door de natuur en met antioxidanten. 100% natuurkracht van Dr. Hauska. Voor elk huidbeeld. De online drogist. Er is er maar één.
9: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
10: Ontdek Suriname met de Torarica Group. Waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you. Online.

0: 8000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Klaar met Activer die niet lekker zit? Kies voor Gymbabe met gratis verzending in Nederland. Ga nu naar www.gymbabe.nl.
2: Uw evenement of bedrijf promoten? News Outside regelt het voor u. Magazines, evenementenkranten, professionele en goedkope bouwhekdoeken, spandoeken en banieren. Alles is mogelijk bij News Outside. Bekijk alle diensten of laat u inspireren op newsoutside.nl. Newsoutside.nl.
3: Vennegoor Energiemanagement, jarenlang pionier. Nu de specialist in accu-opslagtechniek, zonnepanelen, autolaadpalen, energiemanagementsystemen en regeltechniek. Vrijblijvend gesprek? Kom naar Vennegoor Energiemanagement. Of kijk op vennegoorweerselo.nl. Onderdeel van de Vennegoor Installatiegroep.
4: Voor een fijne prijs met een grote groep vakantie vieren? Het kan op de vakantie- en kampeerboerderij van recreatieverblijf De Roezeberg in Ootmarsum. De ideale locatie om met jong en oud te vertoeven en even tot rust te komen. Ook voor uitstapjes of introductiedagen is De Roezeberg het perfecte low-budget-adres. Er is plek voor groepen van 30 tot 90 personen. Meer informatie op deroezeberg.nl.
5: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
6: Twente FM Nieuws.
7: Goedenavond, ik ben Mario Kwaitaal. Het kabinet gaat vanavond dan eindelijk praten over de begroting. De eerste ministers zijn gesignaleerd bij het ministerie van premier Jetten. Het is allemaal op het laatste nippertje, want vanavond moet de begroting bij de Raad van State liggen. Vandaag hebben de leiders van de coalitiepartijen nog gepraat over de laatste pijnpunten. In ons land zijn steeds meer tentenkampen te vinden waar daklozen zitten, heeft RTL uitgezocht. In 13 gemeenten zijn nu zulke kampjes. Dat is een verdubbeling vergeleken met 2 jaar geleden. Je vindt ze niet alleen in Groningen en Maastricht, maar ook in Hoorn en Barendrecht. Gemeenten weten soms niet dat er een tentenkamp is. In Nepal wordt nog steeds gezocht naar de 3 vermiste Nederlanders. Volgens de autoriteiten wordt er wel gezocht in de gebieden waar ze waren tijdens de overstroming. Het Rode Kruis is donderdag een inzameling gestart voor noodhulp in het getroffen gebied. Dat heeft al ruim 1,5 miljoen euro opgeleverd. En Argentinië moet het voortaan doen zonder Lionel Messi, want hij stopt als international. De verloren WK-finale tegen Spanje was zijn laatste wedstrijd. Het is volgens Messi geen verlies voor het voetbal dat hij stopt, want er komen geweldige jonge spelers aan die het verdienen om op zijn plek te staan. Het weer van Weer Online. De regen verdwijnt vanavond en het klaart op. Het koelt af naar 12 tot 16 graden. Morgen kan er in het binnenland nog een bui vallen. Op andere plaatsen schijnt de zon. Het wordt een graad of 20. En dat was het ANP-nieuws.
8: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat alleen nog een korte file op de A28 Groningen-Amersfoort. Bij knooppunt Hattemerbroek is de vertraging 5 minuten. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
9: Het is zomer in Twente.

0: En Release Me.
1: Twente komt thuis.
0: Welkom in je maandagavond. Het is inmiddels 11 minuten over 6. Vandaag 31 augustus. Het is de laatste dag van de maand augustus. En misschien wel de eerste dag na je zomervakantie. Nou, ik hoop dat je het overleefd hebt. De middagshow is er ook voor jou. Met heel veel lekkere muziek. En natuurlijk ook het laatste nieuws uit Twente.
1: Twente actueel.
0: Met natuurlijk een mooie winst voor FC Twente. Gisteren tegen Cambuur werd het met 1-4 gewonnen. In de uitwedstrijd na eerder al het Europese avontuur. Waarbij Twente in ieder geval een plek in de poolfase van de Conference League wist af te dwingen. Verder vanochtend een ernstig ongeval in Wierden, waarbij een trekker in botsing kwam met een auto. De bestuurster van de auto is met onbekende verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis. Economisch nieuws was er vandaag ook, namelijk de conjunctuurklok. Het gaat ietsje beter met Nederland volgens deze conjunctuurklok. En eerder vanmiddag het bericht dat Eelco Brinkman is overleden. Oud-fractievoorzitter van het CDA. Volgens mij was hij ook nog een tijdje voorzitter van Bouw in Nederland. Die is 78 jaar geworden. Dus dat en meer. De nieuws, we gaan het erover hebben met ook heel veel lekkere muziek. Ik heb straks Robbie Neville voor je, Level 42, en ook Stella Lefty is onderweg. Eerst hoor je The Culture Club en Time bij Twente FM.

80 met Time, the Clock of the Heart bij de Middagshow voor Twente. De gemeente Almelo die vraagt inwoners met een goed idee voor een straat, buurt of wijk om dat in te dienen. Via het platform almelobuurtsamen.nl kun je plannen indienen, zoals bijvoorbeeld een gezellige herfstmiddag, een opruimactie of andere gezellige samenkomsten. En daarna kunnen buurtgenoten dan ook stemmen welke ideeën ze graag uitgevoerd zien. Kleinschalige initiatieven voor en door buurtbewoners dragen bij aan het vergroten van de leefbaarheid van Almelo, is de opvatting van de raad en het college. En de gemeente hoopt dan ook weer veel mensen met ideeën te zullen treffen om in ieder geval via almelobuurtsamen.nl dat met elkaar te delen. Dus daar vind je meer over op de website van de gemeente Almelo. En het Oldenzaals Energiefonds wil ondernemers graag helpen met het verduurzamen van hun bedrijfspand. De gemeente heeft de uitvoering van dit fonds ondergebracht bij Finbrokers, waardoor het voor ondernemers makkelijker is om hier gebruik van te maken. Via het fonds kun je leningen van 5.000 tot 50.000 euro aanvragen voor het uitvoeren van energiebesparende en verduurzamende maatregelen bij je bedrijf. En daarvoor kun je terecht op de website van de gemeente Oldenzaal. In die geval, check je eigen website van je eigen gemeente, want

Forever 42. Ja, wat een fijne hits hebben die gemaakt in de jaren 80. Dit was een wat kleiner hitje van ze. Forever Now was net jaren 90 trouwens nog. En daarvoor hoorde je Robin Neville, Selavie bij Twente FM. Zometeen het streeknieuws ga je horen naar deze fijne nieuwe single van Stella Lefty.

0: Eigen betaalbare droomtuin, dat wil toch iedereen? Roscoe.nl. Er is toch ook niks mooier om je eigen tuin te bouwen met professionele hulp. De mooiste tuin, die maak je zelf. Het Roscoe-concept is er voor iedereen. Jouw kompas naar een betaalbare droomtuin. Roscoe.nl.
1: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
3: Secondenlijm geknoeid? En paniek? Wij hebben de beste lijmen en veilige oplosmiddelen om het snel te fixen. Ontvang nu gratis tips en de juiste oplossing op onze website. Ga direct naar secondenlijm.nl.
5: Op zoek naar 100% natuurlijke huidverzorging? Bij de online drogist vind je nu het nieuwe Hydrating Serum Plus van Dr. Hauska. Intense hydratatie door de natuur en met antioxidanten. 100% natuurkracht van Dr. Hauska. Voor elk huidbeeld. De online drogist. Er is er maar één.
6: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een Candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
7: Ontdek Suriname met de Torarica Group. Waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you. Online.

0: 10.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
2: Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht. Een extra wekelijkse afvalophaalronde bij 30 probleemlocaties rond Hoogbouw in Hengelo lijkt een averechts effect te hebben. Twente Milieu en handhavers zien op de meeste locaties juist meer dumpingen en bijplaatsen van afval. Sinds 4 maart rijdt Twente Milieu iedere woensdag langs hotspots waar structureel over afvaldumpingen wordt geklaagd. Slechts op enkele plekken is het straatbeeld beter. De gemeente Enschede moet een paspoortaanvraag van een in Liverpool wonende Brit opnieuw in behandeling nemen en zijn reiskosten vergoeden. De man claimt recht te hebben op een Nederlands paspoort, maar kreeg vorig jaar een afwijzing. De rechtbank oordeelt dat Enschede heeft verzuimd zorgvuldig onderzoek te doen naar zijn herkomst. De gemeente moet nu enkele duizenden euro's aan kosten betalen. En Saasveld heeft zondag een historische optocht door het dorp georganiseerd, waarbij 1000 van de 1700 inwoners op een of andere manier meehielpen. De stoet toonde nozems op brommers, middeleeuwse boerenschuur op wagens en de bevrijding van de Duitsers. Toeschouwers noemen het uniek en complimenteren het dorp voor de enorme betrokkenheid. Het is gewoon een prachtige optocht, aldus een bezoeker. Heb ik nu het weer voor Twente. Vanavond is nog een bui mogelijk, maar vanuit het westen volgen opklaringen. In de nacht naar dinsdag blijft het koel en het koelt dan af naar 15 graden. Morgen is het rustiger en het blijft droog.

Have Fun. En daarvoor hoorde je ook nog het streeknieuws. Wil je meer nieuws en achtergronden? Dan ga je naar onze website 120.nl. En over online meer Twente FM gesproken. Je kan ook altijd terecht op twentefm.nl/luister. Daar vind je alle extra radioprogramma's. Nieuws, actualiteiten, achtergronden en ook discussie en politiek. Je vindt het allemaal via twentefm.nl/luister. Met daar stil nu op de radio.

Er zijn allerlei andere schandaaltjes kwamen er aan het licht. En nu heeft onder andere de KNVB, de Nederlandse Voetbalbond, samen met de UEFA het vertrouwen in Infantino opgezegd. Nou, dat zal allemaal een staartje krijgen in ieder geval. Er is veel te doen over zijn positie. Maar wat er gaat gebeuren is nog enigszins ongewis. Nou, daarmee aan het einde gekomen van de middagshow voor Twente. Zometeen na 7 de tijd voor de avonddienst. Je hoort in ieder geval nieuws, actualiteit en achtergronden met Richard de Vetter. Ik wens je veel plezier met hem. Ik ben er morgen weer met de nieuwe Twente komt thuis. Ik wens je een fijne maandag. Yo!

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Ja, de muziek staat op één.
2: Maar ik heb wel de ambitie om echt een lijpe psychedelische show ervan te maken.
0: Discussie.
3: Dat perspectief, dat zat echt onder druk. Het wonen, mijn werk, mijn opleiding. Zeker met de technologische ontwikkelingen als kunstmatige intelligentie.
0: En religie.
2: Zo staat Matthew Ward aan het begin, zoals dat toen heette, van de Jesus Music. En dat was toen echt een genre en tegenwoordig noemen we dat gewoon christelijke muziek.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
4: Een betrouwbare elektrakeuring nodig? Scope 8, 10 of 12? Acutus inspecteert onafhankelijk en snel. Ook voor inspecties van energieopslagsystemen in het MKB, retail en de agrarische sector. Kies jij voor Acutus? Dan heb je binnen één dag een nette prijs en is binnen 4 weken de inspectie uitgevoerd. Kijk snel op acutus.nl.
5: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
7: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Zoek jij een origineel cadeau? Ontdek stedencadeau.nl. Met verrassende merchandise van jouw stad, provincie of streek. Stedencadeau.nl. Cadeau met een K.
8: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
9: Secondenlijm geknoeid? En paniek? Wij hebben de beste lijmen en veilige oplosmiddelen om het snel te fixen. Ontvang nu gratis tips en de juiste oplossing op onze website. Ga direct naar secondenlijm.nl.
10: Op zoek naar 100% natuurlijke huidverzorging? Bij de online drogist vind je nu het nieuwe Hydrating Serum Plus van Dr. Hauska. Intense hydratatie door de natuur en met antioxidanten. 100% natuurkracht van Dr. Hauska. Voor elk huidbeeld, de online drogist. Er is er maar één.
11: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
12: Ontdek Suriname met de Torarica Group. Waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
13: Mooi hoofd hem, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette voorraad, je krijgt goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT, in goor en nieuwheden.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
14: Goedenavond, ik ben Mario Kwaitaal. Dagen later dan de bedoeling was, ligt er dan toch een begroting van de coalitiepartijen. Ook vandaag hebben de 3 partijleiders er nog over gesteggeld en vanavond moeten de ministers zich erover buigen. Net op tijd, want de Raad van State moet de begroting vanavond binnen hebben. Op Prinsjesdag worden de details bekend. In Nederland zijn steeds vaker tentenkampen te zien waar daklozen wonen, heeft RTL uitgezocht. Sinds begin vorig jaar waren ze te vinden in 13 gemeenten en dat is een verdubbeling vergeleken met een jaar eerder. Maar misschien zijn er nog veel meer, omdat gemeenten het soms niet eens weten als er een tentenkamp is. In het noorden van India is een vuurwerkfabriek ontploft. Daarbij vielen zeker 11 doden, onder wie 8 kinderen. De meeste slachtoffers vielen in huizen vlak naast de fabriek. De oorzaak van de explosie is nog niet bekend, maar het gaat vaker mis in India omdat mensen zich niet aan de veiligheidsregels zouden houden. En Lionel Messi stopt bij het Argentijnse elftal. Hij heeft zijn vertrek bekendgemaakt. Na de verloren WK-finale dacht hij er al over te stoppen en de dood van zijn vader eerder deze maand gaf de doorslag. Met het Argentijnse elftal won Messi niet alleen 4 jaar geleden het WK, maar ook 2 keer de Copa America. Het weer van Weer Online. Vanavond wordt het op steeds meer plaatsen droog. Vannacht is het 12 tot 16 graden. Morgen valt landinwaarts nog een bui. Later is er steeds meer zon. Het wordt een graad of 20. En dat was het ANP-nieuws.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De avonddienst. Richard de Vetter.

0: Changes.
1: Ilse de Lange en Changes.
2: Dit is de Twente FM avonddienst met Richard de Vetter.
1: Ja, welkom bij de Twente FM maandagavonddienst. Jouw wekelijkse escape from reality. Ja, en het is de laatste dag van de maand alweer. En ja, voor de mensen die meetellen, nog maar 109 dagen tot kerst. Ja, ik heb weer een beetje een vol programma vanavond met de avonddienst. Wat heb ik allemaal staan? Ja, het sportweekend. Ik ga er toch even het volgende uur op terugkijken, want het was toch alweer zeer interessant. En ja, dat vind ik het mooie van sport, hè. Het kan vriezen, het kan dooien. Je hebt winnaars, je hebt verliezers. Het was natuurlijk, het grote nieuws is natuurlijk de mislukte missies van de mannen- en vrouwenhockeyers, die allebei niet de wereldtitel haalden. En daarnaast de wel meer dan goede prestaties van onze eigen FC Twente en onze eigen Heracles, die het gewoon eigenlijk fantastisch doen. Dat is gewoon mooi. En daarnet hoorde je het al in het journaal. Het kabinet is eruit met de begroting. Ja, vanavond voor 12 uur. Dan moet die ingeleverd worden. En iets met laatste momentjes. Hetzelfde geldt voor de voetbaltransfermarkt die woensdag sluit in Nederland. Je zal zien, op het laatste moment volgen nog heel veel transfers. En ik ben dan eigenlijk benieuwd, hoe zit het eigenlijk met jou? Ben jij van alles ruim op tijd regelen? Of ben je ook eigenlijk van zo'n laatste momentje? Als ik naar mezelf kijk, dan moet ik eerlijk toegeven, ik wil het eigenlijk niet, maar ik ben eigenlijk wel van het laatste momentje. Ik hou me dan ook altijd voor dat ik het beste werk produceer onder druk. Maar ik moet, als ik heel eerlijk ben, ook toegeven dat het afgeleverde werk inderdaad goed was. Ja, inderdaad. Maar het had ook veel beter kunnen zijn als ik iets meer tijd in had besteed. Dus iets eerder had begonnen. Ik weet niet verder of dat herkenbaar is, maar ja, het is niet anders. Maar goed, zometeen spreek ik ook nog even met Robert Kramer in het kader van Twente Rocks en alle evenementen deze week in Twente, waar je nog gewoon naartoe kan, die niet zijn uitverkocht. En natuurlijk ook gewoon lekkere muziek. Zometeen The Killers en Human. Maar eerst Ella Langley en Susan Texas.

0: Ja, ik ben humor, denk ik. Ik ben in ieder geval geen danser. The Killers en daarvoor Ella Langley en Choosing Texas. Het lijkt wel dat het country een beetje in opkomst is. In ieder geval, dit is een knijter van een hit op dit moment. Wat ook een knijter van een hit is, dat is Twente Rocks. Dat zijn een overzicht van de evenementen van de komende week in Twente die nog niet zijn uitverkocht, dus waar je waarschijnlijk nog naartoe kan. En daarvoor hangt aan de andere kant van de lijn weer Robert Kremer. Goedenavond.
1: Hey, goedenavond, Richard.
0: Goedenavond. Een afgelopen weekend. We hebben natuurlijk twee weken geleden in ons online programma Donderslag gesproken met, hoe heet de beste man ook alweer?
1: André Manuel.
0: En ja. Afgelopen weekend was volgens mij het laatste weekend dat hij optrad in...
1: In Diepenheim was dat.
0: Ja, in Diepenheim.
1: Ja, dat was heel bijzonder.
0: Jij was erbij?
1: Ja, het was echt super bijzonder. Het was slecht weer. In eerste instantie was de bedoeling dat het buiten plaats zou vinden, op de tribunes.
0: Ja.
1: Maar uiteindelijk toen we aankwamen met alle regenpakken aan en weet ik veel wat, werd gezegd van we gaan binnen. Dus we hadden in de schuur hebben we die voorstelling gehad.
0: Oh, oké.
1: Het was echt heel erg tof. Het ging over het leven van André Manuel.
0: Ja.
1: Deels. En ook het leven in Diepenheim. Maar je hebt nog een herkansing, want 5 september is het Red Roots Festival. Red Roots X Straat Street Art Festival in Enschede. En daar kun je hem nog een keer gaan zien. En dat is dan echt de laatste voorstelling van Volkshel. Dus ik zou zeggen van, en dat is in de middag. Dus dat is echt een tip. Ben je geïnteresseerd in André Manuel en alles wat er omheen hangt, zeg maar, dan is dit echt heel tof om mee te maken. Want het is geen theater. Het is een voorstelling. Je kunt het niet plaatsen. Het is, ja... Ik zou je zeggen van, laat je verrassen.
0: Ja, dat is het, denk ik.
1: Kijken.
0: Ja. Maar nu je het daarover hebt, dan ben je eigenlijk al begonnen. Want dat staat deze week volgens mij op de planning.
1: Ja, dat staat zeker op de planning. Dat is dan 5 september in Enschede. Het Red Roots Festival. En daar staan best wel toffe bands, maar ook hele goede muzikanten. Onder de Bluegrass Boogeyman, en dat is een beetje bluegrass.
0: Yeah.
1: Goede band. Anne Soldaat, dat is een indie alternatieve songwriter. Mm. Volkshel dan, zoals genoemd. Er staan echt wel hele toffe muziekacts. En het is in heel Enschede. Ja, heel Enschede. Dat zeg ik dan een beetje in de horeca in Enschede. Dus er zijn verschillende podia's. En dat is te zien op metropool.nl. Wil je weten waar jouw desbetreffende band optreedt? Dus er staat een tijdschema op de site van Metropool.
0: Ja, check dat even.
1: Eens kijken van, het is altijd wel een hele puzzel. Want je zult net zien, heel veel treedt tegelijk op.
0: Ja, klopt. Dus dan moet je even een klein beetje voorbereiden.
1: Ja, even keuzes maken. En dan is achteraf, heb ik de juiste keuze gemaakt. Maar dat laat ik gewoon aan de luisteraar over.
0: Dat klopt. En over keuzes maken gesproken. Ja, je hebt natuurlijk nog meer staan.
1: Zeker. Barnes & Noble's Live. Zondag 6 september in Borne. Dat zijn allemaal Barnes acts. Op 5 locaties.
0: Oké. Okay.
1: En ben je bekend in Borne, dan ken je natuurlijk wel een van de acts zoals Born to Pop. Double Six en de Dancework Studios doen ook mee. Het is €9 kost het, maar dan kun je wel naar verschillende acts kijken.
0: Oké.
1: Okay. Dat is dus in Borne, 6 september. En dan is er ook nog Hart van Zuid Festival, 5 september, op Broedplaat Oogst. Ja, die hebben eigenlijk enkele 4 pijlers. Dat is muziek, theater, kunst en maatschappij. En dat is best wel een heel mooi festival. Er staan onbekende acts, maar het is heel thematisch. Dus Oogst is ook echt omgetoverd in een hele toffe locatie. Wat sowieso een hele mooie locatie is, met vooral in donker. Ja, daar weten wij ook alles van, zeg maar. Wij komen er ook regelmatig. En dan heb ik 3 september Klapstoel Cabaret in de Oldenzaal. Hm. En dat is op een unieke locatie, dat is op het Hulsbeek.
0: Oh,
1: en normaal gesproken zou je denken van, is dat niet de Stadstheater De Bond? Nee, dit is een samenwerking tussen Stadstheater De Bond en Strandtent Het Hulsbeek, want daar is het ook. Daar treden 2 cabaret-talenten op, moet ik zeggen.
0: Mm-hmm.
1: Alina Sharipova en Hidde van Gestel. En Alina heeft het Leids Cabaret Festival 2026 gewonnen. En Hidde van Gestel Studentencabaret Festival 2025. Dus ik denk dat wel garantie voor succes is. Om daar eens te gaan kijken.
0: denk het
1: is
0: wel.
1: Is ook nog niet uitverkocht. Oh, dat is moet... 3 september.
0: Ja.
1: Richard.
0: Ja, ik moet wel zeggen, toen ik Alina Sharipova hoorde, denk ik van, die heeft vorig jaar Wimbledon gewonnen. Dacht ik.
1: Ja, dat is die Russische tennisser, hè?
0: Ja, die van die grapjes maakt. Die tussendoor. denk ik.
1: Ja, die ging toch met Enrico Iglesias.
0: Ja, en volgens mij deed zij ook nog dubbelspel met Svetlana Kokyakova, dacht ik. Maar dat moet ik nog even nakijken, dat weet ik niet zeker.
1: Dus dat Maria?
0: Ja, die ja.
1: Ja, precies. Ja, nee, dat is er niet. Nee. Er gaat geen tenniswedstrijd zien op Rilsbeek.
0: Ah, dat is...
1: De bal stuit het niet in de zand.
0: Nee, dat wordt lastig.
1: Ja, ja.
0: Dus, dat was hem. Daar was hem. Dan zijn we weer mooi op de hoogte. En er zijn zat dingen om naartoe te gaan. Er worden toch wel veel dingen nog steeds gedaan. We zijn nog een klein beetje, kan je het zeggen, een klein beetje aan het nazomeren. Misschien een klein beetje.
1: Ja, nazomeren, maar het is wel veel hoor, wat er dit weekend is. En ook na afgelopen weekend met Rockham Ash, de Melbuildagen. Ja. In heel Twente was wel wat te doen.
0: Er was weer wat te doen. Dus.
1: Ja, je kunt je hart wel ophalen in Twente.
0: Ja, dat is mooi. En mooi dat wij daar even een klein beetje bij helpen. Dat je in ieder geval weet waar je nog naartoe kan.
1: Ja.
0: Robert, jij weer bedankt voor het overzicht. En ik spreek jou volgende week weer.
1: Ja, tot volgende week.

0: Midnight Oil en de Beds Are Burning hier op Twente FM. Zometeen ben ik terug met de 80-90-100 regeling. Met een nummer uit de jaren 80, de jaren 90 en de Zero's. Met een heel klein mannetje uit Amerika die legendarisch is geworden. Vanaf 1982. Dus scoorde die zijn een hele grote hit. En de rest is history. En zometeen nog Geronimo van Shepherd.
1: Een uniek koopje. Brokante, retro, vintage en antiek. Gecombineerd met een compleet aanbod nieuwe goederen. Laat je verrassen en snuffel aanstaande zaterdag. Van 8:30 tot 14:00 tussen de vele kramen op de markt in Weerselo. Kijk voor meer informatie op weerselozemarkt.nl.
2: Zin in Oostenrijk, maar dan dichtbij?

0: helpen. Met een groep huurt dan onze almhutten voor jouw feest. De Lütscher Alm. Reserveer je nu via lütscheralm.nl.
1: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Zoek jij een origineel cadeau? Ontdek stedencadeau.nl. Met verrassende merchandise van jouw stad, provincie of streek. Stedencadeau.nl. Cadeau met een K.
4: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
5: Op zoek naar 100% natuurlijke huidverzorging? Bij de online drogist vind je nu het nieuwe Hydrating Serum Plus van Dr. Hauska. Intense hydratatie door de natuur en met antioxidanten. 100% natuurkracht van Dr. Hauska. Voor elk huidbeeld. De online drogist. Er is er maar één.
6: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een Candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
7: Ontdek Suriname met de Torarica Group. Waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you. Online.

0: of 1000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Oh nee, alweer de betaling van mijn hypotheek. Maar dat geeft niks. Ik bel wel even met Vogelzang. Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Neemt uw huidige polis vrijblijvend door voor een oplossing op maat. Daarbij wordt gekeken bij verschillende banken en verzekeringsmaatschappijen. Particuliere bedrijven en verenigingen zijn verzekerd van de beste oplossing. Met Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Nieuwstraat 103 in Oldenzaal of wereldwijd via www.vogelzangverzekeringen.nl.
2: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
3: Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht. Een extra wekelijkse afvalophaalronde bij 30 probleemlocaties rond hoogbouw in Hengelo lijkt een averechts effect te hebben. Twente Milieu en handhavers zien op de meeste locaties juist meer dumpingen en bijplaatsen van afval. Sinds 4 maart rijdt Twente Milieu iedere woensdag langs hotspots waar structureel over afvaldumpingen wordt geklaagd. Slechts op enkele plekken is het straatbeeld beter. De gemeente Enschede moet een paspoortaanvraag van een in Liverpool wonende Brit opnieuw in behandeling nemen en zijn reiskosten vergoeden. De man claimt recht te hebben op een Nederlands paspoort, maar kreeg vorig jaar een afwijzing. De rechtbank oordeelt dat Enschede heeft verzuimd zorgvuldig onderzoek te doen naar zijn herkomst. De gemeente moet nu enkele duizenden euro's aan kosten betalen. En Saasveld heeft zondag een historische optocht door het dorp georganiseerd, waarbij 1000 van de 1700 inwoners op een of andere manier meehielpen. De stoet toonde nozems op brommers, middeleeuwse boerenschuur op wagens en de bevrijding van de Duitsers. Toeschouwers noemen het uniek en complimenteren het dorp voor de enorme betrokkenheid. Het is gewoon een prachtige optocht, aldus een bezoeker. Heb ik nu het weer voor Twente. Vanavond is nog een bui mogelijk, maar vanuit het westen volgen opklaringen. In de nacht naar dinsdag blijft het koel en het koelt dan af naar 15 graden. Morgen is het rustiger en het blijft droog.
2: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1twente.nl.

Ligt het aan mij of word je gewoon heel erg vrolijk van dit, plaatje? Shepherd en Geronimo. En ja, zometeen informatie uit de regio. Er is namelijk een primeur voor Oldenzaal. Kleine afvalplekjes voor zwerfafval bij ondergrondse restafvalcontainers. Zometeen meer hierover. Allereerst de 80-90-100 regeling. Oftewel een nummer uit de 80's, de 90's en de Zero's. In omgekeerde volgorde. Gnarls Barkley met Crazy uit 2006. Daarvoor uit 1995. I Only Wanna Be With You. Hootie en de Blowfish. En dan gaan we terug. Ik neem je mee terug naar 1982. Prince Roger Nelson. Oftewel Prince. Ja, dat was natuurlijk een zanger, een danser, maar ook een multi-instrumentalist. The Revolution, dat was zijn vaste begeleidingsband tot 1990. En daarna nam de New Power Generation het stokje over. Dan gaan we even dus terug naar 1982. 1999, dat was het album dat een grote ster maakte van Prince. Van januari tot en met de zomer van 82 werd het album opgenomen. En er werd tevens gewerkt aan de Vanity Six en de Time Projector daarnaast. Oftewel, hij was best wel bezig. Maar hij ging verder op het zoek naar zijn eigen stijl. En in 1999 heeft hij voor het eerst een pop-georiënteerd sound met R&B invloeden. En op deze manier weet hij pop- en R&B-fans aan zich te binden. 1999, dat is het vijfde Prince-album van zijn en zijn eerste dubbelalbum. Het zorgt in de VS voor de doorbraak. En 1999 is het eerste album waar Prince de kleur paars gebruikt. Dat zal hij later nog veel doen. En tevens, en dat vind ik wel apart, komt de trend die Prince voorzichtig startte toen met Controversy, die komt tot volle wasdom. Wat deed hij namelijk? Het inzetten van letters en cijfers in plaats van woorden. Bijvoorbeeld de U in plaats van you, de 4 in plaats van 4 en de 2 in plaats van 2. Nu is het eigenlijk heel normaal, maar Prince is daar eigenlijk mee begonnen. Ik wist niet of je dat weet. En wat ook nog leuk was, ik ben natuurlijk een vinylverzamelaar. Ik heb ook dit album. En als je dan naar de album kijkt van de hoes, zeg maar, aan de voorkant, dan staat daar heel simpel op Prince en 1999. Althans, dat denk je, simpel. Maar als je dan goed kijkt, valt er iets op. Namelijk de letter van Prince, dat is een I. Een 1, die is een beetje veranderd in het cijfer 1. En in het middenstuk valt in spiegelbeeld te lezen End the Revolution. Dus het staat er niet op. Maar in 1982, toen begon hij met End the Revolution. Die hebben op het album meegespeeld. Werden dus wel genoemd, maar een beetje verborgen. En vanaf het volgende album, dat uitgebracht zou worden, werd het vertaald Prince and the Revolution. En toen stonden ze voller op. Maar in dat album, ik weet niet of je hem thuis in de plaatkast hebt staan, kijk er eens naar. Gewoon ondersteboven en de Revolution staat er stiekem op. We beginnen de 80-90-100 regeling met Prince uit 1982. Het is een beetje moeilijk om te zeggen, maar 1999.

0: bijna niet uitspreken. Gnarls Barkley met Crazy uit 2006. Daarvoor Beauty and the Blowfish, I Only Wanna Be With You uit 1995 en uit 1982. Het nummer 1999 van Prins. Dit was de 80-90-100 regeling.
1: Informatie uit jouw streek. Iedere werkdag in de avonddienst.
0: Nou, gelijk door met een primeur voor Oldenzaal. Namelijk kleine afvalklepjes voor zwerfafval. Op 10 locaties in de stad zijn kleine afvalklepjes geplaatst bij ondergrondse restafvalcontainers. Hierin kunnen inwoners en voorbijgangers eenvoudig hun straatafval weggooien. Heel simpel. En eigenlijk heel makkelijk. En wij spraken hierover met Maaike Rodel.
2: Nee, we hebben natuurlijk overal in de wijk hebben wij van die milieupleintjes waar mensen hun afval weg kunnen brengen met pasjes of PMD-afval of hun GFT-afval, zeg maar. En dan heb je ook een container met restafval. Dat is normaal afval waar mensen voor betalen. En nu hebben we aan de zijkant van 10 van die containers, ondergrondse containers zijn dat, hebben we kleine klepjes laten maken. En in die klepjes kunnen mensen gewoon gratis hun zwerfafval, die ze van straat oprapen bijvoorbeeld, kunnen ze daarin gooien. Ja, dat zijn eigenlijk 10 plekken nu in Oldenzaal waar we dat uitproberen. Er zit ook een teller op, dus we kunnen kijken of dat veel gebruikt wordt. En zo proberen wij met elkaar zwerfafval rondom die containers, maar eigenlijk in de hele stad te voorkomen. En mensen mee te laten helpen om dat te voorkomen. Dat is heel goed zichtbaar, want er zit een hele grote sticker aan de voorkant van die containers waar het op zit. En dan is het makkelijk zichtbaar met een grote pijl erop. Mensen kunnen op de website van de gemeente Oldenzaal zien waar de 10 plekken zijn. En straks, als dit goed gaat, dan hopen we dat we dat natuurlijk over heel Oldenzaal kunnen uitrollen. En dat mensen het ook weten. En mensen die het goed voor hebben en als zwerfval oprapen. En er zijn best veel mensen die dat al doen. Ja, die zijn hier natuurlijk bij gebaat en die willen dit ook weten. Dus ik geloof daar wel in. Ja, dat is een hele goede zaak. Het is natuurlijk geweldig dat die mensen daar hun vrije tijd voor inzetten. Wij hebben die mensen eigenlijk ook wel 1 keer per jaar bij ons op bezoek. Wij noemen dat de afvalhelden van Oldenzaal. Ja, die zijn er in Oldenzaal ook. En wij zijn natuurlijk heel erg bezig om vervuilingen rondom die containers en op straat te voorkomen. We hebben natuurlijk ook nog die tuintjes rondom de container die mensen kunnen adopteren met hun buurt. Nou, dat loopt ook heel goed.

0: gaat ook echt nooit, nooit vervelen. Wham, Everything She Wants en daarvoor Madonna met Vogue. Ik zou zeggen, stay tuned voor meer avonddienst op jouw Twente FM.
1: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
2: Het is inderdaad een, het is een stevig stukje muziek.
1: Discussie.
3: Karbiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nogal wat tradities wat dat betreft onder druk.
1: En Twentse cultuur.
4: Hij natuurlijk ook nog het vlugon, hè, in Oortmaske.
5: Ja. Oh ja, in Oortmaske.
4: Ja. Het is eigenlijk met dat altijd 8 vrijgezelle jongs weer van rond de 20.
1: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
6: Uw eigen betaalbare droomtuin, dat wil toch iedereen? Rosco.nl. Er is toch ook niks mooier om je eigen tuin te bouwen met professionele hulp. De mooiste tuin, die maak je zelf. Het Rosco-concept is er voor iedereen. Jouw kompas naar een betaalbare droomtuin. Rosco.nl.
7: Wij holt hem, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette voorraad, je krijgt goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT in Goren Nieuwheden.
8: Moet uw auto APK gekeurd worden? Van den Broek Auto's aan de Voltaweg 14 in Denenkamp. Telefoon 0541 356 810. Kijk ook op vandenbroekauto's.nl.
9: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
10: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
11: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
12: Op zoek naar 100% natuurlijke huidverzorging? Bij de online drogist vind je nu het nieuwe Hydrating Serum Plus van Dr. Hauska. Intense hydratatie door de natuur en met antioxidanten. 100% natuurkracht van Dr. Hauska. Voor elk huidbeeld. De online drogist. Er is er maar één.
13: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
14: Ontdek Suriname met de Torarica Group. Waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you. Online en

0: of 1000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Klaar met Activare die niet lekker zit? Kies voor Gymbabe met gratis verzending in Nederland. Ga nu naar www.gymbabe.nl.
2: Hou je huis koel. Knippers Zonwering heeft een heleboel.
3: Ja, Knippers heeft topkwaliteit zonwering voor een eerlijke prijs. En ze komen gratis langs voor advies en een offerte. Ook voor rolluiken, horen en raamdecoratie. Knipperszonwering.nl.
2: Hou je huis koel. Knippers Zonwering heeft een doel.
3: De schaduwmakers uit het oosten.
4: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
5: Twente FM Nieuws.
6: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. Nu de partijleiders van D66, VVD en CDA een akkoord hebben over de begroting, zijn de ministers aan zet. Zij moeten er vanavond tijdens een extra ministerraad nog een klap op geven. Bij het begrotingsakkoord hebben zich geen oppositiepartijen aangesloten. En dat betekent dat er geen meerderheid is in de Eerste en Tweede Kamer. Sportkoepel NOC-NSF moet bezuinigen en sluit niet uit dat er gedwongen ontslagen komen. De sponsorinkomsten worden minder en er komt minder geld van het Rijk. Omdat het meeste geld naar personeel gaat, zijn ontslagen de snelste oplossing. NOC-NSF regelt alles voor Olympiërs, maar is er ook voor recreatieve sporters. Na overstromingen in het nationale park van Grand Canyon in Amerika is nog een lichaam gevonden. Het tweede. 15 mensen worden nog vermist. De overstromingen waren zaterdag. Tientallen mensen werden geëvacueerd. Vandaag wordt er veel regen in de Grand Canyon verwacht, wat tot nieuwe overstromingen en puinstromen kan leiden. En een jaar na het ongeluk met de beroemde kabeltram in Lissabon is besloten dat er een moderne en technisch betere variant komt. De historische tramverbinding wordt dus niet in oude glorie hersteld. Een van de twee gele trams raasde een jaar geleden een steile straat af en ramde een gebouw. Er vielen 16 doden en 20 gewonden. Het weer van Weer Online. Vanavond wordt het op steeds meer plaatsen droog. Vannacht is het 12 tot 16 graden. Morgen valt landinwaarts nog een bui. Later is er steeds meer zon. Het wordt een graad of 20. En dat was het ANP-nieuws.
5: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De avonddienst. Richard de Vetter.

0: Phil Collins en Two Hearts.
1: Dit is de Twente FM Avonddienst met Richard de Vetter.
0: Welkom terug bij de Avonddienst hier op jouw Twente FM. Ja, ik blik dit uur nog even terug op het sportweekend. En stiekem kijk ik ook even vooruit naar de sluiting van de transfermarkt van de voetbal aankomende woensdag. En dan nog regionieuws Oud-Hengelo. GroenLinks PvdA Hengelo wil graag voormalige busbanen transformeren in groenstroken en bomen. Straks meer hierover. En dit uur hoor je ook nog filmmuziek van de film Cars, die dit jaar exact 20 jaar oud is. En ik heb nog een hele mooie oldschool discotheek doorstarten voor je klaarstaan. Altijd goed, hè, want discotheken die zijn er bijna niet meer. En hier in de omgeving de een naar de andere sluit. Dus je moet echt zoeken, wil je nog een discotheek vinden. En dan nog even iets anders. Even terug naar afgelopen vrijdag en zaterdag. Want we hebben daar hier op Twente FM heel veel aandacht aan besteed. Rock am Esch, die heeft de vijfde editie erop zitten. Ruim 5000 bezoekers kwamen naar Teubergen. Ondanks regen, wind en het nodige gebruik van poncho's bleef het publiek dus het festival gewoon trouw. Op vrijdag kwamen bijna 2000 bezoekers naar het terrein en zaterdag waren dat er ruim 3.500. De organisatie die spreekt van een zeer geslaagde jubileumeditie. En vooral de groei op vrijdag die valt op. De bezoekersaantal op de eerste festivaldag is bijna verdubbeld ten opzichte van eerdere edities. En ook werden dit jaar aanzienlijk meer combi-tickets verkocht, waardoor veel bezoekers beide dagen van het festival bijwoonden. Het belangrijkste vind ik, ik word hier altijd blij van, Rock am Esch, die zetten dit jaar bovendien een nieuwe stap op het gebied van toegankelijkheid. Voor het eerst was er een rolstoelplatform aanwezig. En daar werd goed gebruik van gemaakt en bezoekers die reageerden zeer positief. En de organisatie wil de komende jaren verder blijven investeren in een festival dat voor iedereen toegankelijk is. Ja, daar gaat mijn hart altijd weer een klein beetje harder van kloppen. Het moet gewoon voor iedereen toegankelijk zijn. Dus heel goed van Rock am Esch. Ja, vrijdag kwamen er bijna 2000 bezoekers. Dat was bijna verdubbeling van vorig jaar. Ik heb een klein beetje misschien een idee waar het aan heeft gelegen. Bukkers. Ja, Bukkers was er gewoon. Dus dan gaan we daar nog even naar luisteren. Bukkers, wie gaat nooit meer.

0: Douwe Bob en I Believe. En tussen haakjes staat erachter in Making Children with Different Wives. De beste man heeft 3 kinderen van 3 verschillende vrouwen. Ja, je moet er maar zin in hebben. Dan even iets heel anders. Ja, omdat de discotheken sluiten, denk ik van, ja, dan moet er weer eens een keertje gewoon een lekkere dansovergang gemaakt worden. Je hoort ze eigenlijk helemaal nergens meer, behalve op de Guilty Pleasure Friday XXL. De heer Kiekebelt, die wilde nog wel eens doen op de vrijdagavond, moet ik even goed zeggen, bij Twente FM. Die maakt nog wel eens wat mini-mixen en wat mixjes. Ik denk van, ik moet weer even. Ik ken nog wel een DJ en die zal het nog wel eens kunnen doen. En die maakt overgangen, ja, ongelooflijk, waar je mond van openvalt en waardoor je alles wat je aan vochtigheid in je lichaam hebt, laat lopen. Oftewel, regel even genoeg dweiltjes, gooi de meubels aan de kant en laat je emotioneel verrassen met de doormix van FBI Project versus KLF. Gemaakt door onze Twente FM huismixer DJ Eastwood Gimmick. Hit it.
1: Hey, you.
2: Yahoo!
1: Hey, you. Don't be silly. Overcome them.

0: Over and Out. Heb ik te veel gezegd. Onze huismixer DJ Eastwood Gimmick heeft weer een lekkere doorstart gemaakt. FBI Project versus KLF. Ik zou zeggen, stay tuned. Zometeen nog het sportoverzicht en filmmuziek van de film Cars, die 20 jaar oud is.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
4: Op zoek naar 100% natuurlijke huidverzorging? Bij de online drogist vind je nu het nieuwe Hydrating Serum Plus van Dr. Hauska. Intense hydratatie door de natuur en met antioxidanten. 100% natuurkracht van Dr. Hauska. Voor elk huidbeeld, de online drogist. Er is er maar één.
5: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
6: Ontdek Suriname met de Torarica Group. Waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
7: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
8: Klaar met Activer die niet lekker zit? Kies voor Gymbabe met gratis verzending in Nederland. Ga nu naar www.gymbabe.nl.
9: Bij Tuincentrum Borghuis in Deurlingen maak je van jouw huis een thuis. Met ongelooflijk veel tuin- en wooninspiratie op 25.000 vierkante meter. Het hele jaar door de mooiste planten en de nieuwste woontrends. En Tuincentrum Borghuis is iedere dag open. Tuincentrum Borghuis Deurlingen. Ieder seizoen springlevend.
10: Een mooie tuin? Huzink Bouwmaterialen in Geesteren heeft altijd 10.000 vierkante meter keramische tegels op voorraad. Maar ook muurblokken, zand, split, gebakken bestrating en deze betonterrastegels. Bij Huzink in 10 kleuren voor €22,95 per vierkante meter. Huzinkbouwmaterialen.eu.
11: Oude Nijhuis Koeltechniek Weerselo is dé koelspecialist voor het MKW en particulier. Van een koel- en vriescel tot een airco voor een frisse werkplek of woning. Oude Nijhuis levert, installeert, onderhoudt en ontwerpt. Installateur? Wij ondersteunen ook bij het in bedrijf stellen van koeltechnische producten. Oude Nijhuis Koeltechniek.nl.
12: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
13: Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht. Een extra wekelijkse afvalophaalronde bij 30 probleemlocaties rond Hoogbouw in Hengelo lijkt een averechts effect te hebben. Twente Milieu en handhavers zien op de meeste locaties juist meer dumpingen en bijplaatsen van afval. Sinds 4 maart rijdt Twente Milieu iedere woensdag langs hotspots waar structureel over afvaldumpingen wordt geklaagd. Slechts op enkele plekken is het straatbeeld beter. De gemeente Enschede moet een paspoortaanvraag van een in Liverpool wonende Brit opnieuw in behandeling nemen en zijn reiskosten vergoeden. De man claimt recht te hebben op een Nederlands paspoort, maar kreeg vorig jaar een afwijzing. De rechtbank oordeelt dat Enschede heeft verzuimd zorgvuldig onderzoek te doen naar zijn herkomst. De gemeente moet nu enkele duizenden euro's aan kosten betalen. En Saasveld heeft zondag een historische optocht door het dorp georganiseerd, waarbij 1000 van de 1700 inwoners op een of andere manier meehielpen. De stoet toonde nozems op brommers, middeleeuwse boerenschuur op wagens en de bevrijding van de Duitsers. Toeschouwers noemen het uniek en complimenteren het dorp voor de enorme betrokkenheid. Het is gewoon een prachtige optocht, aldus een bezoeker. Heb ik nu het weer voor Twente. Vanavond is nog een bui mogelijk, maar vanuit het westen volgen opklaringen. In de nacht naar dinsdag blijft het koel en het koelt dan af naar 15 graden. Morgen is het rustiger en het blijft droog.
12: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1twente.nl. Dit is de Twente FM avonddienst met Richard de Vetter.

0: Ja, via die fraaie Summer of 69 van Bryan Adams ben ik aangeland bij...
1: Informatie uit jouw streek. Iedere werkdag in de avonddienst.
0: Ja, GroenLinks, PvdA Hengelo, die wil graag voormalige busbanen transformeren in groenstroken en bomen. En Sylvester Honer stelde hiervoor vragen.
2: Ja, klopt. Ik heb inderdaad gisteren in de gemeenteraad vragen gesteld aan het college over deze twee busbanen. Dat gaat om de Bornse Straat en de Beethovenlaan. Er liggen busbanen die al jaren niet worden gebruikt en in feite dus overbodig asfalt en beton zijn. En dat is natuurlijk zonde, want we hebben de heetste zomer in Nederland ooit gehad dit jaar. En beton en asfalt houden ook heel goed warmte vast. Dus wat kan je dan veel beter doen? Omvormen naar groen, bomen, andere groene stroken. Dus dat is wat ons betreft een veel beter plan. Dus we hebben aan het college gevraagd wat de mogelijkheden daarin zijn. Ja, de wethouder heeft aangegeven dat groen en blauw en klimaatadaptatie inderdaad in de plannen van het college passen. Dus wat dat betreft heel positief. De busbanen zouden eventueel nog nodig kunnen zijn voor de veiligheidsdiensten. Dat vond ik enigszins discutabel natuurlijk, want je legt de busbaan ook niet aan voor de veiligheidsdiensten. Het is wel goed als ze er zijn en gebruikt kunnen worden. Maar we leggen natuurlijk ook geen calamiteitenbanen aan in Hengelo. Nou, de één wel, bij de Beethovenlaan. Er reed eerst bus 12 langs, opgeknipt in lijn 12 en 14. De bereikbaarheid van de stad is ook nog afgenomen. En zelfs daarvoor was het niet per se een heel logische busbaan om te gebruiken, want hij kwam niet eens op een verkeerslicht uit. De ander is misschien iets logischer. Dat is naast Van der Poel in de Bornse Straat. Die kwam vroeger aan de linker voorsorteerstrook uit op een negenoog, waar de bus voorrang kreeg om rechts af te slaan. Maar nu is de straat zo omgevormd dat de bussen standaard de rechter voorsorteerstrook gebruiken. Dus die busbanen zijn helemaal overbodig geworden. Eruit zou wat mij betreft het beste zijn, inderdaad. Ja, dat gebeurt natuurlijk pas als er een bredere gebiedsontwikkeling gaat plaatsvinden. En dat zal ook waarschijnlijk gaan gebeuren als de centrumring aangepast wordt, veiliger wordt gemaakt, als er nieuwe fietspaden worden aangelegd bijvoorbeeld. Dan wordt er in elk geval meer groen aangeplant en ook gekeken hoe het water beter afgevoerd kan worden. Dat het ook bij extreme regenval ook water kan afvoeren. En dat je geen overstromingen krijgt zoals we in Enschede heel veel hebben gezien.

0: Ja, ik weet niet of dit destijds kinderarbeid was, maar ze waren toen nog vrij jong. Hanson en Mbop. En ze treden nog steeds op. Zijn nu wat groter en ouder, dus nu mag het wel gewoon. Dat is altijd wel fijn. Dan, ik had het net over filmmuziek. Ja, het lijkt, de film Cars is alweer 20 jaar oud. Uit 2006 is die, een animatiefilm. Ik denk dat je wel weet, zeker als je kinderen hebt, waar die over gaat. Lightning McQueen, dat is een ambitieuze maar arrogante nieuweling in de racewereld. En die is onderweg naar de finale van de Piston Cup. Wanneer hij onverwachts een omweg moet maken en door het slaperige Route 66 stadje, met de briljante naam Radiator Springs, moet. En daar ontdekt hij dat het leven niet om de finishlijn gaat, maar om de reis daar naartoe. Onderweg leert hij heel veel mensen kennen. En ze helpen Lightning McQueen te realiseren dat er dus belangrijke dingen in het leven zijn dan prijzen, reputatie, roem en sponsors. Namelijk vriendschap. En vriendschap. En vrienden. Ik weet het nog erg goed. Dit was, het was ook wel, dat was eigenlijk een vraag. Als je die film kent, Lightning McQueen zelf, de auto, die heeft een nummer op de zijkant. Al die raceauto's hebben een nummer. En deze had nummer 95. En die 95 ging over 1995. Dat was het jaar waarin Toy Story uitkwam. De eerste volledig computer geanimeerde film. Dus een mooie verwijzing van Pixar naar hun begin. En ik weet het nog erg goed. Ik denk dat iedereen die ze is. Ik weet niet of je thuis nu zit te luisteren en je hebt kids. Maar dan weet je wel. Ik denk dat je nog heel goed kan herinneren. De allereerste film waar je met je kinderen, met je zoon of dochter, naartoe bent geweest. Ik wist dat nog heel goed. Met mijn zoon. Hij was 4 jaar oud. 2006. Cars. En hij stond tussen ons in, tussen mij en mevrouw. En toen het begon, ging hij staan en hij is niet meer gaan zitten. Hij heeft met open mondje zitten kijken. En ik moet zeggen, het begin was ook fantastisch. Als die wagen uit die truck komt gereden en dan de baan op gaat en gaat racen. En dat stukje blijft voor mij nog wel iconisch van die film. Dus ik heb dat nog even onder de hit van Sheryl Crow gezet. Real Gone.
1: Okay. Here we go. Focus. Speed. I am speed. One winner. 42 losers. I eat losers for breakfast. Breakfast? Maybe I should have had breakfast. A little brekkie could be good for me. No. Stay focused. Speed. I'm faster than fast, quicker than quick. I am lightning.
2: Hey, Lightning. You ready?

0: Real Gone.
1: Ja, Real Gone van de film Cars. En ik zei net van, je weet wel, de eerste, allereerste film waar je met je kind naartoe ging, dat blijf je altijd bij. En dan moet ik eerlijk toegeven, ja, deze weet ik, daar ging ik met mijn zoon naartoe. En dan zit ik te denken van, maar wat was de eerste film waar ik met mijn dochter naartoe ging? Geen idee. Echt geen idee. Even snel door dus. Ik zeg, er komt een wereldprimeur aan voor Hengelo. Ja, op 1 oktober. Dan brengt de ABBA Tribute Band ABBA Gold 3 gloedjenieuwe door Bjorn en Benny geschreven songs ten gehore in de Schouwburg in Hengelo. De Europese tour van ABBA Gold gaat die donderdag van start in de Metaalstad. Optredens van de band staan bekend om de strakke uitvoeringen van het repertoire van de Zweedse supergroep. Van Dancing Queen tot Mamma Mia, van The Winner Takes It All to Gimme Gimme Gimme. ABBA Gold die werd in goed overleg met de originele ABBA-muzici samengesteld. Een groeide uit tot een van de meest gevraagde ABBA tribute bands ter wereld. De band gaf al honderden vaak uitverkochte concerten in Europa en Azië. En die 3 nieuwe nummers die zijn recent geschreven door de songschrijvers van ABBA, dus Benny en Bjorn, en nog nooit eerder live uitgevoerd. De titels en verdere details worden tijdens een internationale persconferentie in Tokio bekendgemaakt, naar verwachting ergens midden september. Kaarten voor het concert zijn ze te reserveren via de site van het theater in Hengelo. Die krijgen dus de primeur van de 3 nieuwe ABBA-nummers. Laten we gewoon even nog een oudje doen van ABBA. Honey, honey.

We don't have to take our clothes off van Jermaine Stewart. En daarmee aangeland bij... Ja. Toch nog even terugkijken op het afgelopen sportweekend. De hockey, de WK-hockey. Ja, dameshockey. Ze verloren de finale van Argentinië met shootouts. Dus tweede geworden. En de heren van Oranje verloren de strijd om het brons van datzelfde Argentinië. En Duitsland pakte daar ten koste van Spanje de WK-titel. Ja, weer een sport waar Argentinië Nederland dwars zit. Ik denk dat het in ons koningshuis wel even gedonderd heeft. Denk je niet? Ik denk het wel. Ik denk dat het wel ook goed is voor de sport hockey dat niet altijd Nederland wint. Want de dames hebben volgens mij sinds 2006 niet meer verloren. Elk toernooi winnen ze. Op een gegeven moment is het ook niet meer leuk. Hè? Dus ik denk dat het wel goed voor de sport is. Maar goed. Even kijken naar de eredivisie. FC Twente won met overmacht bij Cambuur met 1-4. Goeie wedstrijd, niks weggegeven. Gewoon solide gewonnen van de nummer laatst. Dus nu nog even de inhaalwedstrijd van Telstar winnen. Eén staat gewoon weer dik in de top 5. En Heracles dat versloeg Eindhoven met 1-3. En blijft daardoor vieren koploper. Niks verloren, ongeslagen, alles gewonnen. Ik hoop dat ze het volhouden en dat ze gewoon snel terugkomen weer naar de Eredivisie. En dan het belangrijkste, het transfernieuws van de afgelopen dagen. En vandaag mooi nieuws. Younes Taha heeft een nieuw contract getekend bij FC Twente. Zijn oude verbintenis liep tot medio 2027, maar dat is opengebroken en verlengd tot medio 2029 met de optie voor nog een seizoen. Taha die kwam in 2023 al over van PEC Zwolle naar FC Twente. En de laatste tijd gingen er veel speculaties rond over een vertrek van Taha. Maar de 23-jarige Marokkaan kiest voor een langer verblijf in Enschede. Hij zegt, ik heb het erg naar mijn zin bij FC Twente. En de verhuurperiode vorig jaar bij FC Groningen heeft mij echt goed gedaan. Veel wedstrijden gespeeld en daar word je gewoon beter van. Ik ben een volwassener speler geworden, zowel binnen als buiten het veld. En die ervaring heb ik meegenomen naar Twente. En nu wil ik weer een volgende stap zetten, zegt hij. Dat kan met dit nieuwe contract. Ik kijk heel erg uit naar de komende seizoenen in de Grolsvesten met dit geweldige publiek. En Taha moest dit seizoen nog even wachten op zijn eerste basisplaats, maar mocht de afgelopen wedstrijden tegen Karabach en Cambuur dus in de basis starten en deed dat heel goed. Erik ten Hag is al enige tijd bezig met deze contractverlenging. En die zegt, de afgelopen periode heb ik veel contact gehad met Younes en zijn management. En we hebben steeds de intentie gehad om het contract met Younes te verlengen. Maar we vinden dat hij hier nog niet klaar is. Dus we weten welke potentie Younes nu heeft. En dat hij in de laatste wedstrijd dat ook nog eens bevestigend laat zien. Mooi dat het nieuwe contract er nu is. We zijn ervan overtuigd dat Younes op deze plek kan doorgroeien. En dat hij ons gaat helpen met onze ambitie te verwezenlijken. Ik ben zelf ook wel een groot fan van hem. Dus ik ben blij dat hij is gebleven. Wat bekend is geworden de afgelopen dagen is wel dat Matthias Kjölo naar Rosenborg is vertrokken. En vandaag werd bekend dat Mees Hilgers zijn vleugels uitslaat naar Heerenveen. Ik denk dat het wel goed is dat beide heren Twente verlaten. Want ze hadden eigenlijk zicht op heel weinig speeltijd. En dan is er nog maar één groot vraagstuk. Tja, en wat gaat Sam Lammers doen? Ik zeg, je weet het over 2 dagen. Dan sluit de transfermarkt en dan weet je alles. Dan ben je weer helemaal bij. Je bent ook weer bij met deze avonddienst. Dit was hem voor vanavond. Morgen zit Peter Gobbe hier om 7 uur. En volgende week, maandag om 7 uur, ben ik er weer met de avonddienst. Ik ga eruit met de Enschedese Look. En dat nummer heet Looking at You.

0: Luister voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? Ja, we hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rode Doe zat dan best of zo, die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten.

0: zfm.nl/luister. Ook je dieselopslagtank vullen? Oliehandel Roeleveld Rolink levert diesel E en 590 in heel Noordoost-Twente. Vandaag besteld, morgen in de tank. De agrariër, aannemer en transporter kan niet zonder Oliehandel Roeleveld Rolink. Bel voor de scherpste prijs.
1: Bij Roeleveld Rolink, diesel E en 590 zonder biocomponenten.
0: Ga snel naar roeleveldrolink.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Zoek jij een origineel cadeau? Ontdek stedencadeau.nl. Met verrassende merchandise van jouw stad, provincie of streek. Stedencadeau.nl. Cadeau met een K.
4: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
3: Secondenlijm geknoeid? En paniek? Wij hebben de beste lijmen en veilige oplosmiddelen om het snel te fixen. Ontvang nu gratis tips en de juiste oplossing op onze website. Ga direct naar secondenlijm.nl.
5: Op zoek naar 100% natuurlijke huidverzorging? Bij de online drogist vind je nu het nieuwe Hydrating Serum Plus van Dr. Hauska. Intense hydratatie door de natuur en met antioxidanten. 100% natuurkracht van Dr. Hauska. Voor elk huidbeeld. De online drogist. Er is er maar één.
6: Aan alle vrouwen van 50+, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
7: Ontdek Suriname met de Torarica Group. Waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
8: Vennegoor Energiemanagement, jarenlang pionier, nu de specialist in accu-opslagtechniek, zonnepanelen, autolaadpalen, energiemanagementsystemen en regeltechniek. Vrijblijvend gesprek? Kom naar Vennegoor Energiemanagement of kijk op vennegoorweerselo.nl. Onderdeel van de Vennegoor installatiegroep.
9: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
10: Twente FM nieuws.
11: Goedenavond, ik ben Mario Kwaitaal. Om steun van de oppositie te krijgen voor de begroting hebben de coalitiepartijen water bij de wijn gedaan. We doen een flink aantal handreikingen, zei premier Jetten nadat het kabinet de begroting voor volgend jaar had goedgekeurd. Jetten vertelde er niet bij op welke punten de begroting was aangepast om de oppositie te paaien. De brand in een hoogspanningsstation in het Groningse Meeden is eindelijk uit, meldt RTV Noord. Zaterdag begon de brand in ondergrondse ruimtes, waar ook veel koelolie was opgeslagen. Daar kon de brand weer moeilijk bij komen. De brand was in het grootste stroomstation van Groningen, maar mensen zaten niet in het donker. De man die was opgepakt nadat van het weekend een vrouw in Eindhoven van een balkon was gevallen, is weer vrij. De politie heeft de zaak onderzocht en het blijkt dat de vrouw is gevallen en niet geduwd. Ze werd zwaar gewond in een steegje gevonden. Volgens de politie gaat het slecht met haar. En mensen in het Gooi moeten oppassen voor een wolf, zegt de boswachter van het Goois Natuurreservaat. De wolf werd gisteren gezien in Laren. Vorige week werd in het Gooi ook al een dode ree gevonden die misschien door een wolf was gegrepen. Mensen kunnen nog wel gewoon naar het bos, maar moeten hun hond aan de lijn houden. Het weer van Weer Online. Vanavond wordt het op steeds meer plaatsen droog. Vannacht is het 12 tot 16 graden. Morgen valt landinwaarts nog een bui. Later is er steeds meer zon. Het wordt een graad of 20. En dat was het ANP-nieuws.
12: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: Hey, monteur, Edwin Evers hier. Wil jij sleutelen aan de mooiste bedrijfswagens en de dikste trucks? Kom maar op. In Groningen, Drenthe en Overijssel zoekt Volvo en Renault dealer Nijwa naar nieuwe collega's. Ben je een starter, allrounder of switcher? Ga naar werkenbijnijwa.nl en misschien vind je jouw match. We gaan elkaar zien op een van de bedrijfsfeestjes van Nijwa.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
4: Op zoek naar 100% natuurlijke huidverzorging? Bij de online drogist vind je nu het nieuwe Hydrating Serum Plus van Dr. Hauska. Intense hydratatie door de natuur en met antioxidanten. 100% natuurkracht van Dr. Hauska. Voor elk huidbeeld. De online drogist. Er is er maar één.
5: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl. Online

0: 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl. Al vanaf 30 paar te bestellen.
2: Klaar met Actever die niet lekker zit? Kies voor Gymbabe met gratis verzending in Nederland. Ga nu naar www.gymbabe.nl. Controle over je gedachten is de regie over je emoties. En dat bepaalt de kwaliteit van jouw leven. Dit leer je tijdens de Brain Bootcamp. Kijk op mindmanagersclub.nl.
3: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
4: Uw eigen betaalbare droomtuin, dat wil toch iedereen? Rosco.nl. Er is toch ook niks mooier om je eigen tuin te bouwen met professionele hulp. De mooiste tuin, die maak je zelf. Het Rosco-concept is er voor iedereen. Jouw kompas naar een betaalbare droomtuin. Rosco.nl.
5: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
6: Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht. Een extra wekelijkse afvalophaalronde bij 30 probleemlocaties rond hoogbouw in Hengelo lijkt een averechts effect te hebben. Tentenmilieu en handhavers zien op de meeste locaties juist meer dumpingen en bijplaatsen van afval. Sinds 4 maart rijdt Tentenmilieu iedere woensdag langs hotspots waar structureel over afvaldumpingen wordt geklaagd. Slechts op enkele plekken is het straatbeeld beter. De gemeente Enschede moet een paspoortaanvraag van een in Liverpool wonende Brit opnieuw in behandeling nemen en zijn reiskosten vergoeden. De man claimt recht te hebben op een Nederlands paspoort, maar kreeg vorig jaar een afwijzing. De rechtbank oordeelt dat Enschede heeft verzuimd zorgvuldig onderzoek te doen naar zijn herkomst. De gemeente moet nu enkele duizenden euro's aan kosten betalen. En Saasveld heeft zondag een historische optocht door het dorp georganiseerd, waarbij 1000 van de 1700 inwoners op een of andere manier meehielpen. De stoet toonde nozems op brommers, middeleeuwse boerenschuur op wagens en de bevrijding van de Duitsers. Toeschouwers noemen het uniek en complimenteren het dorp voor de enorme betrokkenheid. Het is gewoon een prachtige optocht, aldus een bezoeker. Heb ik nu het weer voor Twente. Vanavond is nog een bui mogelijk, maar vanuit het westen volgen opklaringen. In de nacht naar dinsdag blijft het koel en het koelt dan af naar 15 graden. Morgen is het rustiger en het blijft droog.
5: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1twente.nl.
7: Prejudice. What a song about it? Like to hear? Here you go. Freedom.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten lijkt me.
3: Ja, maar je vetbike kun je ook trappen.
2: Nee, die vetbike kun je trappen. Maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Ja, zeker.
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Waar ik mijn groen koop? Hier bij Groenkoop Friesenveen. Ze hebben volop keuze in tuinplanten en lei- en laanbomen van eigen kwekerij. En het mooie is, Groenkoop plant ze zelfs in de grond. En ik zag op groenkoop.com dat ze ook mooie bossen bloemen hebben. Dus, kijk eens. Mooi, hè? Groenkoop Friesenveen. Dat is gewoon

0: retail en de agrarische sector. Kies jij voor Acutus? Dan heb je binnen één dag een nette prijs en is binnen 4 weken de inspectie uitgevoerd. Kijk snel op acutus.nl.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
2: Secondenlijm geknoeid? En paniek? Wij hebben de beste lijmen en veilige oplosmiddelen om het snel te fixen. Ontvang nu gratis tips en de juiste oplossing op onze website. Ga direct naar secondenlijm.nl.
4: Op zoek naar 100% natuurlijke huidverzorging? Bij de online drogist vind je nu het nieuwe Hydrating Serum Plus van Dr. Hauska. Intense hydratatie door de natuur en met antioxidanten. 100% natuurkracht van Dr. Hauska. Voor elk huidbeeld. De online drogist. Er is er maar één.
5: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
6: Ontdek Suriname met de Torarica Group. Waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you. Online.

0: eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Klaar met Activer die niet lekker zit? Kies voor Gymbabe met gratis verzending in Nederland. Ga nu naar www.gymbabe.nl.
2: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond feunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
3: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
4: Twente FM Nieuws.
5: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. In de nieuwe begroting die het kabinet heeft goedgekeurd zit voor alle partijen in de Kamer wel iets, zegt financiënminister Eelco Heijnen. Dat moet ook wel, omdat de coalitie bij andere partijen steun moet vinden om een meerderheid te krijgen. Jesse Klaver van Pro vindt dat geen sterk punt. Het kabinet maakt geen keuzes, zei hij bij Eva. Bij een metaalbedrijf in Eindhoven is salpeterzuur vrijgekomen, meldt Omroep Brabant. Dat is sterk bijtend en erg gevaarlijk. Er zijn gele rookwolken te zien en er mag niemand in de buurt van het gebouw komen. De brandweer kan ook nog niet naar binnen, omdat ze geen beschermende pakken hebben. Na 2 dagen blussen is de brand in het hoogspanningsstation van Meeden geblust, meldt RTW Noord. De brand werd zaterdag ontdekt in het grootste stroomstation van Groningen en was moeilijk te blussen. Die woedde in een kelder waar ook veel koelolie was opgeslagen. Het kan in de omgeving nog wel een tijdje stinken. En het blijft slecht gaan met de populariteit van de Amerikaanse president Trump, blijkt uit onderzoek van persbureau Reuters. Maar 1 op de 3 Amerikanen vindt dat hij het goed doet in het Witte Huis. De vorige peilingen waren net zo beroerd voor hem. Dat heeft te maken met de oorlog tegen Iran en de inflatie in de VS. Het weer van Weer Online. Vannacht is het helder en het koelt af naar 12 tot 16 graden. Morgen valt landinwaarts nog een bui. Later is er steeds meer zon. Het wordt een graad of 20. En dat was het ANP-nieuws.
6: Het is zomer in Twente.

0: Groep huurt dan onze Almhutte voor jouw feest. De Lütscher Alm. Reserveer je nu via lütscheralm.nl.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Zoek jij een origineel cadeau? Ontdek stedencadeau.nl. Met verrassende merchandise van jouw stad, provincie of streek. Stedencadeau.nl. Cadeau met een K.
3: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
4: Op zoek naar 100% natuurlijke huidverzorging? Bij de online drogist vind je nu het nieuwe Hydrating Serum Plus van Dr. Hauska. Intense hydratatie door de natuur en met antioxidanten. 100% natuurkracht van Dr. Hauska. Voor elk huidbeeld. De online drogist. Er is er maar één.
5: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een Candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
6: Ontdek Suriname met de Torarica Group. Waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you. Online en

0: of 1000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Klaar met Activewear die niet lekker zit? Kies voor Gymbabe met gratis verzending in Nederland. Ga nu naar www.gymbabe.nl.
2: Ook je dieselopslagtank vullen? Oliehandel Roeleveld Rolink levert diesel E en 590 in heel Noordoost-Twente. Vandaag besteld, morgen in de tank. De agrariër, aannemer en transporter kan niet zonder Oliehandel Roeleveld Rolink. Bel voor de scherpste prijs.
3: Bij Roeleveld Rolink, diesel E en 590 zonder biocomponenten.
2: Ga snel naar roeleveldrolink.nl.
4: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
5: Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht. Een extra wekelijkse afvalophaalronde bij 30 probleemlocaties rond hoogbouw in Hengelo lijkt een averechts effect te hebben. Tentenmilieu en handhavers zien op de meeste locaties juist meer dumpingen en bijplaatsen van afval. Sinds 4 maart rijdt Tentenmilieu iedere woensdag langs hotspots waar structureel over afvaldumpingen wordt geklaagd. Slechts op enkele plekken is het straatbeeld beter. De gemeente Enschede moet een paspoortaanvraag van een in Liverpool wonende Brit opnieuw in behandeling nemen en zijn reiskosten vergoeden. De man claimt recht te hebben op een Nederlands paspoort, maar kreeg vorig jaar een afwijzing. De rechtbank oordeelt dat Enschede heeft verzuimd zorgvuldig onderzoek te doen naar zijn herkomst. De gemeente moet nu enkele duizenden euro's aan kosten betalen. En Saasveld heeft zondag een historische optocht door het dorp georganiseerd, waarbij 1000 van de 1700 inwoners op een of andere manier meehielpen. De stoet toonde nozems op brommers, middeleeuwse boerenschuur op wagens en de bevrijding van de Duitsers. Toeschouwers noemen het uniek en complimenteren het dorp voor de enorme betrokkenheid. Het is gewoon een prachtige optocht, aldus een bezoeker. Heb ik nu het weer voor Twente. Vanavond is er nog een bui mogelijk, maar vanuit het westen volgen opklaringen. In de nacht naar dinsdag blijft het koel en het koelt dan af naar 15 graden. Morgen is het rustiger en het blijft droog.
4: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1twente.nl.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Toen kreeg Bettel een hersenstam-infarct.
2: We waren in het begin best wel druk met de mens. En toen kwamen ineens de mannengriepen tussen.
0: Discussie.
3: Dan kom je op de lijn, ga je met ons in gesprek. Dan heb je demonstratierecht. Maar je blijft met je vingers van andere mensen af. En je gaat andere mensen ook niet bedreigen om je zin te krijgen.
0: En Twentse cultuur.
4: Een krantenartikel hebben we gehad van Orgelman Benno is cultureel erfgoed. Ja, nou ja, hier zit hij dan.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Een mooie tuin? Huzink Bouwmaterialen in Geesteren heeft altijd 10.000 vierkante meter keramische tegels op voorraad. Maar ook muurblokken, zand, split, gebakken bestrating en deze betonterrastegels. Bij Huzink in 10 kleuren voor €22,95 per vierkante meter. Huzinkbouwmaterialen.eu.
6: Oude Nijhuis Koeltechniek Weerselo is dé koelspecialist voor het MKW en particulier. Van een koel- en vriescel tot een airco voor een frisse werkplek of woning. Oude Nijhuis levert, installeert, onderhoudt en ontwerpt. Installateur? Wij ondersteunen ook bij het in bedrijf stellen van koeltechnische producten. Oude Nijhuis Koeltechniek.nl.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
8: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Zoek jij een origineel cadeau? Ontdek stedencadeau.nl. Met verrassende merchandise van jouw stad, provincie of streek. Stedencadeau.nl. Cadeau met een K.
9: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
8: Secondenlijm geknoeid? En paniek? Wij hebben de beste lijmen en veilige oplosmiddelen om het snel te fixen. Ontvang nu gratis tips en de juiste oplossing op onze website. Ga direct naar secondenlijm.nl.
10: Op zoek naar 100% natuurlijke huidverzorging? Bij de online drogist vind je nu het nieuwe Hydrating Serum Plus van Dr. Hauska. Intense hydratatie door de natuur en met antioxidanten. 100% natuurkracht van Dr. Hauska. Voor elk huidbeeld. De online drogist. Er is er maar één.
11: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
12: Ontdek Suriname met de Torarica Group. Waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
13: Uw evenement of bedrijf promoten? News Outside regelt het voor u. Magazines, evenementenkranten, professionele en goedkope bouwhekdoeken, spandoeken en banieren. Alles is mogelijk bij News Outside. Bekijk alle diensten of laat u inspireren op newsoutside.nl. Newsoutside.nl.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
14: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Als Henry Bontebal van het CDA in de toekomst weer wordt gevraagd om in een minderheidscoalitie te stappen, zou hij dat zo weer doen? Dat zei hij bij de HJ schoollezing. Wel zei hij dat dat iets vraagt van de houding en het gedrag van alle politici. Volgens sommigen is dat een steek naar de VVD die niet met Pro wil samenwerken. De botresten die eerder deze maand werden gevonden in Dronten lagen er misschien al 6 jaar. De politie weet niet van wie de botten zijn. Het is een man van 1,85 meter en hij droeg een kruis dat door de orthodoxe kerk wordt gebruikt. Eerst werd gedacht dat het ging om een man die al 2 jaar vermist is, maar dat was niet zo. Amazon kan in Amerika een grote rechtszaak verwachten. De mededingingswaakhond bereidt het proces voor en een paar Amerikaanse staten zouden daar wel aan mee willen doen. Het draait allemaal om prijzen van producten die je als eerste te zien krijgt als je op de site van Amazon zoekt. Dat zijn eigenlijk advertenties waar bedrijven voor betalen. VVD-Kamerlid Renate den Hollander stond met een bijbaantje nadat er vermoedens waren van belangenverstrengeling, meldt de NOS. Naast haar werk in de Kamer zat ze in het bestuur van een belangenvereniging voor dierenartsen. In een debat over dierenartsen hield ze een verhaal dat wel erg veel leek op het standpunt van die belangenvereniging. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht is het helder en het koelt af naar 12 tot 16 graden. Morgen valt landinwaarts nog een bui. Later is er steeds meer zon. Het wordt een graad of 20. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

Van alle soorten hout, schutting en poorten, dakbedekking, dakpanplaten. Het holt niet op. Wat? Gruzie, meneer. Kom dan kijken. BRTT, onmeunig grote veurhoors. En die hoeft niet via de website te betalen, hè? Nou, wat let u? RTT, goren nieuwheden.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Ja, de muziek staat op één. Maar ik heb wel de ambitie om echt een lijpe psychedelische show ervan te maken.
0: Discussie.
2: Dat perspectief, dat zat echt onder druk. Hè? Wonen, mijn werk, mijn opleiding. Zeker met de technologische ontwikkelingen als kunstmatige intelligentie.
0: En religie.
1: Zo staat Matthew Ward aan het begin, zoals dat toen heette, van de Jesus Music. En dat was toen echt een genre en tegenwoordig noemen we dat gewoon christelijke muziek.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM Nieuws.
3: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Bij een brand in Oldenzaal zijn twee mensen gewond geraakt, meldt RTV Oost. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht. De brand ontstond door nog onbekende oorzaak in een bedrijfspand. Daarbij kwam ook veel rook vrij. De brand is inmiddels geblust. De gemeente Tiel moet zo snel mogelijk twee wethouders benoemen, zegt de commissaris van de Koning. Eerder dit jaar zijn alle wethouders opgestapt nadat de vorige burgemeester werd beschuldigd van strafbare dingen. Maar sinds de gemeenteraadsverkiezingen is er nog geen coalitie en doet de burgemeester alles in zijn eentje. President Trump mag voorlopig doorgaan met de bouw van zijn balzaal in het Witte Huis, heeft het Hoge Rechtshof besloten. Er loopt de rechtszaak tegen de bouw en een lagere rechter zei dat zolang de zaak loopt er niet verder gebouwd mag worden. Het Hof zet daar een streep door, de bouw mag tijdens de rechtszaak gewoon doorgaan. En Ayase Ueda gaat definitief weg bij Feyenoord. Eigenlijk had hij nog een contract tot 2028, maar hij gaat voor 15 miljoen euro naar het Franse OSC Lille. Ueda was vorig jaar topscorer in de Eredivisie, hij maakte 25 goals. Op de site van Feyenoord zegt Ueda dat hij de club en de supporters dankbaar is. En dan nu het weer van Weer Online. Er zijn opklaringen, maar hier en daar kan vandaag nog een bui vallen. Het koelt af tot 14 graden. Overdag op de meeste plekken zon, maar landinwaarts nog buien. Het wordt 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een, het is een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karbiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nog altijd tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het flagon, hè, in Oortmaske.
4: Ja. Oh ja, in Oortmaske.
3: Ja. Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vliegenzellen jongs weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM nieuws.
5: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Op Times Square in New York zijn 2 mensen neergestoken. Een vrouw liep bij een souvenirwinkel met 2 messen te zwaaien. Ze is neergeschoten door de politie. Zij en de slachtoffers liggen zwaar gewond in het ziekenhuis. De aanleiding van de steekpartij is niet bekend. Onderzocht wordt of de vrouw psychiatrische problemen heeft. Een Oekraïense man die begin dit jaar een hardloopster aanreed in Schravenzande moet 7 maanden de cel in, meldt Omroep West. Ook mag hij 2 jaar niet rijden. De man negeerde een wegafzetting en reed na de aanrijding door, naar eigen zeggen omdat hij dacht dat hij een dier had geraakt. De kans dat er windmolens in Amsterdam-Noord komen is erg klein. De gemeente Amsterdam wil al jaren windmolens neerzetten in de buurt van knooppunt Koenplein, maar de provincie is tegen. Vooral rechtse partijen zijn tegen, ze maken zich zorgen over de verkeersveiligheid. Volgende week wordt er in de provincie gestemd. De kans dat kinderen kanker overleven is de afgelopen jaren een stuk groter geworden, zeggen Kika en het Prinses Maxima Centrum. 5 van de 6 kinderen die de ziekte krijgen leven na 10 jaar nog steeds. Dat komt vooral door betere behandelingen en diagnoses. Elk jaar krijgen 600 kinderen in Nederland kanker. En dan nu het weer van Weer Online. Er zijn opklaringen, maar hier en daar kan vannacht nog een bui vallen. Het koelt af tot 14 graden. Overdag op de meeste plekken zon, maar landinwaarts nog kans op een bui. Het wordt 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Het is zomer in Twente.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? Ja, we hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rode Doe ze dan het best of zo, die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten, hè?
0: En religie.
4: Lofzang aan de drie enige.

0: twentefm.nl/luister. Twente FM nieuws.
1: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Het ongeluk met gevaarlijke stoffen bij een bedrijf in Eindhoven is onder controle, zegt de brandweer. Er waren giftige stoffen vrijgekomen nadat er vermoedelijk een stalen balk in een bak met salpeterzuur was gevallen. Daarbij kwamen gele rookwolken uit het pand. Niemand raakte gewond. Bij een steekpartij op Times Square in New York zijn 2 doden gevallen. Een vrouw liep midden op het drukke plein met messen te zwaaien en stak daar een man en een vrouw neer. Ze werd door de politie neergeschoten, even later overleed ze. Ook de neergestoken vrouw is aan haar verwondingen overleden. De man is nog in levensgevaar. Drinkwaterbedrijven roepen het Rijk op om meer te doen om de Maas schoon te houden. Het water is steeds vaker zo vervuild dat er tijdelijk geen drinkwater van gemaakt kan worden. Dat komt doordat bedrijven er schadelijke stoffen in lozen, maar ook de droogte speelt steeds vaker een rol. En er wordt een storm vernoemd naar Jade Kops. Ze werd bekend doordat ze op social media vertelde over haar leven met kanker. Ze overleed dit jaar op haar 19e. Nederland kiest samen met Engeland en Ierland elk jaar namen voor stormen. Andere Nederlandse namen zijn Bulo, Dano, Gwendolyn, Olaf, Vesna en Wende. En dan nu het weer van Weer Online. Er zijn opklaringen, maar hier en daar kan vannacht nog een bui vallen. Het koelt af tot 14 graden. Overdag op de meeste plekken zon, maar landinwaarts nog kans op een bui. Het wordt 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.